0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: God's sakes, turn around.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: groeten, ik ga.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko

0: Marokko-grens binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
3: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
8: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
7: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd den Daas plaatst er een kanttekening bij.
9: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
7: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en

0: 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
8: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is de laatste dag van juli, vrijdag de 31ste. Ruben, goedemorgen.
9: Goedemorgen Judith.
8: 3 keer knipperen met de ogen en we zitten in de herfst. Hè?
9: Ongelooflijk. Ja, nou laten we het nog even uitstellen. Maar nee, je hebt gelijk, de tijd vliegt voorbij. Is ongelooflijk.
8: Geen tropische temperaturen vandaag. En dat is maar goed ook, want dan hoeft Bartje niet opnieuw verkoeling te zoeken, zullen we maar zeggen. Hij staat hier ontdooid en al op tafel voor als je het gemist hebt. Bartje zocht de afgelopen dagen verkoeling. Deed dat in de vriezer. Nou ja, je weet wat er dan gebeurt. Compleet ingevroren kwam Bartje er weer uit. Die hebben mij even boven op het dak van dit pand gezet om weer te ontdooien. En toen maar direct een vraag aan jullie gesteld. Namelijk, hoe lang duurt het voordat Bartje, in ieder geval het ijsblok rond Bartje, is ontdooid? Nou, dat hebben we geweten. Hè? Wat een reacties.
9: Ongelooflijk, ja. Heel Drenthe heeft meegedacht en ver daarbuiten. Nou, uiteindelijk kan er maar één dichtbij zitten en dat was Jantje.
8: Jantje uit Tweede Exloërmond. Want het duurde al met al 5 uur, 17 minuten en 44 seconden. En Jantje zat daar 1 seconde naast.
9: Ja, dat bedenk je niet, toch?
8: Nee, precies.
9: Ja, mooi.
8: Ja, Jantje krijgt Bartje, want dat is de prijs, overhandigd straks van Robert. Ik hoop dat ze hier even naar de studio komt. Of anders gaat er op de tafel naartoe, denk ik. Nou ja, we gaan wel zien hoe dat allemaal gaat. Verder hoor je dat gisteravond 800 mensen afkwamen op een bijeenkomst over stikstof. In Bijlen was die bijeenkomst. We bellen met het veilinghuis dat speelstad Oranje onder de hamer brengt. Want ja, hoe doe je dat? Hoe gaat zo'n veiling van een attractiepark? En kunnen jij en ik daar ook op bieden? Je hoort dat UMCG Ambulancezorg elektrische ziekenauto's wil. En Kjell Scherpen gaat vol ambitie naar zijn nieuwe werkgever in Engeland.

Geen tropische temperaturen dus vandaag na twee tropische dagen. Wat krijgen we dan wel? Aan beginnen bewolkt. Ook her en der was het wat mistig vanochtend, maar dat zal zo wegtrekken. Later komt ook de zon erbij. Er kan wel een buitje vallen, mogelijk ook met onweer vanmiddag. Er staat een matige wind uit noordwestelijke richting en de temperaturen variëren van zo'n 23, maximaal 24 graden vandaag.

0: chocolates. And everyone's a winner. Het is bijna 7:10. Steeds meer voertuigen worden elektrisch. Misschien rijd jij wel in een elektrische auto, maar voor ambulances is dat nog toekomstmuziek. Om dat te versnellen is UMCG Ambulancezorg bezig met een project dat de eerste volledig inzetbare elektrische ambulance moet opleveren. Ik ga erover praten met Harry Meijer van UMCG Ambulancezorg. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waarom is dat zo lastig? Je zou denken, we hebben elektrische auto's, dus hebben we ook elektrische ambulances. Maar blijkbaar is dat nogal een project om dat te ontwikkelen.
1: Ja, dat is zeker nog een project. En dat heeft te maken vooral met dat basisvoertuigen, dus eigenlijk de auto's die vanuit de fabriek rollen en waar wij ambulances voor bouwen. Die ontwikkeling bij de busjes, zal ik maar zeggen, die minder snel gaat dan bijvoorbeeld de personenauto's, maar ook de vrachtauto's.
0: En wat is vooral lastig dan?
1: Deze busjes hebben, tenminste de voertuigen die nu nog uit de fabriek rollen, de elektrische voertuigen, die zijn vooral gericht op de voertuigen die gebruikt worden door de postbesteldiensten. Die hoeven niet heel snel, die hebben niet een hele grote actieradius. Maar het zijn natuurlijk wel bedrijven die heel veel voertuigen afnemen. Dus die ontwikkeling, die noodzaak is er ook niet heel erg bij dat soort voertuigen. En wij hebben natuurlijk wel veel actieradius nodig en een topsnelheid die vele malen hoger ligt.
0: Ja, en dat is niet, lastig.
1: Dat is lastig. En die basisvoertuigen zijn er dus niet. Dus daardoor zijn we zelf het project gestart om in ieder geval ervaring te gaan opdoen. Omdat we formeel voor de Europese wetgeving rond 2032 eigenlijk alleen nog maar voertuigen mogen aanschaffen, zero-emissie.
0: Ja. En hoe ziet dat project er dan uit? Met wie doet u dat bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn verschillende partijen natuurlijk bij betrokken. Newborn Rubber, die vooral ook bezig is met lichte materialen te ontwikkelen voor onder andere voertuigen, maar ook voor andere soorten toepassingen. Takata Racing, die heel veel ervaring heeft met dit soort toepassingen.
0: U kijkt gewoon in de racewereld, zeg maar, omdat van ambulance ook snel wordt.
1: Ja. Nou, dat zie je natuurlijk heel veel, waar ontwikkelingen in de racewereld ontstaan, die later doorgroeien naar de gewone automobielindustrie. Formule 1 is daar een goed voorbeeld van. Maar ook in de motorsport is dat toch zo, waar dingen getest worden. En hier is onder andere getest met de zeer lichtgewichte materialen, zoals de vlas toepassing in plaats van polyester. Wat natuurlijk ook veel, veel duurzamer is.
0: Heb je het dan alleen en vooral over de wagen zelf, de accu en noem het maar op? Of heb je het ook over de inrichting van die hele ambulance dan? Die misschien ook wel op die accu moet werken?
1: Ja, precies. Het is met name belangrijk dat materialen heel licht worden. Want hoe minder gewicht je meeneemt, hoe meer actieradius je krijgt met een voertuig.
0: Ja.
1: Dat is vooral heel belangrijk. Dat zou nu eigenlijk ook heel belangrijk moeten zijn, omdat je dan veel minder brandstof, oftewel nog de ouderwetse diesel, verstookt. Daarnaast is het natuurlijk een veel duurzamer product. En dat is natuurlijk ook een erg belangrijke zaak.
0: Ja, want hoe snel moet straks, die elektrische zieke auto gaan? Hoeveel kilometer per uur?
1: Ja, als alles goed is. We hebben natuurlijk wel onderzoek gedaan naar wat hebben we nodig. Hoeveel actieradius, maar ook de topsnelheid moet zo rond de 160 km per uur liggen.
0: Ja, en welke afstand?
1: 350 km gaan we nu vanuit.
0: 350 kilometer, maar dat niet allemaal op 160 km per uur?
1: Nee. Dat zou maar één grote accu mee moeten nemen. Nee, die gaat voor 20 minuten moet die 160 km per uur kunnen.
0: Okay.
1: Dus dan moeten we bij een ziekenhuis kunnen zijn.
0: Ja, en hoe ver bent u nu met de ontwikkeling daarvan?
1: Nou, in zoverre is het dat de basisconfiguratie in het voertuig zit. Dus de elektromotoren en zo zitten erop. Een deel van de auto is al, want het was een gewone ambulance. Dit is een oude ambulance, die is ooit al omgebouwd geweest. Maar die wordt nu helemaal gestript, de binnenkant. En daar komt helemaal een nieuw interieur in. Maar ook met nieuwe techniek. En de accu, het hele nieuwe accupakket moet er nog onder.
0: Schat eens in, wanneer kan die gaan rijden? Zoals u wenst, met die 160 kilometer.
1: Onze hoop is in de loop van volgend jaar.
0: Ja. We gaan het afwachten. Dank en succes met de ontwikkeling, Harry Meijer.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
0: UMCG Ambulancezorg. Dank u wel. Ja.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En

0: een 1 miljoen ster.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: De 31ste juli, de laatste dag dus van deze maand. We gaan eens even terugblikken. Wat gebeurde er allemaal op deze dag in het verleden? Nou, we beginnen met een nieuwe televisieserie. Op deze dag in 1968. Die komt te nemen. De eerste aflevering van Dad's Army. Bij ons heet het Daar komen de schutters. Comedy over bejaarde reservesoldaten uit Engeland die zich klaarmaken voor een Duitse invasie in de Tweede Wereldoorlog. En van de grond gaan we de lucht in, want in 1971 rijden we met een wagentje over de maan.
3: Hey, that was a good stop. Those wheels just locked. Mark off.
4: Okay. Do you want to do it one more time? Yeah. Got about a minute, 5 seconds.
3: Okay. Mark off.
0: Terug op aarde swingen we 5 jaar later op dit nummer. Nou ja, swingen. Het is wel Nice and Slow van Jesse Green op 1 in de hitlijst. Van de hit in 1976 naar een pauwenplaag 20 jaar later in Ouwekerk.
5: Een tiental die toch wel voor de nodige overlast voor de buurt bezorgen. Waarbij het draagvlak een beetje weg is voor de pauwen. Als iedere dag om 4 uur 's morgens de pauwen op uw dak staan te roepen op elkaar, dan zorgt dat wel voor de nodige overlast. Waardoor we, misschien spijtig voor de pauwen, maar toch als gemeentebestuur het nodig vinden om te moeten ingrijpen.
0: Ja, zegt burgemeester Else Robijns. De pauwen zijn gevangen en naar een opvang gebracht. En dan naar een afscheid in 2003.
6: Helaas, voor de laatste keer bij mij.
0: Ja, dat was het. Het laatste optreden van Bassie en Adriaan op deze dag in 2003. En tot slot dan nog even terug naar 31 juli 1980. De geboortedag van een vrouw die toen niet kon bedenken dat ze Olympisch kampioen zou worden.
7: Sauerbrei voor de race van haar leven met de lichte voorsprong bovenin. Maar hou die Iljukina in de gaten. Kijk, de voorsprong staat nog steeds op het laatste steile deel. Kom op, Nicolien. Hou het vol tot aan het eind. Daar is goud voor Nederland. Nicolien Sauerbrei wint voor het eerst goud in de sneeuw voor Nederland.
0: Kippenvel, nog altijd. Niets te maken met de sneeuw, maar wel met de prestatie van Sauerbrei. Jaren vandaag dus. 47 is ze geworden.
8: Congratulations and celebrations.
0: En ook Joan Rowling, de schrijfster van de boeken van Harry Potter, is jaren vandaag. Zij is 61 geworden. Springruiter Jur Frieling is 57 jaar geleden geboren in Slochteren. En ook actrice Anouk Maas is jarig vandaag. Zij is 40 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag in 2001. Dan staat U2 in Gelredome. En brengt een eerbetoon aan Herman Brood, die 3 weken daarvoor overlijdt. In het nummer Stuck in a Moment zingt U2 een stukje uit het nummer van Herman Brood. Dit is de band. U2.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
0: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: 8:30, hoogste tijd voor het laatste nieuws. Ruben Koren. Goedemorgen.
9: Goedemorgen Judith. Een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen... zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tammingenkamp in Angelslo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling... en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld... kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling... bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum. De commissie gaat nu eerst aan de slag met de ringen 1 en 2. Die bestaan vooral uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen... een deel van het stadscentrum en de omgeving van Eekehaar... Mensen uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. En een 34-jarige man uit Tinarlo is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningbrand. Die brand, die gistermiddag even voor 3 uur uitbrak, verwoestte een woning aan de Smeerveenweg in Tinarlo. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig en kon zo voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen woningen. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd bewoners geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
8: Zo is het. Dankjewel. En van Ruben gaan we naar Roland voor het weer. Roland, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Hoe is het gisteren gegaan qua temperaturen? Hebben we de tropische waarde bereikt?
10: We hebben gisteren de tropische waarde, nee, die hebben we niet bereikt. Het was gisteren wel een warme dag waar een reactie op kwam. We hebben in ieder geval temperaturen in een groot deel van de provincie 29 graden. Het is de enige plek die officieel is gemeten is in Hogeveen. Die had 30,3, dus daar is het wel gelukt.
8: Ja.
10: In het zuidoosten, dus bij jou in de buurt in Emmen, daar is het net iets hoger geworden, maar een groot deel dus net niet. Nou, we zitten dus met 5, eigenlijk dus lokaal, dus 6 tropische dagen. Die warmte is nu weggedreven. Maar nog niet helemaal. Want de wind die zit in de zuidoosthoek. Het is een beetje nog wat broeierig. De dauwpunten liggen nog op 16, 17 graden. Dus een vrij hoge luchtvochtigheid. Was ook wel te merken. Want gisteravond na het regengebiedje wat er is overgetrokken. Vooral over het Midden-Oosten en Zuiden van de provincie. Daar is nog wat neerslag gevallen. Bijvoorbeeld in de eerste Exloomond nog 1,5 millimeter. Dat vocht is zeg maar omgezet in laaghangende bewolking. Er is wat mist ontstaan afgelopen nacht. Vanochtend was het al vrij snel verdwenen, want de wind die waait. En die wind die heeft die vochtvelden alweer weggeduwd naar de Noordzee. Maar wat we ook zien op de radarbeelden is in het uiterste noordwesten van ons land, in Friesland en de Waddeneilanden, daar ligt een pluk met best wel heftige buien. Er zit ook onweer in. Dat scheert zo langs ons heen, bereikt ons nu niet. Vanmiddag komt die zone, het koufront zelf, dus die markering met die koelere lucht, lucht komt over ons gebied heen. Daar vooruit gaat de stijgbewegingen die zijn er wat extra. Dus het zou kunnen zijn dat we vanmiddag ergens in onze provincie een losse bui kunnen krijgen. Als er een bui ontstaat die vanaf de grond ontstaat, ja, dan kan daar onweer bij zitten. Is het een andere bui die vanaf middelbare hoogte gaat ontstaan, dan is het wat onweersgerommel misschien. Even lokaal een plensbui, maar heel veel plekken houden het in ieder geval vanmiddag ook droog. Temperatuur zo rond de 23 graden. De hoogste waarde in het zuidoosten van de provincie, rondom Bargeveen, daar kan het misschien nog 24, net aan 25 graden worden. Maar vanmiddag gaat die wind draaien naar het noordwesten tot noorden. En dan komt die koelere lucht erin. En dan hebben we vanavond zoiets van, wow, poeh, dat is even anders. Zo echt koelere lucht. Ja, okay. Dat ga je merken.
8: Dus even afkoelen thuis. Alle ramen even open.
10: Ja, want we gaan de komende nacht dan ook terug met temperaturen zelfs lokaal. Op een enkele plek kan het zelfs onder de 10 graden komen. 9 tot 10 graden. Laag genoeg om waarschijnlijk ook her en der wat nevel, wat grondmist en misschien zelfs een paar losse mistbanken te laten ontstaan.
8: Dat hadden we vanochtend ook, hè?
10: Ja, die hadden we vanochtend ook, wat ik aangaf net. Dat is inderdaad, vanochtend was het ook eventjes grijs. En morgen dan komt in de loop van de ochtend heel langzaam komt er een klein beetje wind. En als 's middags een matige westenwind. We hebben flink wat zonneschijn morgen. Stapelwolken gaan er ontstaan. Het blijft verder droog. Maar ja, die temperatuur gaat echt wel eventjes wat lager uitpakken. Het wordt morgen vergelijkbaar met vandaag. Alleen omdat de lucht dan zo droog is, voelt het echt wel koeler aan. Dus morgen een heerlijke dag om buiten te zijn. Wat je ook gaat doen, ga je activiteit doen, dan is het geen zweten en puffen. Ga je in de tuin werken, is het ook niet zweten en puffen, maar lekker aangenaam. Voor ieder wat wils morgen.
8: Hartstikke goed. En wat daarna wordt, horen we zo van je om 8:30. Tot dan.
10: Tot dan.
8: Hij twijfelde geen moment over de overstap naar de Premier League. Keeper Kjell Scherpen, je hoort hem zo.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: wat zou het anders zijn? Alice Mooie was dit en eerst dit loop. Ja, Kjell Scherpuyt. Emma gaat naar de Premier League. Hè? De hoogste Engelse voetbalcompetitie is dat. De MNA verdedigt komend seizoen het doel van Ipswich Town, dat zo'n 14 miljoen euro op tafel legt voor de doelman. En die transfer die hing al even in de lucht.
1: Het heeft een poosje geduurd, maar laten we zeggen dat goede dingen misschien wat meer tijd nemen. Maar uiteindelijk dan is het allemaal rondgekomen en ben ik blij dat ik deze stap nu kan maken.
2: Ja, hectische tijd dus achter de rug. Wat komt er dan allemaal op je af in zo'n periode?
1: Het is best hectisch, want je bent natuurlijk nog onder contract bij je oudere club. En dan zit je een beetje in een middenweg van wat te doen. En ook voor de verkopende club Union in dit geval. Dus dan is het altijd een beetje wikken en wegen om wat is verstandig om te doen en wat niet. En aan de andere kant moet je ook gewoon je job uitvoeren omdat je daar onder contract staat. Maar we hebben een goede weg gevonden en uiteindelijk alles rond kunnen maken en ben ik nu in Engeland.
2: Een mooie stap. Wat gaf voor jou de doorslag om voor Ipswich Town te kiezen?
1: Ja, ik denk als je die kans krijgt om in de Premier League te gaan met potentieel hoog potentieel om te gaan spelen daar, dan hoef je als jonge gast vaak niet dubbel na te denken daarover. En dan is het een mooie kans voor mij en voel ik wat ik de afgelopen jaren heb geïnvesteerd en stijgende lijn die ik heb ingezet, nu een heel mooi vervolg te gaan geven op het hoogste niveau wat er is eigenlijk.
2: Ja, het hoogste niveau, je zegt het zelf ook, in Engeland. Dat brengt misschien ook andere ambities met zich mee, ook buiten de Engelse competitie. Het Nederlands elftal bijvoorbeeld, is dat iets waar je aan denkt?
1: Ja, ik denk dat je er altijd aan denkt als Nederlands voetballer. Dus dat... Wat ik zeg, dat staat ook gecombineerd aan prestaties. Dus ik moet het eerst gaan laten zien hier bij mijn nieuwe club en het goed doen. En dan is dat natuurlijk iets wat hopelijk in de toekomst weer op mijn bordje komt.
2: Nou, dat zou natuurlijk te gek zijn. Je hebt twee kinderen inmiddels. Je moet nog toch met de hele boel naar Engeland verhuizen. Hoe is dat?
1: Ja, we zijn inmiddels ervaren verhuizers geworden. Dus gelukkig komen we ook verder dan het plaatselijke Emmen. Dus we hebben al veel gezien van de wereld en deze verhuizing. Het is altijd even een beetje hectisch en stressig. Maar we gaan het weer regelen en dan zo snel mogelijk een huis vinden hier. En dan komt de familie over en zetten we ons in.
0: Ja, zo is het. Doelman Kjell Scherpuyt, Emmen die volgend seizoen dus in de Premier League speelt. Ruben, jij sprak hem even gisteren, hè?
2: Klopt, ja.
0: Want gisteren had hij even tijd. Hij is razend druk natuurlijk.
2: Ja, hectische tijd,
0: deze
2: ja.
0: Overstap, hè? Maar gelukkig had hij even tijd voor ons. En het grappige is dat Ipswich Town, dat is een club van een heel bekend iemand, toch?
2: Ja, Ed Sheeran heeft daar belangen in. Dat is natuurlijk grappig. De wereldster, de zanger, die is ook groot fan van die club. En ja, die heeft daar dus belangen in.
0: Oké, dus Kjell Scherpen krijgt zijn salaris onder meer betaald door
2: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. Nou, ja. Grappig is dat, ja. Goed, gaan we meer over horen, deze Kjell Scherpen en zijn ervaringen. Straks in het volgende seizoen dus bij Ipswich Town. This is Billy Ocean.

0: Deze soort een mamasee. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Beginnen met lage waterstanden. Ja, dat hindert de binnenvaart aanzienlijk, hè Ruben?
1: Ja, gisteren hadden we het er ook al even over. Toen hadden we Johan Drent aan de lijn uit Amsterdam. Ja. Hij is de havenmeester. Maar goed, het is niet alleen in Drent een probleem, die lage waterstanden. Ook in de rest van het land, hè?
0: Ja, ook in de rest van het land. In Twente hebben ze natuurlijk ontzettend veel last van. En schepen kunnen daardoor minder vracht meenemen. Is een probleem met alle gevolgen van dien, zegt ook deze schipper.
2: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
3: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
2: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Historisch lage waterstand. En waar liggen ze dan? Ze liggen in de Rijn. Er is officieel een watertekort in Nederland. Maar even voor duidelijkheid, dan hebben we het niet over drinkwater, hè?
1: Nee, drinkwatertekort is er nog niet. Geen reden om niet voorzichtig te doen met water. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Er wordt wel echt heel goed overlegd. Enkele betrokken ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf. Nou goed, allerlei betrokken partijen zitten in deze periode echt heel vaak bij elkaar om van moment op moment te bekijken hoe het ervoor staat.
0: Gaan we naar december. Het voelt aan de ene kant nog ver weg. Aan de andere kant, ik zei het net al, 31 juli. Binnen 3 keer knipperen met de ogen zitten we in de herfst en zitten we ook alweer in de winter. En maken we ons op voor de ontknoping van de Drentse dozen, zeg maar.
1: Leuk, hè?
0: Met
1: leuk.
0: Oliebollen en champagne erbij. Nou, dit jaar dan wel zonder vuurwerk, want dat is vanaf morgen officieel verboden in ons land. Vanaf morgen geldt een landelijk vuurwerkverbod. Leveren natuurlijk de nodige discussies op.
1: Ja, vele voor- en vele tegenstanders. Anders, zoals met iedere discussie. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem ging gisteravond in discussie met Caroline van der Plas van de BBB. Nou, die burgemeester die is wel te spreken over dat verbod.
4: Wij zijn blij met dit landelijke verbod, waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden en waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan.
5: Ja, en die gaat
4: dan wordt het
5: niet
4: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren voordat we dat vuurwerk langzaam maar zeker teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken door met allerlei vergunningen te zeggen van nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
0: Ja, zegt de burgemeester van Haarlem, maar Caroline van der Plas van de BBB is juist tegen dat verbod.
6: Wat er nu wordt gezegd is van we gaan het gewone vuurwerk, die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd van nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren, maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden, dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niet aan voldaan.
0: Zegt Caroline van der Plas. Maar vanaf morgen dus geldt het vuurwerkverbod in ons land. Ben je wel eens met de boot naar Schier geweest?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja,
1: heel vaak. Het is mijn favoriete eiland, moet ik
0: zeggen. Het is
1: een
0: heerlijk
1: eiland. Oh, geweldig. Zonder auto's, dat vind ik zo fijn. Je moet moeite doen om überhaupt gewoon daar je te verplaatsen. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Heb je ook wel eens een kopje koffie besteld op de boot?
1: Absoluut, absoluut.
0: Dan heb jij ongetwijfeld koffie gekregen van Reinder van der Boor. Reinder werkt 46 jaar op de boot naar Schier. Schenkt daar koffie. Dat is ook elke keer wat hij nog in zijn kop heeft. Namelijk, wilt u een kopje koffie? Wat kan ik voor u inschenken? Hoe vaak zou die man dat wel niet gezegd hebben? Maar na 46 jaar is het over en uit. Hij vindt het mooi geweest.
1: Ja, hij kapt ermee. Ik ben wel eens op Schiermonnikoog geweest. Jij denk ik ook, jullie
0: zeker,
1: niet?
0: Zeker, heerlijk.
1: Maar ik denk niet zo vaak als Reinder.
7: Ik ben meer dan 23.000 keer naar Schiermonnikoog geweest.
8: Ja.
7: En voor het eerst zit je als een postzegel gezocht. Medewerker op de veerboot in Schier. Toen dacht ik, daar liep me wat. Ik probeer.
0: Ja, even zo'n postzegel, klein advertentietje. Ja, een vacature. Daar reageert hij op en 46 jaar later is het over en uit en neemt hij afscheid. Hij schenkt geen koffie meer op de boot naar Schier. Dat vind ik wel jammer, want ik ben er binnenkort wel even weer naartoe.
1: Ja.
0: Maar goed, Reinder van der Boor gaat nu ergens zelf koffie bestellen, denk ik. En heerlijk genieten van zijn pensioen.
1: En dik verdiend. Nou, 23.000 keer.
0: Zou hij nog eens naar Schier gaan, denk ik?

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
14: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
13: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands.

0: elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
1: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
7: Goedemorgen Drenthe. Het is de laatste dag van juli, vrijdag de 31ste. Geen tropische temperaturen vandaag, maar wel een ontdooide Bartje. Ja, voor als je het gemist hebt, Bartje zocht de afgelopen dagen verkoeling in onze vriezer, raakte daardoor verstrikt in een blok ijs. Nou, dat hebben we maar even in de zon gezet om Bartje weer te bevrijden. Grote vraag was, ja, hoe lang duurt dat voordat het ijs om Bartje gesmolten is? Nou, we hebben het geweten hoor, wat een reacties. En één van onze luisteraars wist dat op bijna de seconde te raden. Nou, Robert zet haar zo in het zonnetje en overhandigt haar de ontdooide Bartje. Verder hoor je dat gisteravond 800 mensen afkwamen op een bijeenkomst over stikstof. Bijeenkomst was in Bijlen gisteravond. En we bellen met het veilinghuis dat speelstad Oranje onder de hamer brengt. Want ja, hoe gaat dat eigenlijk? Een veiling van een attractiepark.

De nieuwe eigenaresse van Bartje kan hem gewoon in de huiskamer zetten, want tropisch is het niet meer vandaag. Wel bewolking, later ook wat zon. Kan ook een bui vallen, mogelijk met onweer. De wind komt uit westelijke richting vandaag. En de temperaturen, nou, die blijven steken op 23, misschien zo'n 24 graden.

0: 11:42 en Lessons in Love.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert staat heel dichtbij en toch ook weer zo ver weg. Want er zit een heel dikke ruit tussen. Robert, een heel goeiemorgen. Jij staat op het atrium hier in het pand van de RTV Drenthe. Met de winnaar van Bartje.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja. Voor de mensen die het helemaal mist hebben, we hebben gisteren toch wel ludieke wedstrijd georganiseerd. En de geestelijk vader daarvan, die stuurt hier bij mij, Dennis Polling, voordat we naar de winnaar toe gaan. Zullen we eerst eens even vragen, mensen die nu zitten te luisteren, Dennis, en die denken, waar hebben ze het over? Wat is er gisteren in hemelsnaam gebeurd hier op het dak van RTV Drenthe?
4: Ja, afgelopen week hebben wij Bartje ingevroren in de vriezer bij ons in de kantine. En die hebben wij gisterochtend buiten op het dak neergezet.
3: Bartje ingevroren, help mij even.
4: Ja, nou het idee kwam eigenlijk, vorig jaar hebben wij een raketijsje buiten in de zon neergezet. En dan mochten de kijkers op Facebook raden hoe lang het zou duren voordat hij gesmolten was.
3: Hoe zo'n likkertje, zo'n ijsje.
4: Oh, zo'n likkertje, ja. Ik heb hem hier uit de vriezer ook gehad, dat weten ze nog niet, maar dat bij deze.
3: Zeg niks.
4: Nee, daarom. En dat mochten ze dan raden. En degene die dichtstbij zat, die won dan een zomerpakket. En ik dacht, dit jaar dat moeten we nog een keer doen. En toen zeiden ze, nou doe je een dubbel likker, dat duurt het een keer zo lang. En ik zei, ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. Toen dacht ik, dat doen we een blok ijs. Dat was ook niks. Toen dacht ik, dat doen we een blok ijs en dan stop ik gewoon iets erin. En toen dacht ik, ja, dat kan maar één ding zijn, dan doen we gewoon Bartje erin.
3: Of een dreugenworst.
4: Of een dreugenworst, maar ja.
3: Dat is zonde.
4: Dat bedoel ik, ja. En toen dacht ik, dat doe ik Bartje erin. Dus die heb ik ingevroren. Maandag heb ik de eerste helft van het water laten bevriezen. Bartje erin gestopt, de andere helft erin gedaan. En afgelopen donderdag, gisterochtend, hebben we het dus eruit gehaald en in de zon neergezet.
3: En is het naar verwachting gegaan?
4: Bizar.
3: Ja,
4: ja, duizenden reacties. We hebben via het officiële aanmeldformulier bijna 1000 antwoorden gekregen. Verschillende antwoorden ook allemaal. Via Facebook zitten we op 1000 antwoorden. En op alle andere social media platformen zitten we ongeveer, nou, ik durf niet precies zeggen, maar ik denk rond de 2500 reacties. Ja.
3: Dit is serieus. Ja,
4: het is echt serieus.
3: Good bloggies.
4: Ja, een beetje uit de hand gelopen grap. Maar ja, de winnares die staat dus hier naast mij.
3: Ja.
4: En volgens mij heb je wat voor haar.
3: Nou, ik heb wat voor haar, maar dat haal ik nog even bij mij. Dat komt zo. Want Jantje, jij bent een van die mensen die eraan meedaan heeft. En dus winnen heeft. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel. Ja.
3: Hoe is dat gegaan? Want jij kwam gisteren in Hoest, de televisie geef een slinger. En jij zag bloggies op beeld. Wat was dat?
5: Ja. En toen stond er een QR-code bij. Ja, nou, allemaal daar is al meestal down.
3: Ja, als jong mens, ik weet het ook niet.
5: Ik ook niet. Dus ik heb mijn dochter me belt. En die heeft me dat via telefoon allemaal even netjes uitgelegd.
3: Ja.
5: Nou ja, toen kon ik het ook wel.
3: Ja.
5: En uitgereikt, ja, kreeg ik ook nog een e-mail. Dat heb ik ook nog van.
3: Dus dat hou je niet voor mogelijk?
5: Nee, ja. En nu dat breekt.
3: En toen je dat zag op televisie, dacht je van, oh, wat leuk. Of dacht je van, zitten we van flauwekul?
5: Nee, gewoon, ik vond het gewoon leuk.
3: Wel, hè?
5: Ja, dat vond ik prachtig.
3: Ja.
5: Tuurlijk.
3: Ja.
5: Dat is zoveel te hek en zoveel te moeite, toch?
3: Ja, want hoe heb jij uiteindelijk gewonnen? Want je moet een tiet, hè? Zeg wanneer Bartje helemaal bevrijd was van zijn ijsjassie, zeg maar. Is dat gewoon gokken geweest? Heb jij een wiskundige berekening erop losgelaten? Heb jij de naslagwerk van Isaac Newton pakt om te berekenen hoe lang
5: dat
3: om...
5: Hoe dat wel wij?
3: Geert.
5: Mijn man die zat naast mij op mijn en... Ik zit tegen hem, ik zei, jouw leg zal er ongeveer duren. Hij zei, daar heb ik geen flauw idee van.
3: Nee.
5: Ik zeg, wat? Hij zei, wat zijn? Ik zei, zij stopt met die tussen 5 en 6. Dan stopt zij met om 6 uur ben zij vrij. Dan is Duitsland niet afloop.
3: Ja,
5: dus, voor die tijd moet dat ding smolten worden.
3: Ja.
5: Nou, en toen heeft hij met rekening en hij was al 2 uur bezig. En toen, ik zeg tegen mijn man, ik zeg maar dat duurt wel, dat wordt wel 5 uur. Ah, zei, dat weet ik niet. Ik zeg maar, ik vul het wel in. En ik heb 5 uur en 17 minuten en nog wat seconden heb ik invuld. Ja, door die akkermotor.
3: Ja. Nou ja, dat weten heel veel mensen niet. Maar als het 5 uur niet aan was, dan moesten we dan nog met de mastiekbrander op, met föhn, ja. Omdat iets maar...
5: Door.
3: Is niet gebeurd trouwens. Nee. Maar,
5: gelukkig niet voor die.
3: Ja. Ja, wat dacht jij ervan, Otto? Dacht jij van, nou, dat weet ik niet.
6: Nou, ik denk, dat weet ik niet hoor. Ik zei, kijk wat eruit komt.
3: Yeah.
6: Ja.
3: Hij vermogelijk hond hij wonen, hè?
6: Helemaal niet. Dat verwacht je toch ook helemaal niet. Nee.
3: En
6: dat gelukt er eigenlijk nooit weer als zo dichtbij.
3: Nee.
6: Alleen seconde, dat lukt je toch niet.
3: Ja, maar als ik dit zo hoor, dan is het geen geluk, dan is dit puur wijsheid.
5: Of ik die vertel. Ja. Het is zuven gok.
3: Oh, nou, dan zeg me er niet bij, dat weet niemand.
5: Nee, ze zeiden wat van Radio Drenthe, dat ik moest nou met naar stoel sluiten. Dat komt best.
3: Ik straks hem langs de tabakhandel hem staatsloot te halen.
5: Maar dat ook, nee.
3: Langs de...
5: Dit leuker.
3: Ja, dat is ook zo. Hé, hey, maar gaan jullie dan om in de toekomst een beetje helpen? Want de kleinkinderen geloof ik, hè?
5: Ja.
3: Met de techniek? Want misschien zit er nog wel veel meer in het vat als ik dat zo hoor qua prijzen win.
1: Ik denk het wel.
3: Ja, hè? Jullie bent wel wat handiger, denk ik, hè?
1: Ja.
3: Ja, dat komt wel goed. Nou, dan moet je oma maar goed helpen. Ik heb, het is een beetje, ik heb me in een kofferbak verrommeld. Hier, kijk eens even. Dit is hem. Bevrijd van zien is jassie. Die mag ik in ieder geval overhandigen, alsjeblieft. Dus ja. Dit is dat je gisteren op televisie zien in het blog Ize nou in midden gaan.
5: Nou, mooi toch?
3: Ja, precies. Drenthe bent nuchter, maar goed, wat giet er door je heen, Jantje?
5: Geen oine die zon dert.
3: Wat zeg je?
5: Geen oine die zon dert.
3: Nee, geen één.
5: Doorram en ik
3: geen, ja, precies. En dat is heel bijzonder.
5: Ja. Ja, tuurlijk.
3: Nou, ik hoop dat je een mooi plekje gaat geen beter al wat je ja. Met gaat doen, of niet?
5: En kom er in zet natuurlijk.
3: Ja, dat snap ik.
5: Ja.
3: Op een sokkel.
5: Dat wij, nee.
3: Even een klein sokkeltje, natuurlijk.
5: Ja, door aan.
3: Nee. Je kunt hem altijd nog invriezen, nou, je denkt van... Nee,
5: nee. Ja, dan mag ik bij hem ben.
3: Goed.
5: Nee, dat doen we niet.
3: In ieder geval, Jantje, die staat hier naast mij als trotse winnaar van de bevroren badje. En ja, wie weet, misschien gewoon volgend jaar wel een nieuwe editie doen. Of van het winter, dan doen we het achterste voor. En dan vriezen we hem langzaam in met een livestream erop. Wie zal het zeggen? Mij hoor je straks in ieder geval weer vanuit Erika.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.
7: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend en ik zie het gaatje goed.

0: François Staal, had ik je maar nooit laten gaan. 10 minuten voor 8:30 is het mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan het hebben over een heel bijzondere veiling. Want als je ervan droomt om een compleet attractiepark te hebben, nou, grijp dan nu je kans, want Speelstad Oranje van ondernemer Henny van der Most gaat onder de hamer. Het attractiepark in Oranje wordt geveild vanwege het faillissement van de ondernemer. Ja, iemand die weet hoe die veiling gaat is directeur Richard Dieteren van het Veilinghuis. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is het voor u dat u een attractiepark mag veilen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een bijzondere aangelegenheid. En ja, we veilen heel erg veel. Tot een aantal maanden geleden had ik nog nooit een attractiepark geveild. Nou, toen hebben we het eerste attractiepark geveild in Rotterdam. Speelstad Rotterdam, ook wel bekend als Rivoli. Mm-hmm. Ja, en nu volgt deze.
0: Ja, het is niet alleen een park trouwens, hè, waarom het gaat.
1: Nee, in dit geval gaat het echt om het Speelstad Oranje. De vraag die ik veel krijg van ja, liggen de omringende chalets er ook bij? Dat is niet het geval. Mm-hmm. Maar het gaat echt om een ruim 30.000 vierkante meter grond met het complete gebouw erop.
0: Ja, en hoe werkt dat? Hè? Stel, de mensen die luisteren denken van oh, dat is mijn droom, ooit een eigen attractiepark te hebben. Kan iedereen een bod uitbrengen?
1: Ja, in principe wel. Het is gewoon een openbare veiling. En wij zijn gisteren begonnen met de promotie. Dus om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van deze veiling. De veiling zelf gaat pas plaatsvinden op 22 september. Dus dat duurt nog wel even. En in die tussentijd werken wij toe naar zoveel mogelijk informatievoorzieningen. Dus voor alle geïnteresseerde partijen hebben we ook een kijkdag georganiseerd. Dus mensen kunnen Speelstad Oranje ook echt bezichtigen. En dan kan er of voor de veiling uit worden geboden. Ja, en zit daar geen goede bieding bij, dan kan de schuldeiser besluiten om alsnog te gaan veilen.
0: Wat voor bedrag begint u dan?
1: Wij beginnen met 0 euro. Dus het eerste bod dat gedaan kan worden is 1000 euro.
0: Oh, is 1000. Ik dacht, ja, dat is 5 euro dan als je met 0 begint. Ja, maar waarom dan 1000?
1: Wij werken met stapjes van 1000. Ja. Dus maar, die stappen zijn 1000. En ja, het is echt aan de markt over wat het waard is.
0: Precies, ja, want het moet natuurlijk veel meer opleveren. Wat gaat u in?
1: Nou, ik vind dit een hele moeilijke om te zeggen wat dit gaat in of moet opleveren. Ik ga er dan ook geen uitspraak over doen. Kijk, met Rivoli, het andere object van de ondernemer, hadden we ook eigenlijk geen inschatting. En die ging gelukkig uiteindelijk voor een 6,5 miljoen euro weg. Nou, of dat hier ook gaat gebeuren, ik denk geen 6,5 miljoen, maar ik durf u ook te garanderen, hij gaat ook niet voor 1000 euro weg.
0: Nee. U zegt, de mensen kunnen dat schriftelijk al indienen, maar moet ik me ook daarna iets voorstellen als u voor een grote zaal met mensen, u een grote hamer in de hand en dan maar bieden met elkaar?
1: Nou, dat was vroeger. Tegenwoordig is het helemaal gedigitaliseerd. Dus alles is online. Dus alle luisteraars die interesse hebben, die kunnen een account aanmaken. Die moeten dat account eenmalig laten legaliseren. Dus dan ga je naar de notaris om je identiteit vast te stellen. En vanaf dat moment kun je op onze veilingen meebieden. En op die manier weten wij dus ook altijd welke entiteit er achter een bieder zit.
0: Maar je moet er wel snel bij zijn, hè? Want het gaat heel snel, hè, die veiling?
1: Het gaat heel snel.
0: Hoe snel?
1: We openen de veiling op 22 september om 11:30. En dan staat hij in principe 5 minuten open voor biedingen. Jo. Maar bij een bieding in de laatste 30 seconden wordt de veiling verlengd naar 60 seconden. Dus iemand die denkt, ik doe een bieding 2 seconden voor het eind, ja, die komt een beetje bedrogen uit.
0: Ja, maar hoe lang staat het al met al dan open? Hoe ver kan het verlengd worden?
1: Ja, in principe kan het oneindig verlengd worden. Nou, dat is natuurlijk supergoed nieuws, want dat betekent dat er telkens in die laatste secondes biedingen binnenkomen en dat uiteindelijk het bedrag zo hoog mogelijk wordt. Ja, en daar is de ondernemer, maar ook de schuldeisers zijn natuurlijk bij gediend. Ik verwacht het niet. Ja. Wij denken dat hij ergens tussen de 20 minuten en 3 kwartier zal gaan duren.
0: Zo, dat gaat snel. Goed, 22 september, 11:30 moet je erbij zijn als je een attractiepark wil kopen. En u gaat het allemaal regelen. Dank u wel voor uw toelichting vanochtend.

0: Frankie Valli. En de Four Seasons en Begging. Vriendje of tombola. De prijzenkast dunt een klein beetje uit, moet ik zeggen. Ik zie die grote slippers al een tijdje niet meer hier liggen. Dat zijn die luchtbedden, hè, in de vorm van een slipper. Er zit toch nog wel genoeg in, hè, Ruben?
1: Ja, nee, geen zorgen. De tombola zit nog behoorlijk gevuld. En het beste nieuws is denk ik dat de hoofdprijs, die helikoptervlucht voor twee personen, die zit er ook nog in. Dus er is nog alle reden om mee te spelen, Judith.
0: We beginnen met de instapvraag, zoals we dat altijd doen. En die luidt vandaag:
1: wat is de naam van de stationshond van Assen?
0: Oh ja, die.
1: Ja, dit is een goed. Deze is goed te doen. Deze is
0: maar
1: goed te doen.
0: Dat is wel zo'n gevalletje van. Hoe heet hij ook alweer? Ja. Hoe heet hij?
1: Het grote bruine
0: ding. Daar kan je wel wakker van liggen, bij wijze van spreken. Als je ergens niet op een naam kunt komen. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Goed, wat is de naam van de stationshond van Assen? Laat het ons weten. Veel in het nieuws geweest. Kan op 0592-331188.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
5: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop, 20 minuten van Enschede.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Het is bijna 8:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Ruben.
1: Goedemorgen Judith. Een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen... zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tammingenkamp in Angelslo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum. De commissie gaat nu eerst aan de slag met ringen 1 en 2. Die ringen bestaan vooral uit meer zuidelijke woonwijken van Assen, een deel van het stadscentrum en de omgeving van Ekehaar. Melders uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. Een 34-jarige man uit Tinalo is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningbrand. Die brand, die gistermiddag even voor 3 uur uitbrak, verwoestte een woning aan de Smeerveenweg in Tinalo. De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig en kon zo voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen woningen. Vanwege de grote hoeveelheid rook werd bewoners in de buurt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Gisteravond was het opnieuw raak. Voor de 2e keer in 2 weken tijd is een filiaal van Domino's Pizza's aan de P.J. Troelstralaan in Assen overvallen. Of er bij de overval van gisteravond iemand gewond is geraakt en of er een verdachte is aangehouden is nog onbekend. Op 20 juli werd er op datzelfde filiaal ook al een overval gepleegd. Voor die zaak heeft de politie 2 verdachten aangehouden. Aan de Hessenweg in de wijk is gisteravond een auto in de greppel beland. De bestuurster van die auto raakte daarbij gewond en moest mee naar het ziekenhuis. Vanwege dat ongeval aan de Hessenweg is die weg een tijdje afgesloten voor verkeer. Het is nog onbekend hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dit is het belangrijkste nieuws voor nu. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Ga dan naar onze gratis app of de website rtvdrenthe.nl.
0: Ruben, dankjewel. Wat doet het weer vandaag en natuurlijk ook komend weekend? Als je zin hebt in barbecue of een leuke festiviteit of wat dan ook, is het dan een beetje schier weer bij. Ronald van der Zwaag, opnieuw goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Nou, wat zou jij zeggen?
7: Nou ja, deze zomer die laat zich niet zomaar wegduwen. Dat gaat allemaal goed. We hebben eigenlijk al best wel mooi weer gehad. We hebben in juni stortbuien gehad. Juli, dat is morgen, krijgen we eigenlijk de hele samenvatting van deze maand. Die krijgen we wel te horen van onze weerman. We hebben in ieder geval gisteren nog een tropische dag gehad. Als je gaat kijken naar het warmtegetal, dat is zeg maar het getal waarbij alle etmaal gemiddelde boven de 18 graden uitkomen, dan zitten we nu op 81. En in 2006 was dat 130. Die staat nog als warmste warmtegetal. Dus eigenlijk al de warmste zomer tot nu toe. Kijk, gisteren was het zo'n dag, toen hadden we 29 graden. En als je zo'n warmtegetal wil berekenen, ja, dan is het uiteindelijk, hebben we gisteren dus 22 gescoord. Dat is 4 graden boven die 18 graden.
0: Dit is heel ingewikkeld.
7: Ja, dat is helemaal moeilijk, maar dat betekent gewoon dat we eigenlijk een hele warme zomer hebben. En we zijn er nog niet eens. We hebben nog de hele augustusmaand hebben we nog voor de boeg. En het zomerweer ziet er gewoon heel standvastig uit. Dus we krijgen ook minimumtemperaturen. Nou, komende nacht misschien zo rond de 9 tot 10 graden. Maar zolang die minimumtemperatuur ook hoog blijven en de dagtemperatuur zit er boven de 25 graden. Ja joh, dan gaat het warmtegetal gewoon richting die topscore van 2006.
0: Ja.
7: Nou, vandaag in ieder geval wolken. Nou, ook wel regelmatig wat zon, dat hebben we nu. We hebben een temperatuur vanmiddag zo rond de 23, 24 graden. Dan steekt er een matige noordwestenwind op. En later vanochtend en ergens in de loop van de middag zal er plaatselijk een enkele regenbui kunnen ontstaan. Misschien als het even een pittige bui is, dus echt maar plaatselijk, kan er een klap onweer bij komen kijken. Of dat gaat gebeuren, is heel moeilijk te zeggen. Maar er zit een droge luchtlaag, dus het is allemaal niet overal, maar misschien een enkele bui. Als dat verdwenen is, hebben we vanavond een koele avond met een noordelijke wind. Het is dan een graad of 15 tot 16. En komende nacht dus mogelijk een mistbank bij 10 graden. En morgen, ja, Judith, het ziet er weer mooi uit. Het hele weekend is eigenlijk schitterend met zonnige periode, stapelwolken, droog weer. Morgen alweer 24 graden. Zondag alweer 5, 6, misschien al tegen de 27 graden. Dan gaat de wind draaien naar het noordoosten. Buien heb ik niet in het verschiet, ook begin voor volgende week niet. En dan gaan de temperaturen weer richting de 29 graden. Nee, deze zomer gaat voorlopig lekker verder.
0: Goed. Roland, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
7: Mooie dag.
0: De instapvraag van Tientje of Tombola. Wat is de naam van de stationshond van Assen? De naam van dat beeld, die hond. Laat het me weten op 0592-331188.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: Robinson kon het niet laten om even voorbij te komen hier bij Radio Drenthe. Turn the beat around. Vriendje of tombola. Ruben zei het al terecht, die hoofdprijs die zit er nog steeds in. En de hoofdprijs is een helikoptervlucht boven de Titibaan nog. Nou, dat is toch mooi, man. Ik ben er wel eens op geweest, maar nog nooit boven gevlogen. Nee. Heb jij daar ooit boven gevlogen?
1: Niet boven de TT-baan. Ik heb wel eens in een helikopter gezeten.
0: Oh,
1: dat is een mooie ervaring. Maar nee, niet boven de TT-circuit. Dat voegt nog meer toe aan zo'n... En je kunt een rondje waar kan je allemaal overheen vliegen? Nou, de TT-circuit is dan wel meteen ook te gek.
0: Waar vloog jij overheen dan?
1: Ik heb ooit met 5 mei in zo'n helikopter gezeten. Dat is een heel ander verhaal.
0: Wow.
1: Ja, dat was echt een fantastische ervaring, ja.
0: Met die ambassadeurs of
1: ja,
0: zo?
1: Ja, ik ben een keertje meegevlogen met Kraantje Papi.
0: Oh, geweldig. Ja, ja. Nou, of Kraantje Papi erin zit, Lammy Kane, dat weet ik niet. Maar je mag wel meespelen vanochtend met Tientje of Tommena. Lammy Kane uit Witteveen, een heel goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, bekend dorp toch wel, hè, in Drenthe, Witteveen.
2: Ja, ja, ik zeg, ik woon echt niet in Witteveen. Ik woon in de driehoek Witteveen, Arselte en Westerbork. Maar ik voel me meer een Westerborker.
0: Hey, goede plek uitgezocht daar. Mooi gebied.
2: Ja, mooi gebied. Heel mooi, ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
2: Ja, mijn vriend woont daar en ik ben verhuisd. Ik heb in de regio Borger, Exlo, Odoorn gewoond.
0: Ook mooi.
2: En nu ben ik daar. Dus heel mooi gebied. Exlo is ook mooi. Ja? Odoorn en Borger is ook prachtig. Maar dit is ook mooi. Ja, ja hoor.
0: Nou, en dat voor de liefde.
2: Ja, ja, zoiets, ja.
0: Wat wil je nog meer? Ja, toch?
2: Ja, hoor. Ja, ja zeker. Ja.
0: Liefde kun je hier niet winnen. Alhoewel, geven we dagelijks weg, toch?
1: Zo is het, ja, absoluut.
2: Ja, hoor. Ja.
0: Maar het zit niet in een potje of een balletje waar je het uit kunt toveren. Maar wel een helikoptervlucht voor 2 personen. Lijkt je dat wat, Lammy? Of zeg je,
2: ja,
0: doe mij maar een zonnebril?
2: Ja, dat zou mooi zijn. Nee, doe mij die helikoptervlucht maar.
0: Nou, er zitten heel wat balletjes in. Ik heb geen idee hoeveel nog, maar tientallen nog. Dus je zou wel strontmazzel hebben, wil die eruit rollen. Maar je weet het maar nooit, hè?

0: Nou, je weet nooit.
1: Eerst maar eens even naar de instapvraag voor vandaag. In ieder geval voor vanochtend. Wat is de naam van die stationshond van Assen?
0: Ja, dat is Manners.
1: Ja, dat is niemand anders dan Manners. Die is veel in het nieuws geweest, hè, Manners?
0: Ja,
1: ja, klopt, absoluut. Ja. Dat betekent dat je een tientje in kas hebt. Tenminste, die krijg je van ons. Of je levert hem in aan Ruben.
0: Ja, ik lever hem in natuurlijk.
1: Anders kan je die helikoptervlucht ook niet winnen. Zo is het ook
0: nee,
1: nog eens een keer.
0: Daarom.
1: Hè? Goed,
0: ja.
1: Ruben snelt naar de tombola om een muntje daarin te gooien.
2: Ik ga maar echt mijn best voor je doen, Lammy.
0: Ja, dan ga ik vanuit.
2: Even kijken. Rood met groen, dat ziet er gezellig uit. Beetje kerstig, dat duurt nog even. Maar we hadden het er vanmorgen ook al over. Het gaat soms sneller dan je denkt. Ik gooi het balletje op de grond. En dan heb jij gewonnen. Ah, het is geen helikoptervlucht, maar wel, je kunt er maar blij mee zijn, een RTV Drenthe stickerpakket.
1: Nou,
0: helemaal geweldig, toch?
1: Ik zeg plak ze op daar in die driehoek van Witteveen, Orvelde en Westerbork. Laat ze weten dat jij de winnaar bent van vanochtend.
0: Ja.
1: Lammy Kane uit Witteveen, Westerbork, Orvelde, ergens daartussenin. Dankjewel voor het meespelen. Heb een mooie dag, hè?
0: Ja, zelfde.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler was dat, een Sofia. Zo'n 800 mensen kwamen gisteravond af op een informatiebijeenkomst in Bijlen over stikstofplannen van het kabinet. Ze werden door verschillende sprekers bijgepraat over de gevolgen voor boeren. Nou, Frank Molema was er ook, kan erover vertellen wat daar allemaal verteld is gisteravond. Frank Neel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Landbouwredacteur hier bij RTV Drenthe. 800 mensen waren daar. Blijkbaar was er behoefte aan informatie.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft mee te maken dat eind juni door minister Jamie van Essen van Landbouw een stikstofbrief naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daar staan allerlei maatregelen in voor de landbouw, maar ook voor mobiliteit en industrie, zodat natuurherstel kan plaatsvinden en weer vergunningen verleend kunnen worden. Denk aan maatregelen om te komen tot een afname van stikstof en bufferzones rondom natuurgebieden. Nou, we zijn nu een dikke maand verder sinds die brief en eigenlijk weten heel veel boeren niet zo goed waar ze aan toe zijn. En allerlei mensen uit de landbouwsector kwamen gisteravond daarom naar Bijlen om meer uitleg te krijgen.
1: Want wie dacht, wij moeten mensen informeren hierover?
2: Ja, dat was niet de overheid en ook niet een natuurorganisatie of een gevestigde boerenbelangenbehartiger zoals LTO Noord. Ja, en Bijlen heeft een groep samenwerkende boeren zelf de handschoen opgepakt. Ja, en zij droegen t-shirts met de tekst alle Drentse agrariërs.
1: Ja, en is hun doel dan alleen informeren of willen ze meer met zo'n avond?
2: Ja, ze wilden informeren, maar ze wilden ook dat boeren gingen inzien wat de pijn is van de brief van minister van Essen, in hun ogen dan. De gevolgen, zeggen ze, zijn groter in vergelijking met een paar jaar geleden, toen boeren protesteren, heel massaal, tegen de stikstofplannen. Ja, ik denk dat we dat allemaal nog wel kunnen herinneren, die protesten. Mm-hmm. Nou, ik sprak de organisatie in de afgelopen ook nog even en zij waren erg tevreden over de avond en hadden niet verwacht dat de opkomst zo enorm groot zou zijn.
1: Ja. En hoe was het? Was het een fanatieke beleving die avond? Was er boosheid? Hoe moet ik me de sfeer en het overbrengen van die informatie voorstellen?
2: Ik denk dat de toehoorders die luisterden en het was niet zo dat die heel erg in emoties tonen. De emoties zaten misschien meer bij de 5 sprekers die in totaal 1,5 uur hebben gesproken over wat zij niet goed vinden aan de plannen van de overheid. Nou, ze lieten onder meer tabellen en cijfers zien over wat de stikstofplannen precies voor gevolgen gaan hebben. Het ging ook over framing door de overheid op de onderwerpen stikstof en natuur in hun ogen dan. Hè. En nog veel meer onderwerpen passeerden de revue. Dat gebeurde door mensen van Agractie, Stichting Agifex, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en adviesbureau Triple A. Nou, ze spraken ook allemaal onder een omgekeerde Nederlandse vlag.
1: Maar ging het ook over actie voeren bijvoorbeeld?
2: Het ging wel over actie voeren, maar niet dat er concreet iets afgesproken is. Het ging wel ook bijvoorbeeld over gedrag tijdens het actie voeren. Dat er geen hooibalen in de fikken gestoken moest worden. Er kwamen wel vragen over actie voeren. Wat moeten we nou doen? En hoe sterk moet onze stem zijn om dit deze plannen van tafel te krijgen? Maar voorlopig is het gebleven bij een bijeenkomst zoals deze. En een concreet vervolg voor actievoeren is niet afgesproken gisteravond.
1: Nee. Is het nog niet duidelijk of er nieuwe protesten komen?
2: Nee, ik denk dat het wel sluimert onder de boeren. Dat die protesten er misschien wel weer aan zullen komen. En wellicht gaan we daar de komende tijd ook iets van merken. Afgelopen maandag was er ook al een protest. Wat ze wel hebben afgesproken is dat er een vervolg moet komen op de bijeenkomst. En die is waarschijnlijk dan eind augustus. En dan niet in Drenthe, maar in Friesland.
1: Oké. Jij gaat het allemaal volgen en blijft het volgen. Eerst een nieuws horen we het van jou, landbouwredacteur Frank Molema. Dankjewel.

0: Jackson, Suspicious Minds.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we belden even met Kiel Scherpen, hè. Hij gaat vol ambitie naar zijn nieuwe club Ipswich Town in Engeland. In de Premier League komt hij dan uit. Nou ja, wie wil daar niet spelen? Dat dacht hij ook. Hij zei ook, ik hoef er niet lang na te denken om de overstap te maken. En mijn zin is het inmiddels wel gewend om te verhuizen. Hij is druk, maar maakt even tijd om ons te woord te staan. Voor 14 miljoen is die aangekocht. En hij droomt, want daar vroegen we natuurlijk ook nog even naar, nog altijd van een rol bij Oranje. Wie zal het zeggen? Als hij zich daar een beetje in de kijker speelt in Engeland, zou het zomaar kunnen voor deze Kiel Scherpen uit Emmen. Ik sprak ook met Richard Dietre. Hij organiseert de veiling van speelstad Oranje. Ja, Oranje wordt geveild, de speelstad in ieder geval, het attractiepark, vanwege het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Nou, als je zo'n park wilt hebben, ja, moet je wat poen hebben, maar je moet ook scherp zijn. Want de veiling begint 22 september om 11:30 middags of 's ochtends. En binnen een paar minuten kan het al voorbij zijn. Zo snel kan het gaan. Het is niet dat een hele middag gaat duren of zo. Het openingsbod is 1000 euro. Maar de veiler verwacht wel dat het veel meer opbrengt. Hoeveel meer? Ja, dat durfde hij niet te zeggen. Jantje Levinga, tweede ex-Loremond, kwam met de hele familie ook even langs. En dat was niet voor niks, want uit de handen van Robert kreeg ze haar Bartje-beeldje. Dat won ze gisteren. Het is het Bartje-beeldje dat helemaal verstopt zat in een klomp ijs. Dat ontdooid is, dat hebben we op een dak hier gezet bij RTV Drenthe in de zon. Het deed er, Ruben, wat deed het er? 5 uur 17 minuten en 44 seconden over.
2: Uit je hoofd.
0: Dat was hem, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Uit mijn hoofd, inderdaad, ja. En Jantje zat er 1 seconde naast. Die dacht dat het 1 seconde eerder zou zijn ontdooid. Nou, hartstikke knap natuurlijk. Hoe heb je dat gedaan, vroeg Robert haar. Heb je een natuurkundige gebeld of een

0: Vanavond wordt onder meer gekeken naar de racesport. Nou, als er voor het eerst elektrische ambulances over de Nederlandse wegen rijden, wanneer dat is, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar hij hoopt toch volgend jaar een stuk verder te zijn met deze ontwikkeling. We gaan het in de gaten houden. Nieuws uit de regio vind je ook online 24 uur per dag. Houden we je daar op de hoogte.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Wim en Neel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Had jij een inschatting gemaakt voor jezelf hoe lang het zou duren dat Bartje ontdooid zou zijn?
2: Ik zei gisteren 6 uur.
0: 6 uur, zat je schier in de buurt?
2: Dus ik zat redelijk in de buurt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dan zit je toch, ik was thuis en dan zet je de televisie aan, dan ga je toch even kijken.
0: Zeker.
2: Wat is nu weer de ding?
0: Ja, heb ik ook gedaan. Ik heb een paar keren even via de app gekeken.
2: Ja, is toch wel grappig. Ja. Leuk man, ja.
0: Nou, hartstikke goed van Jantje, die heeft Bartje gewonnen. En we gaan wel kijken wat we volgend jaar weer gaan doen.
2: Ja hoor, er is altijd wel iets wat we kunnen invriezen, toch?
0: Eerst maar eens even naar de dag van vandaag. Zometeen naar 9. Dan wat ga jij doen?
2: Nou, vrijdag. Dus, en dan is het weer tijd voor...
0: Hond en kat van de week.
2: Justum. We hebben een heel sneu katje vandaag.
0: Oh, echt?
2: Ja, echt een hele sneu poes.
0: Waarom? Ja, wat maakt hem of haar sneu?
2: Nou, het is een haar, maar ze is bang. Ze is wat angstig. Dus, ze heet Saar. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar...
0: Nou, nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken, Wim.
2: Nee.
0: Nee.
2: Maar ja, die moet wel een plekje hebben.
0: Die moet een goed plekje hebben.
2: Nou, dat dacht ik.
0: Ja. Goed, gaan we zoeken. Zometeen in Koffie en Keuvelen met natuurlijk ook heerlijke muziek. Ruben, dankjewel. En bedankt voor het luisteren en heel graag tot maandag. Ik wou morgen zeggen. Nee, we gaan even weekend vieren. Tot maandag.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 9 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
12: Het is hier in Vernietek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
11: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
13: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
11: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui.

0: Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: jaren 80. Een wereldwijd succes voor producer Jaap Egmond. Je hoort hem met de Stars on 45.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9, een hele goedemorgen. Het is de laatste dag van de maand juli alweer. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Duo Karst die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En de Drieërs die zitten in de zomerse schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Toontje Lagen met zoveel te doen. Maar eerst zijn hier Suzanne en Freek op Radio Drenthe. Dit is Halverwege.

0: prachtige mooie instrumentale tussengedeelte. Toontje Lager was dat en zoveel te doen.
1: De Drentse Doos
2: bij Radio Drenthe.
0: Wat natuurlijk in de tijd gebruikt is bij de Heilige Koe, maar dat mag algemeen bekend zijn. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Die staat de hele zomer in het teken van, ja, van Drenthe, van vakantie, van dreuge worst en dat soort zaken meer. En je kunt overal naartoe gaan, maar Drenthe is natuurlijk nooit helemaal uit je. En dat zong duo Karsten in 2001 en dan heet het Drenthe Nooit Oetoe. In 2024 op nummer 508 in de lijst en eind vorig jaar op nummer 447. Duo Karst.

Hij schreef ook nummers voor andere artiesten en was natuurlijk ook de zanger van The Outsiders. En solo een succes met deze Miss Wonderful. Wally Tax was dat hier in het uurtje Nederpop op Radio Rente. Straks het nieuws uit de regio en natuurlijk ook het weer met Roland van der Zwaag. Maar eerst Bluff aan de kust.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is bijna 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen in Anslo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van vuurwapen en harddrugs. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan de schademelders. En gisteravond was het opnieuw raak. Voor de tweede keer in de 2 weken tijd is een filiaal van Domino's. Oh nee, sorry, we gaan naar het weerbericht. Tekst viel even weg, dus Roland van der Zwaag is dit.
6: Vanochtend is het droog, de bewolking is er, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Het is een graad of 20 tot 21. De wind die waait nu nog uit het zuidoosten gaat langzaam draaien naar het zuiden, om vanmiddag helemaal door te draaien naar het westen tot noordwesten. Koelere lucht is onderweg, die gaat ons vanmiddag bereiken, maar daarvooruit wordt het nog ongeveer 22 tot 23 graden. Vanmiddag ook eerst even bewolking, later in de middag komt de zon er af en toe bij en er kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Drie hits die ik er dan zat. Dit waren de dagen dat ik je vergeet.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van vakantie. En dan heb je natuurlijk ook een vrije dag. En helemaal op vrijdag geldt er ook wel een klein beetje voor de muziek van de 3J's. Van een album Kamers van mijn hart uit 2008 is dit Vandaag.

Boudewijn de Groot en Jimmy, hoe sterk is die eenzame fietser? En normaal gesproken, de tijd zit altijd nieuwe muziek. Er komt niet zo heel veel uit, maar zo nu en dan toch een singeltje. Bijvoorbeeld deze van Lisa Ploeger samen met Ruben van Hemmen. En hij staat op het album wat op 4 september aanstaande uit gaat komen. The Lighthouse Keeper's Daughter, haar debuutalbum. In dit geval begin juni verscheen de single van Lisa Ploeger samen met Ruben. Dit is Sober Hearts.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Lennart Nijg, Rob de Nijs en dat met Malle Babbe. Wat trouwens wel bijzonder is, in 1970 werd het eerst uitgebracht door Adelle Bloemendaal. Maar Rob de Nijs die had er natuurlijk een grote hit mee. Aan het eind van het uurtje deed de pop, muziek van Agda de Munnik, Als het vuur gedoofd is.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk
3: 24. Kurk24.nl.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via Heller en Heller.
4: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer, op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Grote ontwikkelingen

0: grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel met Wim.

0: plaat werd in Nederland twee keer uitgebracht. 1974 voor de eerste keer en 1983 voor de tweede keer. Alleen de eerste keer was een dik succes voor de First Class. En dat met Beach Baby. Tientje op tombola. Bijna 10 minuten over 10 op deze 31ste juli. Ruben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: En jullie hebben vanochtend ook al bij Judith in de show. De laatste dag van de maand juli alweer.
1: Ja, ongelooflijk hè.
0: Over 5 maanden, dan zitten we aan champagne.
1: Ja, zonder vuurwerk. Want vanaf morgen gaat het vuurwerkverbod in. Dat was ook in het nieuws vanmorgen.
0: Ja.
1: En, ja. Maar goed, wel met de Drentse duizend.
0: Dat scheelt alweer. Ja,
1: dat
0: goed.
1: Ik wat zeker is.
0: En tot 12 uur natuurlijk ook vuurwerk hier op je radio. In ieder geval qua ons spelletje, want we gaan het weer even spelen. Tientje of tombola met vanochtend volgens mij een stickerpakket ging eruit. En dan denk je van nou, een stickertje, maar er zijn leuke stickers bij, hè?
1: Ja, dan kan je lekker plakken.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Mooi, op je koelkast of wat er ook maar op je auto mag allemaal. En ook nu weer een vraag die we gaan stellen. Wat willen wij graag weten van de luisteraars?
1: Ja, als je mee wil spelen met tientje of tombola, moet je de volgende vraag beantwoorden. Voor welk goed doel voert RTV Drenthe samen met verschillende serviceclubs elk jaar actie in de maand december?
0: Je was nog niet klaar en de telefoon ging al.
1: Ongelooflijk,
0: dat gaat echt ongelooflijk snel. Bij de eerste vier woorden die je zei was het al raak. Nou, welk goed doel inderdaad hebben wij in december centraal staan hier op Radio Drenthe? Kom maar door op 0592 33 11 88. Telefoontje en een appje mag allebei.

0: mooie klanken van Tina Turner hier op je radio.
1: Vriendje of tombola.
0: En dat met de Let's Stay Together. We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Tanneke. Tanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
2: Drieber.
0: Drieber. Hoe is het een Drieber?
2: Is het alleen warm?
0: Warm?
2: Ja,
0: nou,
2: warm.
0: Ja, het was vannacht wel een beetje frisser weer. Gisternacht was het zo'n platnacht,
2: ja,
0: hoorde ik.
2: Ja, het is inderdaad wel iets frisser als gisteren, maar
0: ja.
2: ik ben nog steeds behoorlijk aan het transpireren, dus ik heb nog steeds warm.
0: Ik zag voor komende maandag en dinsdag alweer 30, 31 graden
2: ja,
0: staan.
2: Ja, ik moet er niet aan denken.
0: Nee, och, nee. Het mag wel herfst worden voor jou, of niet?
2: Jawel.
0: Ja. Wat doe je er thuis aan om een beetje koel te houden dan de boel te graag staan?
2: Ja, ik moet er niet aan denken.
0: Nee. Och, nee. Het mag wel herfst worden voor jou, of niet?
2: Jawel.
0: Ja. Wat doe je er thuis aan om een beetje koel te houden dan de boel s'avonds en s'ochtends vroeg even tegen elkaar open te zetten, of?
2: Nou, alles dicht houden.
0: Alles dicht houden, de gordijnen dicht.
2: Ja.
0: Ja, ja, de door thuis in ieder geval ook.
2: De Luxeflex dicht.
0: Ja. Dus helemaal, ja. Je zit in het donker en dan zit je gezellig naar de radio te luisteren.
2: Ja, juist.
0: Ja, mooi zo. Hey, je hoorde de vraag voorbij komen. Voor welk goed doel voert RTV Drenthe samen met verschillende serviceclubs elk jaar actie in de maand december?
2: Dat is de voedselbank.
0: Dat is de voedselbank, hè? Dat weet je zeker?
2: Dat weet ik heel zeker.
0: Nou, ding, dan mag ik jou feliciteren, want jij hebt namelijk, hoppakee, 10 euro gewonnen, Tanneke. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Nou, kunnen we het overmaken of zeg je van, nou, ik wil er misschien wel iets anders mee doen?
2: Nee, hoeft niet over te maken. Doe het rad maar.
0: En toch, hè? Hè?
2: Ja.
0: Al gelukkig maar weer.
2: Dat is toch veel leuker?
0: Ja, Ruben die loopt inmiddels al naar die prachtige mooie tombola toe. Die nog

0: gevuld is met veel bootjes. En de hoofdprijs zit er nog steeds in.
1: Ja.
0: Dus je zou nog een helikoptervlucht kunnen winnen.
1: Nou, die speel ik dan wel door naar mijn echtgenoot.
0: Ja, hè? Je gaat er zelf niet mee?
1: Oh nee, je krijgt mij niet in een vliegtuig.
0: Ja, Oké.
2: Nou, Tanneke, dan hoop ik voor jou dat ik niet de helikoptervlucht eruit pik.
0: Nee. Dat hopen heel veel andere luisteraars ook, denk ik. Maar
2: even kijken.
0: Het kost de kans is natuurlijk aanwezig, hè?
2: Om dit open te krijgen. Het is me gelukt.
0: Nou.
1: Ik ben met alles tevreden, dus.
0: Kijk eens. Ja.
2: Nou, dan hoop ik dat je blij bent met dezelfde prijs als jouw voorganger in dit spelletje. Want je wint net als vanmorgen een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hoppakee.
1: Oké, leuk.
0: En het zijn gewoon leuke stickers waar RTV Drenthe staat. Er staat mooi op, hier kun je Drenthe praten en dat soort dingen weer. Dus hartstikke goed.
1: Ja.
0: Die gaan we richting Drenthe sturen, Tanneke.
1: Oké.
0: Ik wens je een hele fijne dag en ik hoop voor jou dat het een klein beetje bijtrekt het weer. Dat het een klein beetje
1: komt. Ja, nou, dat hoop ik ook.
0: Nou, mooi zo.
1: En moet ik nog aan de lijn
0: blijven?
1: Ja, doe
0: maar eventjes. Dan gaan we even gegevens noteren. En dan zorgen wij ervoor dat alles dik voor elkaar komt. Hoi!
1: Ja, oké, bedankt.

Proclaimers en I'm gonna be 500 miles. Dat is een best eind. En er zit er uiteindelijk maar één ding op. En dat is Keep on the Running met de Spencer Davis Group. Straks natuurlijk ook nog een stukje reclame. En vervolgens gevolgd door Ruben met het nieuws uit de regio.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Het is even over half elf. Ruben nu met het laatste nieuws uit de regio.
7: Wim, goedemorgen. Zo'n 800 mensen kwamen gisteravond samen in Bijlen tijdens een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. Een bijeenkomst georganiseerd op eigen initiatief, zag onze landbouwredacteur Frank Molema.
8: Ja, dat was niet de overheid en ook niet een natuurorganisatie of een gevestigde boerenbelangenbehartiger zoals LTO Noord. Ja, en Bijlen heeft een groep samenwerkende boeren zelf de handschoen opgepakt. Ja, en zij droegen t-shirts met de tekst Alle Drentse Agrariërs.
7: Het doel van de bijeenkomst was meer duidelijkheid verschaffen over de stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen een maand geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum. De commissie gaat nu eerst aan de slag met ringen 1 en 2. Die ringen bestaan vooral uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen, een deel van het stadscentrum en de omgeving Ekehaar. Melders uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. En een man van 23 is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen. Zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tamminkamp in Angerslo. De rechtbank vindt dat de man uit Emmen schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij vorig jaar raakte niemand gewond. Tot zover het nieuws. Meer nieuws lees je in onze app of op de website. Daar lees je onder andere nog een samenvatting van die stikstofplannen. Dat is rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Ruben. Roland van der Zwaag dan met het weer.
9: Vanochtend is het droog, de bewolking is er, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Het is een graad of 20 tot 21. De wind die waait nu nog uit het zuidoosten gaat langzaam draaien naar het zuiden, om vanmiddag helemaal door te draaien naar het westen tot noordwesten. Koelere lucht is onderweg, die gaat ons vanmiddag bereiken, maar daarvooruit wordt het nog ongeveer 22 tot 23 graden. Vanmiddag ook eerst even bewolking, later in de middag komt de zon er af en toe bij en er kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: was een zomers succesje voor Owen Paul. En dat met My Favorite Waste of Time.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Nou, My Favorite Waste of Time, dat is volgens mij voor Robert maar heel makkelijk. Want die pakt gewoon de Op Chuck bak erbij. En die giet over de Drentse dreven. En die komt vanzelf wat moois tegen. En volgens mij ook nou weer bij een, denk wel een mooi onderwerp. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, voor mij een première, want ik ben hier nog noordwestelijk eerlijk bekend. Wel is op het park, maar nog niet op het perron waar we nou staan. Drenthe heeft niet zo heel veel stations, maar ik sta misschien wel op een van de meest mooie stations. Nog iets kreeg helemaal mijn mond niet uit. Van Drenthe, en dat is het Smalspoormuseum bij Erica. Op Erica moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en er komt direct al een of andere machine aan. Ik wil het heel graag omschrijven, maar ik denk dat Stefan Lauwers, die iets over mij is, die dat veel beter kan. Wat is dit voor een prachtig apparaat wat nou voorbij komt?
4: Nou, dit is een smalspoorlocomotief, nummer 14. En dit is een met een groot vliegwiel aan de zijkant.
3: Ja.
4: En ja, deze wordt dan gebruikt door de jeugd om karten heen en weer te lanceren en zo.
3: Ja. Je zegt al de jeugd, want jullie hebben hier een, van het weekend een prachtig evenement. Er hangt een grote banner daar, een locomotievenparade. En daar moet je natuurlijk een bulte vrijwilligers voor hebben. En waar het overal een drama zal ik niet zeggen, maar een uitdaging is om dat te kriegen. Hebben jullie daar eigenlijk niet zoveel gebrek aan?
4: Nou nee, kijk, een gebrek aan vrijwilligers heb je eigenlijk altijd. Maar we hebben een hoop jeugd hier lopen, ja. die eigenlijk de treinparade bijna altijd organiseert en reilt en zelt. Dus daar zijn we heel blij mee.
3: Ja, nou wil ik je niet beledigen, hè, maar nou denk ik toch niet direct aan jeugd en treintjes.
4: Nou ja, dat is juist
3: allemaal bijzonder.
4: Ja, nee, dat is bijzonder, maar dat is allemaal zo. Mooi is het wel niet om zelfs een trein te kunnen besturen, heen en weer. En dan de vrijheid hebben om een beetje heen en weer te crossen met een treintje, hè.
3: Ja, want even voor de duidelijkheid. Hè. Als ik was gisteren bijvoorbeeld bij het Azzermannenkoor. Daar hebben ze het ook over jeugd. Maar dan hebben ze het over jeugd van mensen die onder de 65 bent, zeg maar. Maar dit is echt jeugd. Ik zag een paar jongens. Ik denk, nou, die bent nog geen 20 volgens mij.
4: Nee, dat klopt. Nee, onder de 30, zeg maar. Daar hebben we echt wel een hoop mensen hier lopen die wij als jeugd beschouwen. Dus,
3: ja, nou, dat beschouw ik ook als jeugd. Ja. Want hoe heb je dat voor elkaar gekregen om zo'n groep vrijwilligers te krijgen die zo jong bent?
4: Ja, geluk hebben denk ik. Want wij zijn heel, heel open en vrij voor de jeugd ook. Zij kunnen hier ook wat evenementjes voor hunzelf organiseren. Waar ze dus wat vrijheid in hebben. Ja. En ik denk dat jeugd aantrekt. Dus, ja.
3: Ik zie een kissy bier staan, dat helpt ook altijd. En barbecue.
4: Ja, dat zeker. Ja, ja, dat zijn van de mensen die hier overnachten. En die mogen hier dan barbecuen en bier drinken. Dus,
3: ja, want je collega die zei toen ik binnenlopen kwam. Van, oh, pas op, er staan overal nog bedden. Want hier is vannacht is er ook slapen door de groep vrijwilligers.
4: Ja, klopt. Want de jeugd die maakt hier echt een heel weekend van. En die zijn hier donderdagmorgen begonnen. En die eindigen hier maandagavond.
3: Met opbouwen, zeg maar.
4: Ja, met opbouwen. En maandagavond met afbreken. En alles wat er tussenin hoort. En die blijven hier dan slapen. En dan hebben ze hier een gezellige weekend, zeg maar.
3: Ja. En dat weekend, hè, want we hebben het al helemaal over de jeugd. Maar het gaat natuurlijk om, het ook belangrijk. Maar het gaat natuurlijk om de voertuigen die als hier tentoonsteld wordt dit weekend. De parade. Ja. Want je collega's die kwamen hier net al voorbij knappen. En een ding, ik zag toen ik hier aankwam al een trein die kant op gaan. Wat is er allemaal te zien dit weekend?
4: Ja, wat niet eigenlijk. Hè? Want wij hebben dan een treinparade en alles wat dan...
3: Als het op spoor past, dan kun je het hier laten zien.
4: Als het op spoor past, kun je het hier laten zien. Ja, echt alles wat met smalspoor te maken heeft, laten we zien. En van bosbouw, tuinbouw, veenbouw, groenbouw. Dat wordt allemaal hier tentoonsteld. En wij hebben iets van 60 treinen die kunnen rijden. En die komen ook allemaal voorbij. Dus we hebben een smalspoor, we hebben 500 mm breedte, we hebben 600 mm breedte, 700, 900. En daar komen allemaal voorbij. We hebben hier een stormbaan voor jeugdzang. We hebben binnen twee modelbouwclubs, één uit Emmen en één uit Leeuwarden. En we hebben een Lego-baan binnenstaan. Dus ja, dat is eigenlijk het hele weekend wat we hier gaan doen. Dat is, ja, en dan op verschillende tijden zijn er rondritten die je kunt doen voor het verhaal. Ga je langs de fabriek en langs de remise wat we hier hebben. En op de tijden tussen de rondritten door hebben we dan de parade. En dat is elk uur is dat een andere parade. En er wordt van alles verteld op de parade.
3: Precies, want daar staat wagons waar mensen in zitten kunt. En spoor giet het Amsterdamse veld op. Pak die kant op, kijk.
4: Ja, klopt. Ja, het Amsterdamse veld op. En bij de eerste stop ga je vertellen van ja, wat is het Amsterdamse veld? En waarom heet het Amsterdamse veld? Want we zijn hier niet vlakbij Amsterdam natuurlijk.
3: Nee.
4: En uiteindelijk ja, eindig je bij de enige viersporige remise nog van Nederland.
3: Ja.
4: En daar ga je ook vertellen, daar is ons museum ook begonnen 40 jaar geleden. En daar begin je dan met museum en daar eindig je in principe je rondrit. En dan kun je weer terug naar deze kant op.
3: Ja, het is een prachtig stukje door de natuur en door de geschiedenis eigenlijk van dit veengebied per terrein. Hey, maar nou heb je allerlei voertuigen hier staan. Ik zie allerlei rare dingen en dingen die ik niet benoemen kan wat het allemaal is, zeg maar. Dus het is mooi weer om dat te bekijken. Heb je nou ook iets staan waarvan je denkt, ja, dat is echt wel heel bijzonder dat wij dat hier hebben. Uniek.
4: Nou ja, we hebben een heel mooie spoorlegger die we hier om de hoek hebben staan. Dat is wel uniek dat die het ook werkt en zo. En we hebben één trein die in het museum staat. Dat is een Franse Comessa. Dat zijn er nog maar één of twee van ter wereld.
3: Die komt ook naar buiten toe dit weekend?
4: Nee, die kan helaas nog niet in. Nee, die moeten we nog restaureren, maar ja, dat is wel heel uniek.
3: Dat giet wel gebeuren.
4: Ja, dat giet wel gebeuren. Ja, in principe alles wat we hier hebben. We hebben hier 130 treinen. Ik zei al dat we er 60 in hebben. En eigenlijk willen we ze allemaal restaureren, maar ja, dat duurt nog wel een poosje. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld die veenkranen, die kraan die er staat, die komt uit Klesinveen. En we hebben een aantal Klasman-locomotieven erachter staan. Die komen uit Duitsland, Klasman-portgrondfabriek. Dat ben wel speciale locomotieven natuurlijk.
3: Ja, en lokaal ook nog dus.
4: Ja, en lokaal. Ja, we hebben hier een trein nummer 3 staan. Dat is de Dima die hier in het zicht staat. En die is hier gewoon van Erika. Die is hier nog nooit op Erika weggeweest. En die heeft hier altijd op dit trek gereden.
3: Ja, en hoe oud is die? Wanneer is die hier begonnen?
4: Oh, ik denk dat die wel 60 jaar oud is.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: En nog altijd riedend hier?
4: Nog altijd riedend, ja.
3: Dat is voor jullie ook een soort teken van het vakmanschap waar die dus eerst...
4: Ja, zeker. Ja. Ja, wij restaureren al onze treinen zelf en we repareren ze ook weer zelf. Dus als er wat kapot giet, ja, dan giet het de werkplaats in. En dan restaureren we hem.
3: Ja. Ja. Nou, al die treinen die ben je dus dit weekend allemaal te zien bij de treinparade op Erika. Belangrijk om hem te vertellen. Ja, en dat is zaterdag en zondag?
4: Ja, zaterdag en zondag van 10 tot 5. En dan de hele dag door ben er mooie dingen dus.
3: Ja, het weer wordt goed en hij, ja, je verveelt wat ik zeg. Of er gewoon aardigheid aan hebt, kom je dus in naartoe om te kijken wat voor prachtige geschiedenis hier langs red over dat smalspoor.
0: Dankjewel Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

meest iconische einde van de nummers ooit. En vooral de LP-versie, die is nog veel mooier en nog een stukje langer. Goodbye Stranger was dat van Supertramp hier op Radio Drenthe. Straks, na 11 uur natuurlijk nog een uurtje, koffie en keuvel met onder andere natuurlijk de hond en de kat van de week. Eerst Fleetwood Mac, dit is Sarah.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.

0: dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.

tijd ook vergezeld van een iconische videoclip. Vooral met de bijpassende bijzondere geluidjes die erin zaten. De Jacksons waren dat en Can You Feel It hier op Radio Rente. Tot 12 uur koffie en keuvelen. En straks nog een mooie hond en een kat van de week. En even een gezellig keuveltje over allerlei zaken. En de leukste muziek die voorbij komt. Raccoon samen met Faelja, Daffodils.

0: natuurlijk ooit een hit voor de Boys Town Gang. Maar dit was het enige echt origineel van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.
1: Wie keuvelt hier?
0: Bijna 10:15. En als we hier door het ATM Ruben naar buiten kijken, dan wordt de lucht een beetje donker hier in Assen.
2: Luster, ja.
0: Er komt volgens mij een schip met zure appels aan.
2: Een schip met zure appels, mooi.
0: Ja, ken je dat gezegde?
2: Ken ik dat? Heeft Lois daar niet een liedje over gemaakt? Of,
0: dat weet ik eigenlijk niet.
2: Maar... In ieder geval, nou, het zou zo kunnen zijn, toch? Dat is zeker iets voor hem. Hij heeft wel een liedje over appels, maar dat weet ik niet of dat in deze context ook wordt bezongen.
0: Dat denk ik, ja. Nou, schip met zure appels, er komt een ongelofelijke dikke regenbui aan. Dus die komt volgens mij in Assen, wordt het de komende kwartier, half uur eventjes goed nat. Nou, een beetje plensen mag misschien ook wel een beetje voor de natuur, hè?
2: Zeker, dat kan geen kwaad. Goed voor de gras, zei mijn vader altijd.
0: Ja, dus zeker. Alsjeblieft. Hey, ik zou even te kijken naar de berichten. En nou, ik zit s'avonds ook wel eens televisie te kijken. En bij heel veel dingen zap ik altijd meteen door. En dat is onder andere bij reality soaps.
2: Oh ja, ja ben je er niet van?
0: Ik vond Geer en Goor vond ik leuk. om de foute humor die erin zat.
2: Ja,
0: Gieren inderdaad. Maar ik heb Gerard Joling apart wel eens gezien. Vind ik dat niet zo leuk.
2: Nee.
0: Gordon heeft het ook een keer in zijn eentje gehad. En ik las ook ergens dat die van Gordon was niet zo succesvol. Omdat hij daar liet zien hoe goed het met hem ging. En dat willen mensen juist niet zien.
2: Nee, dat, is een beetje, dat zegt ook iets over de mens. Dat we graag kijken naar de malheur en ellende van een ander. Maar,
0: ja. Waar kijk jij dan wel eens naar als je een real-life soap ziet?
2: Oeh, ja, echt real-life soaps. Nou ja, dingen waar ik stiekem naar kijk als de avond valt en er niks beters te doen is. Nou, dingen als bijvoorbeeld een Temptation Island en zo. Weet je wel,
0: ja.
2: dat soort bagger. Samen met mijn vriendin, heerlijk lang uit op de bank. Maar dit is ook gewoon een beetje, ja, zieloze televisie. Dat doe ik misschien een beetje kort, maar...
0: doe je niet.
2: Maar... Nee, maar het is gewoon, je hoeft even nergens aan te denken. Het is inderdaad een beetje de malheur van een ander. Ja, het is gewoon niet... Dus we zijn de hele dag met hele serieuze materie bezig. Mm-hmm. Nou, en als je dan s'avonds even nergens over na hoeft te denken, vind ik dat best wel leuk.
0: Maar is het ook de ellende van een ander dat het leuk is?
2: Ja, is dat de ellende van een ander? Nou nee, het is niet dat ik ervan geniet om een ander helemaal kapot te zien gaan. Maar nee. Nou ja, een beetje spanning op televisie in zo'n Temptation Island of The Bachelorette of zo, dat soort geneuzel. Ja, ik kan daar wel van genieten, ja.
0: Ik kijk ook wel eens naar die, hoe heet die man van die camping, Peter Gillis.
2: En ik vind, dat kijk ik nooit.
0: Dat moet je ook gewoon niet meer uitzenden, vind ik. Die man die is veroordeeld voor mishandeling van zijn vrouw en dat soort dingen meer. Dan denk ik van, moet je afstand van nemen, wegwezen.
2: Ja, gewoon, nee, dat ben ik wel met je eens inderdaad. Als iemand echt op dat niveau wordt veroordeeld, dan niet. Maar als het gewoon een beetje een laagdrempelige bagger is, nou, dan kan ik best wegkijken.
0: Ja, nou, er wordt misschien nog wellicht binnenkort een naam aan toegevoegd. En wel een Drentse naam, jawel. De heer Schuitmaker.
2: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker.
2: Een eigen serie, ja?
0: Ja,
2: had hij niet een serie ook met dat hij dan wintersport ging? Oh nee, dat was niet Marco Schuitmaker. Dat was die andere met die grote glimlach. Hoe heet hij ook alweer?
0: Oh, nou, nog één met de grote glimlach?
2: Ja, hoe heet hij nou? Ik ga het opzoeken.
0: Goed, maar hij, in ieder geval, hij weet nog niet of hij in navolging van veel collega's een reality-serie krijgt. Dat schrijft hij dan. Of tenminste, dat heeft hij gisteren gezegd in Shownieuws. Maar, zegt hij, ja, we hebben wel een heleboel gefilmd. En wat we daarmee gaan doen, dat weten we nog niet. Maar dan ben je dus al volgens mij al over de helft van het hele proces.
2: Oh.
0: Dus je hebt al de opnames gemaakt, maar het is nog niet bekend of het wordt uitgezonden. Misschien ook nog niet bij wie het wordt uitgezonden. En of er iemand op zit te wachten op Marco Schuitmaker.
2: Nou, jij niet in ieder geval.
0: Nou, nee, ik hoef dat niet te zien. Maar het gaat ook een beetje om bijvoorbeeld zijn vriendin natuurlijk. Hij is niet meer anoniem, hij kan niet anoniem overstaan, maar zijn vriendin nog wel. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Die komt dan ook volop in beeld. En als die dan vervolgens even de boodschappen bij de HEMA of bij de Albert Heijn gaat doen, ik noem maar wat, dan was zij daar ook op aangesproken. Dat is wel een ding natuurlijk.
2: Ja, dat is wel een ding. Maar aan de andere kant, ja, als je een relatie hebt met iemand die gewoon wel bekend is, ja, dan is dat toch een beetje de bijvangst, of je dat nou wil of niet, denk ik.
0: Ja, ja.
2: Toch?
0: Nou, kun je nog rustig in de supermarkt die boodschapjes doen hier?
2: Oeh, nou, het wordt wel steeds lastiger, maar ja, het gaat toch aardig. Ja.
0: Toch wel, hè? Ik heb er wel eens, als ik dan hier naar huis ga, dan ga ik even bij de winkel langs. Ik zag je net nog op de televisie, zeg. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, of er op vakantie was, toen ik eerder in de discotheek werkte, in Skopje. Hey, Skopje!
2: Oh ja, ja,
0: als je dan in Spanje dan loopt en dan roept iemand, hey, Skopje, dat vond ik altijd wel leuk.
2: Oh, ja. Nee, ik kan nog volledig anoniem over straat, dat is fijn.
0: Ja, dat scheelt alweer.
2: Mart op de piste trouwens, bedoelde ik net.
0: Oh ja,
2: roepen. Dat vond ik ook wel, ja, dat is ook zo'n heerlijk niks zeggende serie, lachen.
0: Ja. Hey, en nou nog even over jouw favoriet onderwerp, voetballen. moet ik toch even over hebben.
2: Natuurlijk, kom maar op.
0: We hebben deze week ook al gezegd, inderdaad, met de plannen voor de FIFA. En UEFA die heeft gisteren gereageerd. En dat vond ik best wel een statement. 55 landen bestaat de UEFA uit. Dat is de Europese tak. En FIFA is dus wereldwijd over de plannen van meneer Infantino. En dan komt het hele proces gaat aan een rol. Dat is natuurlijk ook de politiek die bij daar komt kijken. En dan vind ik de reactie wel leuk. Dat ze zeggen, wij respecteren de feedback en zorgen en bevestigen opnieuw onze inzet voor een open en democratisch consultatieproces.
2: Wat wordt daar gezegd?
0: We gaan er gewoon mee door. Uiteindelijk inderdaad is. Maar wat ze dus doen, dat vind ik wel bijzonder. Ze geven niet zichzelf de schuld, nee, de media. De media heeft nu de schuld van dat de UEFA heeft gezegd van, wij gaan hier niet met jullie in zee.
2: Wij hebben het gedaan, Wim.
0: Wij hebben het gedaan. Dus het is zo'n zwaktebord altijd om op die manier te doen. Dus ja. Nou, het zal ongetwijfeld vervolg worden. Eerst gaan we even met Rick Boers op de bromfietsen.

twee hits had in Nederland. Heel, heel rock'n'roll. En dit was volgens mij wel zijn grootste. Colin Jeffries en dat met zijn Matador. Straks Ruben met het nieuws uit de regio. En vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. En dit is Stevie Wonder.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Het is even over 11:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Zo'n 800 mensen kwamen gisteravond samen in Bijlen tijdens een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. Een bijeenkomst georganiseerd op eigen initiatief, zag onze landbouwredacteur Frank Molema.
7: Ja, dat was niet de overheid en ook niet een natuurorganisatie of een gevestigde boerenbelangenbehartiger zoals LTO Noord. Ja, en Bijlen heeft een groep samenwerkende boeren zelf de handschoen opgepakt. Ja, en zij droegen t-shirts met de tekst alle Drentse agrariërs.
6: Het doel van de bijeenkomst was meer duidelijkheid verschaffen over de stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen maand geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum. De commissie gaat nu eerst aan de slag met ringen 1 en 2. Die bestaan vooral uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen, een deel van het stadscentrum en de omgeving van EKH. Melders uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. Tour-etappenwinnaars Tim Merlier en Olaf Kooi staan komende zondag aan de start tijdens de Gouden Pijl in Emmen. Die eerste naam, Tim Merlier, stond vorig jaar ook al aan de start. Hij werd toen per helikopter ingevlogen en wist vervolgens de Gouden Pijl te winnen. Ook dit jaar komt hij per helikopter vanaf Vlaanderen naar Emmen. Aan Olaf Kooi heeft hij een serieuze concurrent. Beide renners hebben de sprint als hun expertise. De Gouden Pijl wordt zondag vanaf 7 uur verreden door het centrum van Emmen. Naast Tim Merlier en Olaf Kooi staat ook Bauke Mollema aan de start. Hij is bezig met zijn laatste jaar als profrenner en neemt op dat vlak afscheid van Emmen. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op de website en in onze app. Daar lees je onder andere wat die stikstofplannen van het kabinet zijn.
5: Dankjewel, Ruben. Het weer dan met Roland van der Zwaag. De eerste zin die je uitspreekt klopt niet helemaal.
8: Vanochtend is het droog. De bewolking is er, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Het is een graad of 20 tot 21. De wind die waait nu nog uit het zuidoosten gaat langzaam draaien naar het zuiden, om vanmiddag helemaal door te draaien naar het westen tot noordwesten. Koelere lucht is onderweg. Die gaat ons vanmiddag bereiken, maar daarvooruit wordt het nog ongeveer 22 tot 23 graden. Vanmiddag ook eerst even bewolking. Later in de middag komt de zon er af en toe bij en er kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: van Albert Hammond. It never rains in Southern California.
1: De koffie- en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Yvonne van het Dierentehuis in Bijlen. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je net ook een dikke bui gehad daar, of niet?
3: Ja, nou, lekker eigenlijk, hè?
0: Ja.
3: Ik ben met geneigd om even buiten te gaan staan.
0: Nou,
3: ja.
0: Heerlijk. Lekker fris. Klopt. Mooi
3: ja,
0: zo.
3: Ja, precies.
0: Het is weer tijd voor de hond en de kat van de week. We beginnen met onze poes. En het is een beetje een zielig verhaal.
3: Ja, hè? Ja, ze vindt het gewoon niet heel erg leuk hier bij ons in het asiel.
0: Nou, en waar merk je dat aan?
3: Dat ze zich toch een beetje verstoppen. In het mandje duiken ze altijd een beetje onder de kleed. En weet je, al die mensen die langs komen, 's middags om te kijken, dat negeert ze allemaal een beetje. Ze zal ook niet naar de tralies komen van, kies mij en de aaimeisje even een keer.
0: Hmm.
3: Ja, ze vindt het gewoon niet zo heel veel aan. En het is natuurlijk best druk de laatste tijd in het asiel. Dus,
0: daar komen we straks nog even op terug. Want je komt met wat cijfers, gaan we straks even horen. Daar word je niet vrolijk van, volgens mij.
3: Nee, dus, daar word je niet vrolijk van. Nee. Nee.
0: Maar ik lees ook, ze is bij jullie gekomen omdat ze uiteindelijk thuis gestrest werd van een pasgeboren baby. Ja, dat kan natuurlijk wel een ding zijn, hè?
3: Ja, precies. En ik denk dat het van nature wel al een poesje is die moeite heeft met veranderingen. Dus hè, dan komt zo'n babytje erbij en dan is dat wel een hele grote verandering.
0: Mm.
3: Dan kom je in een asiel waar het wemelt van de andere katten en de andere mensen. Dan blijft de stress nog steeds wel aanwezig.
0: Ja.
3: Dus ja, ze heeft echt wel de tijd nodig dat mensen hier doorheen kunnen prikken en dat ze haar de tijd geven om te wennen in een nieuwe situatie. Maar dat kan dus best wel een lange tijd duren.
0: En sowieso dus geen kleine kinderen, ook geen drukke kinderen, die moet rust hebben, een beetje.
3: Ja, die moet rust hebben en als ze kleinkinderen of zo laten langs komen, als zo'n kat zich dan een beetje op een andere plek kan verstoppen totdat de visite weer weg is, is dat prima.
0: Ja.
3: Hè? Maar dan heeft ze in ieder geval een vertrouwde omgeving wat van haar is en waar niet te veel reuring is. Dat zou voor haar het beste zijn.
0: Ja, zaadje, hè?
3: Zaadje, ja.
0: Ja, nou, er komt vast wel een mooie plek voor Saar. En dan gaan we naar de hond. Dozer, zo moet ik het uitspreken.
3: Dozer, ja, dat klopt.
0: Mm. En ik zie hier iets van een husky zit erin, volgens mij, of niet?
3: Ja, er zit wel iets van een husky in. Of misschien een saarloze wolfshond. Ja, ik weet niet of dat nu heel erg een trek is, maar je weet het niet.
0: Een saarloze wolfshond. Oké, maar die stamt af dus van de wolf.
3: Deze heeft er nog wel het meest van meegekregen. Naar een overhouden, laat ik zo zeggen.
0: Het is een prachtig dier.
3: Ja, het is ook een prachtig hond. Het is ook een hond die, als je eraan komt, dat hij die lippen zo naar achter trekt alsof hij hard aankomt lachen of zo. Een hele blije vogel is het.
0: Ja.
3: Maar goed, dat is hij niet naar iedereen. Hij heeft daar zeker zijn voorkeur in. Dus die mensen die niet zo goed moet, die laat hij dat ook wel duidelijk weten, zeg maar.
0: Okay.
3: Dus hij is ook heel waaks. Ja.
0: Nou, dan weet je ook meteen wat je eraan hebt, hè?
3: Precies, ja. Dus weet je, als het eigen volk maar goed is en wanneer de visite komt, je kan daarmee dealen, dan is er natuurlijk niks aan de hand.
0: Ja, een beetje met energie, denk ik. Dus.
3: Ja, energie, want wanneer je met hem op de snuffeltuin bent of je gaat wandelen, hij bruist van de energie, hij trekt ook nogal wat aan de lijn. Maar is daarin wel te trainen, dat wordt hier ook gedaan en dat gaat ook steeds beter. Maar je kan hem het blijste maken met een balletje en die je dan iedere keer even ergens verstopt, dat hij hem op moet zoeken of even eens een keertje door de lucht heen gooit. Dat vindt hij ook helemaal fantastisch.
0: Ja.
3: Het is een hele actieve hond, dus ondanks dat hij 6 is voor zo'n grote hond, is hij nog heel erg actief. Dus hij zou graag wel met mensen activiteiten doen.
0: Maar wel een eigenaar die ook dan zelf ook actief is.
3: Ja, dat zou wel mooi zijn, ja.
0: Lekker Hans, inderdaad. Goed zo, hartstikke goed.
3: Ja.
0: Hey, met katten, dat is geen gelukkig huwelijk, geloof ik, hè?
3: Nee. En ook honden heeft hij zijn voorkeur in. Dus het is wel een hond met een beetje een gebruiksaanwijzing.
0: Nou, dat mag ook.
3: Ja, precies.
0: Sommige mensen hebben dat ook, hè?
3: Precies, en als je dat weet, dan kan je daar rekening mee houden. En dan is het prima te doen.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, normaal, je hebt altijd een hond en een kat van de week. En de honden die staan altijd op de website. De katten niet altijd, maar jullie hebben er volgens mij nog wel een aantal, hè?
3: Ja, het is momenteel echt schrikbarend. We krijgen zo ontzettend veel katten binnen en ook heel veel kittens.
0: Mm-hmm.
3: En op dit moment zitten we op 371 katten.
0: Alsjeblieft.
3: Waarvan er dus wel gelukkig iets van 160 in de gastvrij zitten. Maar de rest zit allemaal hier. En vanmorgen zijn we opnieuw moeder geworden van weer een moederpoes met 4 kittens.
0: Ach.
3: Gisteren ook. Dus dan ben je er alweer 10 rijker. Dus het gaat heel snel.
0: Maar dan lees ik bij jou ook in jullie verhaal. Er kwamen afgelopen week 89 binnen. 81 werden gevonden op straat. Dan denk ik, hoe dan?
3: Ja, dat komt toch van een plek. Ja, er is ergens een eigenaar overleden en die had heel veel katten. Oh. En daarvan zijn er een deel buiten blijven lopen.
0: Mm.
3: Ja, die hebben daar een leuk feestje gehad. En ja, daar komen nu allemaal kittens achterweg.
0: Ja.
3: En ja, we horen ook wel van boeren die... ja, boeren hebben natuurlijk zelf ook heel veel katten.
0: Mm.
3: Maar ja, er worden ook nog wel eens wat katten daar uitgezet door mensen die bijvoorbeeld op vakantie gaan.
0: Oh.
3: Ja, dan is zo'n dekking ook snel gedaan. En
0: ja,
3: dan vinden ze het na een week of vier ineens allemaal nestjes in de stallen. Dus en in de schuur.
0: Dus in plaats van dat je de hond in het bos vastbindt, dan breng je de kat, die zet je bij het platteland ergens bij een boerderijlijm gaan en dan hoop je dat een goede dat er komt. Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay. Nou ja, maar ben je dus op zoek naar een poes of een kat of een kitten, dan moet je bij jullie dus terecht.
3: Ja, zeker. Ja, keuze genoeg. En zoals zoveel als we nu hebben, hebben we zeker tot en met de eind december nog wat kittens, denk ik.
0: Ah, oh, toch wel, hè? Ja. Hoe komen jullie in contact, Yvonne?
3: Nou, voor de katten kun je vrij blijven binnenlopen tussen 12 en 4, behalve op donderdag en op zondag.
0: Mm-hmm.
3: En hebben mensen een leuke hond op de site gezien, dan kunnen ze daarop reageren via de mail. En dan plannen we een afspraak in voor een kennismaking. Nemen we daar ook even wat meer tijd voor, zeg maar.
0: Ja.
3: En dan willen de mensen onze andere katten op de site zien, dan kunnen ze kijken op dierasielbijlen.nl. En telefonisch zijn we te bereiken op 0593-523232.
0: Hartstikke goed. Ik wens je een fijn weekend.
3: Oké, dank u.
0: Joe, doeg.
3: Doeg.
0: Softcel op Radio Rente. Dit is Tainted Love.

0: de Grimme en Grootkomeling. Oftewel samen de Jazzpolitie. Dat met hun liefdesliedjes. Het is 5 minuten voor 12. Ik zeg Ruben.
1: Ja, Wim.
0: Goed weekend.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Ja, je bent nog even plezier, geloof ik. Maar ja, ik stap zo dadelijk op de boot
1: richting
0: Schelling. Dus,
1: ja, dat wil ik zeggen. Ja. Veel plezier daar.
0: Komende maandag om 9 uur ben ik weer voor nieuwe Koffie en Keuvel. Fijn weekend. Tot slot, Chic en I Want Your Love.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van

0: In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Edwin Mooibroek.

0: Lionel Richie op Radio Drenthe, dat heet My Destiny. Goedemiddag, het is 8:08. Nieuwe aflevering van een Noek in de Middag. Ruben, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, het is vrijdag, misschien wel de leukste dag van de week.
1: Vind je dat, ja?
0: Ja, bijna weekend.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Vrijdagmiddag is altijd wel een beetje relaxed. De hele vrijdag is eigenlijk wel een beetje relaxed.
1: Ja, mensen staan er toch een beetje met één been al in het weekend, hè?
0: Ja, daarom. Dus we gaan er weer een leuke middag van maken. Wat is allemaal in het nieuws in Drenthe rond deze tijd? Nou, zo'n 800 mensen kwamen gisteravond samen in Bijlen tijdens een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. Een bijeenkomst georganiseerd op eigen initiatief. En bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op een stoep verwachten. De commissie Mijnbouw Schade heeft het in een brief laten weten aan de schademelders. En een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan het Tammingkamp in Angerslo. En een scheidingsgebied tussen zeer warme en minder warme lucht is dicht in de buurt. Dat betekent dat er bewolking is, maar ook een beetje zon. Veel plaatsen houden droog, toch kan er plaatselijk een bui vallen. Hier kwam zojuist ook al even een bui voorbij. En ook een klap onweer is niet helemaal uitgesloten. En het wordt vandaag zo'n 23 tot 24 graden. Nou, het is vrijdag, dat betekent dat Robert zometeen weer gaat buurten. En we horen zometeen waar hij naartoe gaat. Hij gaat weer een graai doen in de Grabbelton om daar weer een plaats uit te halen. Hoor je allemaal zometeen. Dit zijn de Tramps.

0: Adriaanse Junior en het heette Leen.
1: Even buurten.
0: Ja, het is vrijdag. Dat betekent dat Robert weer gaat buurten ergens in de provincie. Dag Robert.
2: Hoi.
0: Ja, je hebt zometeen weer een bak voor je staan met alle plaatsnamen van Drenthe, geloof ik, hè?
2: Ja, want ik was een beetje ontdaan, Edwin. Want de tombola die is die daar achter te pronken. Maar alle plaatsnamen die ben geëxtraheerd, om een mooi woord te gebruiken voor het spelletje. Maar ik geloof dat David van der Spoel, die met vakantie is momenteel, zijn best gedaan heeft om alle plaatsen te conserveren.
0: Okay.
2: Dus als het goed is, zit alles, of zat alles wat in die tombola zat, nu hier. Hier in deze bloempot.
3: Het zou toch mooi zijn als jij zo meteen die helikoptervlucht
0: als jouw potje dat er een verkeerd balletje in zit.
2: Ik spijt er niet op, dan giet het gewoon deur. Zo simpel.
3: Ja,
2: ik weet niet of dat te combineren is met de opdracht die jullie ook van mij bedacht hebben, met helikoptervlucht. Is
3: oh, zo te combineren moet het kunnen zijn als je een beetje creatief
0: Daar hebben we niet aan gedacht, geloof ik, aan helikoptervlucht.
2: Nee, dat snap ik. Ballonvaart dan. Is
0: ballonvaart, ja, kan misschien ook nog inderdaad. Ja. Maar ik vind het wel een mooi alternatief, hoor, gewoon zo'n bloempot.
2: Waarschijnlijk wil ik gewoon een sleutel hangen, maar zo giet dat. Hé, maar ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ik heb een balletje uit de tombola pakt. Het is een groen met oranje balletje en het met toevallig de lievelingskleuren van David van der Spoel. Ik maak hem los. We vrommelen het briefje iedereen moet en dan zullen we eens kijken waar de rest van de middag plaatsgiet vinden.
0: Kijken waar je terecht komt vandaag.
2: Oh, dit wordt een taaie middag.
0: Oh, want?
2: Paap me voort.
0: Oh,
3: oeh, voort, ja, dan wordt die opdracht ook wel ingewikkelder, denk ik, Edwin.
0: Ja, maar dat, dat wisten we van tevoren natuurlijk niet, hè?
2: Nee, want, nee, maar dat is juist leuk. Dat is juist leuk. Het hoeft niet haald te worden. Kijk, paap me voort, het ligt tussen Borger en Rolding ongeveer. En ja, wat hij daar? Nou, niks.
3: Het is een buurtschapje.
2: Een ACC, dat is een opvang. Het Boomkrompad heet op Papenvoort.
0: Yeah.
2: Een camping, een natuurcamping. Dus misschien go daar nog.
0: Oh, bij de camping. Oh, ja, kan hem wel even terecht inderdaad.
2: Kijk je hem.
0: Ja.
2: Ja, en dan heet wel.
0: Oké.
2: Okay. Nog een camping, geloof ik. Er zitten er twee.
0: Ja. Yeah.
3: Het Andersse Diep. Nou, bij Papenvoort zie ik hier voor mijn neus. Dus er is ook nog maar, ik weet niet hoe het erbij staat.
2: Het stikken van de omgeving in ieder geval. zeker is.
0: Nou, je hebt de envelop ook bij je van de opdracht.
2: Nog niet, maar nou wel.
0: Die wordt je nu overhandigd inderdaad.
2: Ruben, die heeft hem, wat een mooie naam, stiet er zelfs op. Hij is gesield voor de mensen thuis. Nog niet open, dus het is allemaal geen deurgestoken kaart. We zullen maar gewoon die kaders op en we gaan kijken wat de middag brengt. Zodat
0: volgens mij gaat het gewoon hartstikke leuk worden.
2: Leuk wordt het sowieso.
0: Oké, okay, veel plezier.
2: Tot
0: zo.
2: Straks.
1: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
1: Radio Drenthe. Hier zo.

Train was dat samen met country zangeres Ashley Monroe. En het heette Bruises. Nou, Robert zit bijna in de auto. Hij gaat vanmiddag even buurt in Papenvoort. Ja, dat ligt tussen Rolde en Borger. Het is een buurtschap. Ik hoop dat er een beetje wat te doen is. Ik hoop dat hij ook onze opdracht kan uitvoeren. Want ja, als we dat van tevoren hadden geweten, dan is hij best ingewikkeld. Nou ja, zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe. En ook nog natuurlijk het uitgebreide weer. Eens even kijken wat voor weekend we krijgen. We zitten nu een klein beetje in een dipje, maar ik geloof dat het komend weekend beter wordt. Dr. Hoek en de Medicine Show zijn hier.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl. Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Het is 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Zo'n 800 mensen kwamen gisteravond samen in Bijlen tijdens een informatiebijeenkomst over de stikstofplannen van het kabinet. Een bijeenkomst georganiseerd op eigen initiatief, zag onze landbouwredacteur Frank Molema.
6: Ja, dat was niet de overheid en ook niet een natuurorganisatie of een gevestigde boerenbelangenbehartiger zoals LTO Noord. Ja, en Bijlen heeft een groep samenwerkende boeren zelf de handschoen opgepakt. Ja, en zij droegen t-shirts met de tekst Alle Drentse Agrariërs.
5: Het doel van de bijeenkomst was meer duidelijkheid verschaffen over de stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen een maand geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Edeveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat in totaal uit 4 ringen rondom het epicentrum. Nou, de commissie gaat nu eerst aan de slag met ringen 1 en 2... die vooral bestaan uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen, een deel van het stadscentrum en de omgeving van EKH. Melders uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. Een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tamminkamp in Almelo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Toeretappenwinnaars Timmerlier en Olaf Kooi staan komende zondag aan de start tijdens de Gouden Pijl in Emmen. De eerste naam, Timmerlier, stond vorig jaar ook al aan de start. Hij werd toen per helikopter ingevlogen en wist vervolgens de Gouden Pijl te winnen. Ook dit jaar komt hij per helikopter vanaf Vlaanderen naar Emmen. Aan Olaf Kooi heeft hij een serieuze concurrent. Beide renners hebben de sprint als hun expertise. Nou, de Gouden Pijl wordt zondag vanaf 7 uur verreden door het centrum van Emmen. En naast Timmerlier en Olaf Kooi staat ook Bauke Mollema aan de start. Hij is bezig met zijn laatste jaar als profrenner en neemt op dat vlak ook afscheid van Emmen. Meer nieuws vind je natuurlijk in onze app en op de website. Daar lees je onder andere wat die stikstofplannen van het kabinet precies zijn.
4: Oké, Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Roland, goedemiddag.
7: Hi, Edwin.
4: Er kwam net een buitje voorbij hier.
7: In het midden en het noorden en het oosten van de provincie zijn er 2 buien. Een opgeleide buien is ontstaan. En dat heeft gelukkig wat regen gegeven. Paterswolde had 6. Excuses. Gieten had 8 mm. Assen had een stortbui, in ieder geval 13 mm. Roden had 13 mm. En Rolde had de meeste neerslag. Daar is de weerwaarnemer had 21 mm gemeld, met onweer zelfs daarbij.
4: Ja.
7: Nou, dat was even heftig, maar goed, dat is nu weggetrokken. We hebben nu een winddraaiing gehad achter die bui. Dat was ook aangekondigd, een noordwestelijke wind. De temperaturen zijn al gedaald. De hoogste waarde vandaag hebben we in ieder geval in het zuiden van Drenthe gehad. 25 graden exact in Hogeveen op het KNMI-station. Dus dat is weer een zomerse dag erbij. En de rest van de middag zal de temperatuur wat lager uitkomen, omdat we wind van zee hebben. En die wind van zee zal vanavond er ook zijn. Dan gaat de wind in kracht afnemen. Vanmiddag hebben we dus droog weer, vanavond droog weer, van tijd tot tijd. De zon. Vooral vanavond breekt de zon goed door. En dan volgt een nacht met een temperatuur zo rond de 9 tot 10 graden met kans op een mistbank. Dus een koele nacht.
4: Oké, dan kunnen we weer alle ramen open doen en het huis weer een beetje koelen.
7: Ja, al is er niet heel veel stroming, laat zo maar zeggen. Dus er kan wel eventjes, het kan inderdaad wel eventjes de warmte een klein beetje eruit. Zeker in de loop van de ochtend, morgenochtend. Dan is de zon er direct al bij. Dan gaat de temperatuur wel stijgen. Smiddags naar een graad of 23, maximaal 24. Een matige wind wordt het dan smiddags. Kracht 2 tot 3 uit het noordwesten. Dus dat is de koele hoek. Dus de temperaturen zijn nog niet extreem hoog. Maar dat gaat wel gebeuren. Want zondag gaat de wind draaien naar het noordoosten. Hebben we flink wat zonnige perioden. Een paar stapelwolken, maar ook dan zomerse temperaturen met 26, 27 graden. En dat maakt eigenlijk dat de wind ook op maandag uit die richting waait. Dus dan zal het waarschijnlijk nog net even met de omweg wat warmer worden met ongeveer 28 graden. Dus de zomer die blijft na dit ene buitje.
4: Oké, dankjewel. Fijne dag.
7: Jo, fijne dag.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Anouk in de middag.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Stella Lefty op Radio Drenthe en Boston.
1: Even buurten.
0: Ja, we gaan even buurten, want Robert is onderweg naar Papenvoort. Ja, zo heel lang is het ook niet rijden, hè, Robert?
2: Nee, dat valt met, maar voor de plaatjes neem ik altijd de toeristische route. Dus we zijn nu aanbeland in Ighaar, Ekehaar in het Nederlands. Via, ja, waar ben ik langskomen? Aanreep en dan zo op Ekehaar aan. Dan giet de route straks naar Amen toe. En van Amen over Grol en dan ben ik wel op Papenvoort. Maar die envelop die jullie me metgeven hebben, dat zit me toch niet helemaal lekker. Dat brandt me in de bus. Het is een opdracht die dus slecht uit... Een helikopter.
0: Ja, hij kan best moeilijk zijn. Dus. Zeker omdat je het in Papenvoort moet doen.
2: Ja. Ah, ik was er al bang voor.
0: Ja.
2: Als de opdracht is, zoek 100 man, dan, nou, dan kan je met deze overloom dat niet gaat lukken.
3: Nou ja, er is een camping, zei jij, toch? Er is een camping, zei jij, Robert. Dus,
2: Ja, nou, ik heb net even op de kaart gekeken waar allemaal bij Papenvoort heurt. En de plek waar ik dacht dat ik heel zou vinden, heurt niet bij Papenvoort. Dus de Staatsbosbeheer camping is al uitsleuten. Het Boomkroonpad, wat ik ook meende dat erbij heurde, is ook uitsleuten. Er is nog wel een andere camping, de Maria Hoeve, hè, dat geloof ik, zonder reclame te maken. Wel een plek waar volk is, dus daar, ja, daar zullen we het dan mee moeten doen.
0: Okay.
2: Maar ik,
0: en gaan
2: natuurlijk
0: ze
2: de mensen die wonen, hè, want ja, precies, er zit wat, twee dingen tegelijk als man, dat lukt niet, hè, en even nee. Openmaken en een verhaal vertellen.
0: Nee, dat kunnen we niet.
2: Ik heb de envelop in ieder geval les, Edwin en Ruben. Dus dat is misschien goed om te vertellen. Dit wordt een uitdaging. Inderdaad. Ik zal hem voorlezen. Komt-ie. Vind een jarige.
0: Ja.
2: Nou.
0: Veel succes.
2: Ja, ik, ik hoop niet hard vast. We zullen zien of dat gaat lukken. Of wij een jarige vinden kunnen op Papenvoort. Als er nou een is die lustert. En die weet toevallig dat er op Papenvoort... Of dan ben je een van de campings die daar ligt. Ja, dan meld dat in bij de studio, bel hem. En dan zullen we in ieder geval als een soort felicitatiecomité een bezoek brengen. En als dat niet gaat lukken, als dat, ja, dan moeten we zelf maar in met een bak. We gaan ons best doen om in ieder geval die opdracht te halen. En ik spring gauw in de wagen en ik rien naar Papenvoort toe.
0: Oké, okay, nou spreken we zo meteen in Papenvoort. Nou, op zoek dus naar een jarige als je Robert wil helpen. En natuurlijk ook met andere tips over Papenvoort. Je kan ons appen 0592 33 11 88.
1: Radio Drenthe.
4: Even.
1: Anouk in de middag. Ja.

Maakt toch leuke muziek, hè? Onze eigen Leon Moorman, door de Moonshine. Ja, er is verkeersinformatie. De A37 Hogeveen Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens staat 2 kilometer file en de vertraging is maar liefst 1,5 uur. Nou, zometeen het volgende uur gaan we natuurlijk weer even buurten met Robert in Papenvoort. Hij heeft de opdracht meegekregen om iemand te vinden die jarig is vandaag. Als je een beetje kan helpen, kan je appen 0592-33-1188. En mag hij nog op bij je op de koffie in Papenvoort, dan kan je ons natuurlijk ook appen. En we hebben zometeen ook nog gewoon weer een slingerplaat, hè? Dit is Barbara Streisand en The Woman in Love.

0: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het

0: Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Edwin Mooibroek.

0: Maxi Priest was dat in Wild World.
1: Even buurten.
0: Ja, een uur geleden stond Robert hier nog in de studio. En toen heeft hij een graai gedaan in de bloempot eigenlijk. Was het deze keer. En daar kwam Papenvoort uit. Nou, daar is hij inmiddels. Volgens mij ben je in het centrum van Papenvoort, hè Robert? Goedemiddag.
2: Ja, we zijn inderdaad in het centrum van Papenvoort. En bij jullie zal in de studio de telefoon inmiddels ook wel rood gloeiend staan met tips of niet, Edwin?
0: We kunnen het bijna niet bijbenen.
2: Nee, nou dat giet hier net zo. Ze zat riem dik om ons toe. Ik zeg ons, want cameraman Mark die zit hier naast mij in de bushalte. Het sputterde net wat, maar de zon breekt nu weer door. Dus ja, we zijn maar even gaan schuilen. En ook geloof ik de enige bushalte die hier in Papenvoort is. En ja, er komt nog wel een hele sliert met auto's aan. Want het is wel echt in die zin een soort cruising. Van nu rolde naar Burger toe. En ook allerlei wandelroutes komt hier langs. En ook fietsenroutes. Want dat is één ding waar die wel gebeurt. Ik zie elektrische scooters daar in de verte. Ik zie... Ja, we kunnen wel gaan schreeuwen, maar dat, of er nog mensen bent die jarig bent, hè, want dat is de opdracht die ik
0: dat is de opdracht inderdaad, ja.
2: Precies, vanuit de studio. Of er nog... Hoi! Nee, nog niet echt op gereageerd nog, maar goed, er zit ook wel een behoorlijke afstand nog tussen. Maar we gaan het Papenvoort vanmiddag proberen te ontdekken. Mark en ik die waren hier, hoe lang was het geleden? 3 weken? 2 weken?
3: Ja, zoiets, ja. Met de trekkertocht.
2: Met de trekkertocht, toen waren we hier ook. Toen hadden we een taaie middag om überhaupt mensen te spreken. Want Staatsbosbeheer, ik waande mij dat dat ook hier in Papenvoort ligt. Maar we hebben net even gekeken, dat ligt er net buiten, dus daar kunnen we niet hen.
0: Maar ja, bomen praten ook niet, hè?
2: Nee, boom niet, maar boswachters in de regel wel. En toen wij er waren trouwens ook niet, want toen hadden ze het heel druk, geloof ik. En konden ze ons niet te woord staan, dus dat is ook jammer. Maar toen hadden we wel geluk op een camping.
3: Ja, klopt. Dat was wel een heel leuk stukje trouwens.
2: Ja, precies. Met een heel leuk meisje, een kindje wat daar liep. Nou ja, dat geluk hebben we misschien vanmiddag weer. Maar dan niet op de camping van Staatsbosbeheer, maar aan de andere kant waar de Mariahoeve ligt. Want dat, en ik hoop dat dat onze heilige graal giet worden, ligt wel in Papenvoort. En daarbij trouwens ook de huizen, want jij zei net al, 240 inwoners heeft Papenvoort.
0: Ja, 250 volgens Wikipedia inderdaad. En er waren hoeveel? 24 huizen.
2: Ja, precies. Nou, dat is 10 per huis. 10 en een beetje.
0: Dat
2: dus dat zijn hele grote huizen hier. En ik denk, misschien wel katholieke gezinnen of zo. Ik weet het niet. De bevolkingsdichtheid hier wat dat betreft in relatie tot de huizen best hoog ligt. We gaan kijken wat wij allemaal treffen. We gaan hier vanmiddag, Edwin. En we gaan ons best doen om één te vinden.
0: Oké.
2: Okay, tips, bent nog altijd van harte welkom.
0: Ja, en je kan appen 050 0592 33 1188. 0592 33 1188. Als je iemand weet die jarig gisteren in Papenvoort, of inderdaad nog tips waar Robert naartoe kan daar.
1: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
1: Anouk in de middag.

0: Eerste Alting, uit de Apel, oorspronkelijk uit de Assen. Country op de radio, you're the ain't dead cheating kind.
1: De slingerplaat.
0: En ook vandaag hebben we weer een slingerplaat. Ja, het is natuurlijk hoogzomer en de vakantie is in volle gang. De bouwvak is ook bezig. Ja, officieel bestaat die bouwvak niet meer, maar zijn er nog veel mensen tijdens de...
2: Is dat zo? Is de bouwvak is dat niet meer officieel?
0: Officieel bestaat het niet meer, nee.
2: Oh,
0: dat is nog wel steeds een soort van periode waarin gewoon veel mensen weg zijn. En die periode is, nou, ik geloof dat we nu al in de tweede week zitten al, geloof ik. Maar dat betekent dus ja, dat ook de ANWB weer overuren draait. Lekke banden, kapotte accu's, storingsmeldingen, startproblemen. Ze hebben nu al zo'n 330 meldingen geregistreerd van mensen in binnen- en buitenland. En dat zijn er al zo'n 10.000 meer dan vorig jaar. En opvallend dit jaar is het aantal belletjes met medische hulpvragen. En dat gaat het onder meer over infecties, kneuzingen, buikproblemen en oorontstekingen. Had ik vroeger ook vaak tijdens de vakantie oorontsteking.
2: Ja, dat schijnt te komen door vaak vieze zwembaden. Hè? Ja, je gaat dan natuurlijk lekker in het zwembad liggen. Nou goed, die zwembaden zijn niet altijd even schoon.
0: Ik probeer nu gewoon een beetje boven water te blijven met mijn oren.
2: Ja, ik zwem helemaal niet.
0: Dat is je zwemt helemaal niet?
2: Nou nee, dat is een beetje flauw. Maar ik ben niet een zwemmer hoor.
0: Ja, oké, okay. Nou af en toe als het gewoon warm is, wel even lekker even een duik in het zwembad en ja, zo. Maar ja, die oorontsteking mocht me dan gestolen worden.
2: Ja, dan moet je na het zwemmen moet je oren even goed uitspoelen.
0: Oké. Okay.
2: Dat schijnt te helpen. Ik wist overigens niet dat de ANWB ook aanspreekpunt is voor ja, dat soort zeg maar, medische klachten. Ja, ik dacht, nou ja, als je accu ermee ophoudt, dan bel je de ANWB. En daarna bel je gewoon je eigen zorgverzekeraar. Maar dat is dus niet zo.
0: Nou, de ANWB doet natuurlijk heel veel. Ze zijn ook voor heel veel verzekeringen, ook alarmcentrales. Ze hebben zelf natuurlijk ook nog verzekeringen en zo. Dus ja, okay. Wat dat betreft doet de ANWB echt heel veel. Maar dat bracht ons bij plaatjes over dokters.
2: Ja, inderdaad. Nou, daar zijn er toch een hoop over gemaakt.
0: Ja, ik kan er zo wel een paar verzinnen volgens mij.
2: Ja, laten we dat niet doen. Laten we het overlaten aan de luisteraar, aan jou.
0: Ja, wij hoeven het inderdaad niet te verzinnen. Maar jij mag het wel gaan verzinnen. Plaatjes over dokters 0592-33-1188. 0592-33-1188. En één van die plaatjes gaan we helemaal draaien. Dit zijn de Everly Brothers.

0: Billy Joe was dat, dat deed Piano Man. Ja, Robert is een Papenvoort. Ja, een beetje zoeken als een speld in een hooiberg, hè, want hij moet op zoek naar een jarige in Papenvoort. Ik bedoel, als je misschien een klein beetje kan helpen, of je hebt misschien nog andere tips waar hij langs kan, misschien kan hij nog even bij je op de koffie ook in Papenvoort. Je kan natuurlijk bellen, appen 0592 33 11 88. En datzelfde nummer kan je natuurlijk ook nog gebruiken voor plaatjes over dokters.
1: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
2: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
0: Het is 1:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
4: Edwin, goedemiddag. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum van die beving. De commissie gaat nu eerst aan de slag met ringen 1 en 2... die vooral bestaan uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen en een deel van het stadscentrum en de omgeving van EKH. Melders uit de andere 2 ringen moeten nog iets langer laten wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. Een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tamminkamp in Angerslo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. En toeretappenwinnaars Tim Merlier en Olaf Kooi staan komende zondag aan de start tijdens de Gouden Pijl in Emmen. Die eerste naam, Tim Merlier, stond er vorig jaar ook al. Hij werd toen per helikopter ingevlogen en wist vervolgens de Gouden Pijl te winnen. Ook dit jaar komt hij per helikopter. Vanaf Vlaanderen vliegt hij naar Emmen. Aan Olaf Kooi heeft hij een serieuze concurrent. Beide renners hebben de sprint als hun expertise. De Gouden Pijl wordt zondag vanaf 7 uur verreden door het centrum van Emmen. Naast Tim Merlier en Olaf Kooi staat ook Bauke Mollema aan de start. Hij is bezig met zijn laatste jaar als profrenner en neemt op dat vlak afscheid van Emmen. Tot zover het nieuws. Meer vind je natuurlijk in onze app en op rtvdrenthe.nl.
0: Ruben, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Roland.
5: Vanmiddag zien we stapelwolken. Daartussendoor zien we ook af en toe de zon schijnen. De temperatuur die schommelt zo rond de 21, 22 graden. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Vanavond breekt overal de zon beter door. De wind gaat in kracht afnemen om uiteindelijk vrijwel windstil weer te hebben komende nacht. En dan een temperatuur zo rond de 10 graden. En lokaal kan zich dan een mistbank vormen.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

Slicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Sixpence, Non Richer op Radio Drenthe en het heette Kiss Me.
1: Even buurten.
2: Ja, is dat mooi.
0: Ja, Robert is even buurt in het altijd pittoreske Papenvoort.
3: Ja.
2: Ja, klopt. We hebben een drukke gesprek bij camping Landgoed, moet ik eigenlijk zeggen. De Mariahoeve hier in Papenvoort. Een van de weinige negotie waar hier in Dorpje te doen is. En bij me is die Tom van de camping in kleurrijke kleren. En ja, dat is ook een beetje de doelgroep van jullie op mee, geloof ik, hè?
4: Mensen in kleurrijke kleding.
2: Ja.
4: Ja, die komen er helemaal op af in ieder geval. Mensen die van de natuur houden. Mensen die zelf kleding maken, zie je veel. Even hier om te ontspannen en om jezelf te zijn, is het over het algemeen.
2: Ja, want als je de camping van bovenaf bekijkt, hè, op de kaart, dan scroll je zo voorbij. Je denkt, hé, dat is een bos. Het is niet direct herkenbaar als camping, zo dicht is het hier.
4: Ja, natuur kampeerterrein, hè? Precies. Dus zoveel mogelijk natuur. Ja. En dan campingplekjes ertussen. Ja.
2: En ook groot.
4: Ja, 20 hectare aan natuurcamping. Voor mij de grootste en oudste van Nederland zijn we.
2: De grootste en oudste natuurcamping van Nederland?
4: Ja.
2: Nou, dat wist ik dan weer niet. Daar heb ik ook weer wat leer.
4: Ja, dat het staat wel op de site.
2: Dan dus zullen we die straks nog even bekijken als het iets voor is. Hé, maar wij staan hier, want ik was hier een beetje van ontdaan. Het greep me helemaal aan. Ik zie hier een stokkenbiep. We hebben allerlei soorten bibliotheken in Nederland aan de kant van de weg. Voor vogels, voor nu maar, voor de bijen, weet ik wat. Maar een stokkenbiep, wat is het verhaal hierachter?
4: Ik weet niet wie het geïnitieerd heeft. Nee. Maar ik weet wel dat het is voor de vele honden die op dit terrein komen. Want er zijn veel mensen die met een hond het terrein opkomen. En die willen stokken.
2: Die kunnen met een blije snuffelaar hier naartoe gaan. Een stok pakken voor kleine hondjes. Zoals die van cameraman Mark, die heeft een klein hondje, weet ik toevallig. En dit is wat een iets groter en een dikke bouvier hebt dan...
4: Besneden zo te zien.
2: Ja.
4: Iemand is kunst.
2: Oh ja, ik zie het, ja. Die is helemaal... met een inscriptie, met een of andere runesymbool zit erin. Of ik weet niet wat het is, maar prachtig. Oh, hier op de achterkant nog veel meer.
4: Dat is een kunstzinnige hond.
2: Dat is een hele kunstzinnige hond. Ik hang hem weer terug voor de hond die... dat zul je net zien, kreeg ik hem niet weer op het houdertje. Ja, dat blijft allemaal liggen. Hé, maar wij zoeken Tom vandaag iemand die jarig is. Heb jij vandaag toevallig al even in de paspoort snuffelen van de mensen die...
4: Ik heb nog van niemand gehoord, dus het wordt een flinke zoektocht voor jullie.
2: Je hebt nergens vlaggetjes zien hangen.
4: Nee, ja, wel, maar ja, er zijn wel meer mensen die hier vlaggetjes hangen.
2: Het zegt ook niks meer,
4: zegt niet zoveel.
2: Nee, lampionnetjes en ding.
4: Van alles nemen mensen mee.
2: Ja, wij moeten straks zelf maar even een rondje over het terrein lopen. Want hoeveel gasten staan er ongeveer, denk je?
4: Ik heb geen idee. Ik zou zeggen...
2: Komt niet op 100 aan.
4: Ja, rond de 200, denk ik wel.
2: Dat is best wel veel.
4: Ja.
2: Meer inwoners dan dat...
4: dan de straat.
2: Dan Papenvoort heeft, ja.
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: En jij bent sinds kort ook inwoner van Papenvoort. Is er nou een plek dat je zegt, daar moet je echt nog even kijken hier, buiten onze camping aan?
4: Vaak raden we aan gasten, is het Nije Hemoriek.
2: Maar dat is niet meer in Papenvoort, toch?
4: Oh, dat is niet in Papenvoort, maar Papenvoort is niet zo groot.
2: Nee, daarom, van die drie boerderijen die je start. 24 hebben we geleerd inmiddels.
4: Ja, ik weet, wij zelf... We gaan hier vaak naar de boer om aardappels en uien in te kopen, lokaal. Want het is om de hoek. Ja. En dat is een hele leuke plek, met zo'n kraampje aan de straat. Voor een goede prijs. Nou. Dus dat is waar we zelf het meeste komen, in Papenvoort.
2: Nou, dan moeten we daar nog maar eens gaan kijken straks. En jij zei ook iets over kittens, geloof ik?
4: Ja, ik was laatst met mijn vriendin, hebben we kittens bekeken hier verderop. Die hadden een nestje gekregen. Met twee rode kittens. Oh. Die door de bosjes heen huppelen daar. Oh. Echt,
2: smeltje.
4: Ja, echt van die boerderijkatten.
2: Ja.
4: Ja.
2: Zo wild als wat, maar ze zien er heel mooi uit.
4: Ja, dat inderdaad. Ze zouden niet zo van mensen, maar ze zien er enorm schattig uit. En tussen de bloemen aan het spelen. En dat was hartstikke leuk.
2: En jullie verplaatsen je op de camping met dit vehikel wat hier in staat. Het is een elektrische rickshaw, hoe moet je het noemen?
4: Toektoek.
2: Toektoek. Tuk-tuk.
4: Toektoek.
2: Oké. En hoe hard ging dat ding?
4: Topsnelheid is volgens mij rond de 40.
2: Oh.
4: Maar als je dan door een bocht in gaat, dan kantelt hij.
2: Oh, dat moet een.
4: We zitten hier meestal rond de 20, is een beetje wat we mogen rijden hier.
2: Oh, maar dan zeg maar 40 km per uur, dan hebben we die camping zo ontdekt natuurlijk. Zullen we dat maar niet doen?
4: Ja, maar met de kinderen en de dieren hier.
2: Levensgevaarlijk.
4: Meestal 15 à 20 is een beetje wat je mag rijden.
2: Precies. Nou, ik weet niet of je mij wel eens hebt zien rijden, maar dan vertrouw je me dat ding niet toe. Wij gaan ondertussen eens even kijken. We gaan gewoon een rondje over de camping maken, Tom. En dan kijken of
4: je
2: een vinden kunt die jarig is.
4: Ja,
2: en
4: dan,
2: dan komt
4: succes.
2: Het vast goed. Dat komt vast goed, dankjewel. En dan hoor je ons straks wel weer, Edwin.
0: Oké, zoeken in een speld is een oorberg volgens mij. Maar oké, veel plezier daar.
5: Even buurten.
1: Anouk in de middag.
5: Radio Drenthe.

0: Noah Kagan was dat en het heette Stick Season.
1: De slingerplaat.
0: Ja, de slingerplaat gaat vandaag over de dokter. Plaatjes over de dokter. Allemaal naar aanleiding van dat er steeds meer mensen zich bij de ANWB melden. Met medische hulpvragen of onder meer infecties, kneuzingen, buikproblemen, oorontstekingen. Allemaal van die dingen die je niet wil als je vakantie bent.
2: Nee, maar het gebeurt toch. En dat weten ze bij de ANWB dus maar al te goed. En een leuke aanleiding voor de slingerplaat. Liedjes over doktoren.
0: Het zijn er best veel inderdaad.
2: Ja, dat is bizar. Er is weer een hoop ingestuurd. Waaronder door Lorenzo en Jelmer onder andere. Want deze kwam vaak binnen van Bonnie Sinclair.
3: Dokter Bernard, u moet me zeggen. Hoe gaat het met hem nu?
0: Ja, dat kon niet mis, hè?
2: Dokter Bernard. Dokter Bernard.
0: Echt een klassieker.
2: Lorenzo, die kwam ook nog. Die hoorde je net dus al met die Dokter Bernard. Maar die kwam ook nog met deze van de Doobie Brothers.
0: Leuk.
2: Ja, die is gaaf, ja. De dokter van de Doobie Brothers. Anne Winter belde en kwam met deze van De Dijk.
4: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn.
2: Het liedje heet Groot Hart, maar begint dus met de tekst. Dokter, dokter, kunt u even komen?
0: Dat u dat weet.
2: Ja, dan ben je een echte kenner.
0: Dan ben je een echte kenner inderdaad, ja.
4: Maar ik val voor alle vrouwen.
2: En Ellie, die stuurde nog deze van de Miami Sound Machine. Dat is een iets andere dokter. Dr. Beat.
0: Ik vind het wel weer hele mooie suggesties inderdaad. We gaan het zo meteen weer op onze rat plakken. En dan gaan we één van die platen zo meteen helemaal draaien. En er wordt nog Robert vanuit Papenvoort. Dit zijn Sandy Coast.

0: Sandy Coast en The Eyes of Jenny.
1: De slingerplaat.
0: We zijn er toegekomen aan de ontknoping van de slingerplaat. Plaatjes over een dokter. Nou, dat zijn er een heleboel. Zijn er een heleboel door jullie ingezonden. Die hebben we allemaal weer op onze rad geplakt.
2: Ja, leuk zeg. Om te zien dat er zo goed wordt meegedacht met de slingerplaat. Een hoop liedjes hebben er 26 uitgepikt. Op het alfabet geplakt. Nou, bij iedere letter hoort dan een liedje. Overigens niet de titel van het liedje bij de letter, want dan wordt het wel echt een onmogelijke opgave om dat.
0: Ja, je hebt wel een goede administratie
2: aan elkaar te maken. Oeh, joh, hij ging bijna naar de Z.
0: Oké.
2: Nou, dan was het de dijk geworden. Dat gaat het nu niet zijn, helaas, voor Anne die dat had ingestuurd. Nee, het is de I. Die letter vinden we daarnaast. En daar staat. Ah, dat is wel vet. We hoorden er net al een fragmentje van. Een nummer die we niet vaak draaien op Radio Drenthe, maar die ik wel kan waarderen. Namelijk van de Doobie Brothers, The Doctor.
0: Oké, ik ga hem even zoeken.
2: Lijflied van Valentino Rossi.
0: Is dat zo?
2: Nee, dat weet ik niet. Maar die noemen zichzelf ook altijd The Doctor, hè?
0: Oké. Nou, we gaan hem helemaal draaien.
1: De slingerplaat.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar

0: Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Queen was dat in de Bicycle Race. En ineens staat er weer een file op de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Tussen Emmen-Oost en de Duitse grens staat 3 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier.
1: Even buurten.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het gaat met Robert. Hij is in Papenvoort. En de opdracht is op zoek naar een jarige. Al iemand gevonden, Robert?
2: Nee, dat stemt mij enigszins verdrietig. Want ik heb inderdaad nog niemand gevonden. We hebben van de 200 man die er op de camping staat ongeveer 150 spreuken, denk ik, zoiets. Waarvan geen eenjarig was. En er wordt lachend op gereageerd. Werd van, nou, succes met zoeken, maar wij bent het niet. We hebben wel vlaggetjes van hier in een prachtige blokhut aan het water. Maar daar ook is niemand bij te zien die jarig is of een verjaardag aan het vieren is. Wel zitten 4 mensen bij het water lekker te eten. Nu Den Haag. En daar kon wel in me toe lopen. Ik heb ze net alleen maar aanscheuten. En die hebben wel iets wat met een verjaardag te maken hebben. Dus as close as it gets. Om het zomaar even op die mooie Drents te zeggen. Maar kijk even voor de mensen die de televisie erbij aan hem staan. Wat voor prachtig plekje dit is. Op de Mariahoeve, landgoed de Mariahoeve. Aan een oude pingo-ruïne. Waar wij nou staan. De lelies prachtig mooi in blauw. En het is haast een Frans tafereeltje met die gidi's en stoeltjes hiervoor. Waar niemand op zit. Maar misschien komt dat straks nog bij het knisperend vuur. Want de vuurplaats die stiet hier ook. En ik loop even naar de mensen toe. Over de steiger, want die zit hier rustig te eten. Ja, en een bezoek aan Drenthe is natuurlijk niet compleet als je niet nog even een microfoon van RTV Drenthe onder de neus gedrukt krijgt. Eet smakelijk. Wat een werkelijk prachtige maaltijd. Zo. Dat is even anders dan een broodje kaas. Ja, het is wel kaas, maar een hele chique kaas, geloof ik, of niet?
3: Klopt, dit is hele chique kaas uit de Haagse.
2: Haagse kaas?
3: Ja.
2: Wat voor kaas is dat?
3: Van de kaasridders.
4: Onze helden.
2: Jij zegt direct onze helden.
4: Ja.
2: Dat is waar jullie altijd de kaas halen.
4: Dit is wel waar we altijd de kaas halen, ja.
2: Okay. Ja. Hey, maar ik heb de mensen net verteld aan de andere kant van de zender. Dat het een klein beetje, want we zoeken natuurlijk iemand die jarig is. Dat is niet helemaal gelukt, maar het heeft er wel een klein beetje mee te maken, hè? Mag ik jou feliciteren of mocht?
4: Mocht, ja. Ik ben al jarig geweest en hij is over 2 weken jarig.
2: Oké. Okay. We zitten in-between verjaardagen.
4: Precies, ja. Ja, juist.
2: Juist. Drents. Ja, ik zal proberen een soort van Nederlands te spreken. Dat valt nog niet meer. Nee? Nou, dan lul ik mooi Drents doen. Nee, want het is een verjaardagscadeautje van jullie voor hun. Of zeg ik dat goed? Want jullie bent vrienden van elkaar? Of,
5: Klopt, zeker.
2: Het is smakelijk trouwens. Ja, sorry. Dat, Nee, je hebt de mond leeg.
5: Oh, nee, wij zijn goede vrienden, dus we kennen elkaar al best wel lang. En we hebben ook veel gereisd samen, ook in het buitenland. Maar ook in Nederland vinden we het leuk om af en toe een avontuurtje aan te gaan.
2: Ja, en jullie vertelden net al stiekem, of stiekem, zo stiekem was het niet, van we bezoeken Drenthe vaak wel 1 keer per jaar, hè? Ja, jij knikt van ja.
5: Ja.
2: Jullie zijn echte Drenthe-gangers wat dat betreft?
4: Ja, wij fietsen ook. En we vinden de Drentse A dus echt een supermooi natuurgebied in Nederland. Dus wij komen hier eigenlijk elk jaar.
2: Ja, je bent verkozen als een van de mooiste fietsprovincies van Nederland.
4: Oh, okay.
2: Ik weet niet door wie. Ik weet niet, misschien moet je dit niet kapot checken, maar...
3: Maar dat kunnen we wel beamen.
2: Ja, hè?
3: Ja, zeker. Nou, zeker.
2: Ja, daar ben ik blieder van. Want jij zegt, jullie reizen veel. Wat bent dan de mooiste plek? Als je nou 1 vakantieland moet noemen, dat je zegt, nou, dat is ook wel direct weer naartoe terug wil. Wat komt als eerst bij jou? Morgen mag je er wel anders over denken.
5: Taiwan.
2: Taiwan?
5: Ja.
2: En waarom?
5: Ja, de landschappen, de mensen, de eetcultuur. We zijn er ook het meest recent geweest, dus die blijft, die is nog vers.
2: Ja. Yeah.
5: We zijn ook toevallig allebei geweest, maar wel afzonderlijk van elkaar.
2: Oké.
5: Okay. Het heeft alles.
2: Wat heb jij dan nog wat aan toe te voegen? Wat is jouw favoriete landje zo?
6: Ja, ik vind het een hele lastige, want ik vind eigenlijk ieder land heeft zijn eigen verhaal en een eigen herinnering.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. We zullen niet zeggen over het mooiste, want dat is ook wel een invloed onder even van tijd en weet ik wat. Maar dat je zegt, dat vond ik echt fantastisch.
6: Ja, ik vond Sri Lanka ook echt een hele geweldige reis waar wij ooit zijn geweest. En we hebben een reis door Midden-Amerika gemaakt. Ja, dat was gewoon voor een langere periode, dus dat is ook een bijzondere herinnering.
2: Ja.
6: Ja, ik kan niet kiezen. Ik kan sowieso nooit kiezen.
2: Ja, Drenthe zit er nog niet bij. Dat vind ik dan jammer. Maar goed, dat is ook... Scherp. Je hebt gelijk. Ja, ik zei... Ja, nee. Als ik Nederland had gezegd. Binnen Nederland.
6: Ja, dan natuurlijk de Drenthe. Ah, wij zijn ooit voor het eerst hier geweest met elkaar. Dat was voor jullie ook voor het eerst volgens mij bij Cabin Air. Ken je dat?
2: Nee.
6: Echt niet?
2: Nee.
6: Nou, dat kan gewoon niet.
2: Toch is het zo. Oei, ja, dat is een luchtere maag en dan een drankje erin, dan krijg je dit natuurlijk.
6: Maar Cabinair is een concept waarbij je eigenlijk een soort huttenloop doet van huisje naar huisje. Ja. Waarbij je in de middle of nowhere zit in de Drentse A.
2: Ja.
6: Helemaal off-grid. En dat hebben jullie nog nooit gedaan?
2: Nee, dat is heel erg dat ik hier bijgespijkerd word over mijn eigen provincie. Ja.
6: Ja. Nou, dat is wel...
2: Huttentocht door de Alpen en zo, maar dat, ik wist niet dat wij dat ook hadden.
6: Nou, misschien is dat een volgende leuke locatie voor jullie volgende opdracht.
2: Ja, ik kom hier niet helemaal ongeschonden dit gesprek uit, want ik word natuurlijk verwacht om alles te weten. Ik wist dit niet, dus bedankt in ieder geval voor deze tip. Ik weet wat ik dit weekend ga doen. Op vakantie in het eigen land. Hey, maar ik laat jullie lekker rustig genieten van dit prachtige verjaardagscadeau. En ja, als jullie nog mensen tegenkomen onderweg die jarig bent, stuur ze maar even onze kant op. Eet smakelijk. Yo, mooi. Ja, wij gooien hier nog even, ik spieg even op de tiet, 3 kwartier rond neuzen of we mensen vinden kunnen die jarig bent. En dan zijn we altijd nog die kittenboerderij.
0: Ja, dat is waar. Gaan wij ondertussen even een spelletje doen. Tintje of tombola. Nou, niet zomaar een spel. Tintje of Tombola gaan
1: het
0: spelen.
1: Het spel. Nederlandse radiospellen.
0: Ga je wel zeggen, elke zomer, elke kerst en zo spelen het hier bij Radio Drenthe.
1: Ja, inderdaad.
0: En het blijft gewoon leuk.
1: Dat is het zeker. Je kunt een mooie prijs winnen. De helikoptervlucht. De hoofdprijs is nog steeds ergens in die Tombola verstopt. Nou, misschien is die zometeen wel voor jou. Maar dan moet je eerst de instapvraag beantwoorden.
0: Ja, klopt. En dan moet het toch een keer uitkomen, inderdaad. Nou ja, de instapvraag is als volgt. Hoe heet het muziekpodium of de concertboerderij in Valthermond?
1: Ik had geen idee. Ik wist niet eens dat er een podium zat. Leuk om te weten.
0: Heb je Google voor, hè?
1: Ja, maar dat vindt bovengemiddeld leuk om te weten. Ik hou van podia. Dus ik ga me daar eens in verdiepen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Hoe heet het muziekpodium of de concertboerderij in Valthermond? Als je het weet en je wilt meedoen met Tintje of Tombola, dan kan je ons gewoon even bellen of appen. 0592-33-1188. Maar het nummer heb je natuurlijk al op speed dial staan, hè? Dit is Gunnar Koops, Zolang als Kin.

0: Zolang als Kin, Jure Gunnar Koops.
1: Tientje of Tombola.
0: We gaan het spelen, Tientje of Tombola. Leni, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar kom je vandaan?
2: Uit Hogeveen.
0: Uit Hogeveen. En hoe is je dag vandaag?
2: Rustig.
0: Rustig? Ja, nog niet zoveel gedaan?
2: Nee, dat gaan we niet doen met deze warmte.
0: Nee, vandaag valt het toch wel een beetje mee, toch?
2: Ja, maar je moet de warmte ook uit je huis krijgen, hè?
0: Ja, dat is waar. Hoor. Je bent druk bezig om de warmte uit je huis te krijgen. Gewoon alles open.
2: Precies.
0: Ja, oké. Okay. Nou, vannacht koelt het ook wel een beetje af, maar windstil, begrijp ik van Roland. Dus ja, dat schiet er ook niet echt op.
2: Nou, dat gaat vanzelf wel weer lukken, hoor.
0: Ja, hè? Ja, gewoon rustig blijven. Niet in het zweet jagen en dan komt het helemaal goed. Nou, je hoeft je ook niet in het zweet te jagen voor het spel. Want dat doen wij wel voor jou.
2: Ja.
0: Want hoe heet het muziekpodium of de concertboerderij in Valthermond?
2: Dat is het Rentmeester.
0: Dat is helemaal goed. Ben je er wel eens geweest?
2: Nog nooit, nee.
0: Maar je wist het zomaar?
2: Nee hoor. Er is nog een programma dat heet Google.
0: Oh, ja. Ik heb er wel een hint gegeven dat je dat natuurlijk ook gewoon kon gebruiken.
3: Ja.
2: Ja.
0: Maar gefeliciteerd, je hebt €10 gewonnen.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, veel plezier ermee.
2: Ik denk, wie gaat het eerste wat zeggen?
0: Ja, nee, ik wacht ook gewoon rustig af. Ik zeg gewoon gefeliciteerd ermee.
2: Ja. Nee hoor, je mag aan de tombola draaien.
0: Toch maar aan de tombola. Ik wist het.
3: Dus nou, moeten we dit spelletje gewoon tombola of tombola noemen vanaf
0: ja,
3: nu?
0: Ja, tombola of tombola. Tientje of tombola. Nee, maar jij mag altijd kiezen voor het tientje natuurlijk.
3: Ja, dat is wel zo. Ja, maar dat is nog maar één keer gebeurd. Bij jou vertelde je van de week, Edwin.
0: Ja, dat klopt. Inderdaad, dat is wel een paar jaar geleden al.
3: Maar... Ja, zie je. Dus als je dat zei ik al van de week ook. Als je een keer indruk wil maken. En iedereen hier op de redactie wil verbluffen. Dan moet je zeggen, geef mij dat tientje maar. Dan moeten we nog ergens €10 uit een oude sok vissen, denk ik. Maar goed, daar gaat het nu allemaal niet om. Oh, nee, dit is leuk zeg. Tenminste, ja, dit is een prachtige prijs. Je hebt namelijk gewonnen een herenhorloge.
1: Gefeliciteerd! Oh, gefeliciteerd!
0: Ik vond het wel grappig, van de week hadden we een meneer, die kreeg een dameshorloge. Maar
3: misschien kunnen jullie dat onderling uitwisselen.
0: Jij
3: dat
0: een herenhorloge.
3: Ja, precies.
0: Oh. Maar ik denk dat je misschien wel iemand weet, toch, die je blij kan maken?
2: Jazeker, dat weet ik zeker. Ja,
0: oké, nou hartstikke goed. Gefeliciteerd ermee, Leni.
2: Dankjewel.
0: En doe rustig aan, hè?
2: Ja, en jullie een fijne uitzending. En bedankt.
0: Dankjewel. Dag.
2: Dag.

0: Maandag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
4: Goedemiddag Edwin. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld naar de aardbeving bij Eleveld in maart dit jaar kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan die schademelders. Het gebied waar mensen gebruik kunnen maken van een versnelde schaderegeling bestaat uit 4 ringen rondom het epicentrum. De commissie gaat nu eerst aan de slag met de ringen 1 en 2. Die bestaan vooral uit de meer zuidelijke woonwijken van Assen, een deel van het stadscentrum en de omgeving Ekehaar. Melders uit die andere 2 ringen moeten nog iets langer wachten op een vergoeding. Zij krijgen waarschijnlijk tegen het einde van het jaar een reactie. De man van 23 is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer bij een buurthuis aan de Tamminkamp in Angerslo. De rechtbank vindt bewezen dat de man schuldig is aan 3 pogingen tot doodslag, bedreiging, vernieling en het bezit van een vuurwapen en harddrugs. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Tour-etappe-winnaars Timmer Lier en Olaf Kooi staan komende zondag aan de start tijdens de Gouden Pijl in Emmen. De eerste naam, Timmer Lier, stond vorig jaar ook al aan de start. Hij werd toen per helikopter ingevlogen en wist vervolgens de Gouden Pijl te winnen. Ook dit jaar komt hij per helikopter vanaf Vlaanderen naar Emmen. Aan Olaf Kooi heeft hij een serieuze concurrent. Beide renners hebben de sprint als hun expertise. De Gouden Pijl wordt zondag vanaf 7 uur verreden door het centrum van Emmen. Naast Timmer Lier en Olaf Kooi staat ook onder andere Bauke Mollema aan de start. Hij is bezig met zijn laatste jaar als profrenner en neemt op dat vlak dus afscheid van Emmen. Nou, tot zover het belangrijkste nieuws. Meer vind je altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
3: Krijgen we nog het weer van Roland.
5: Vanmiddag zien we stapelwolken. Daartussendoor zien we ook af en toe de zon schijnen. De temperatuur die schommelt zo rond de 21, 22 graden. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Vanavond breekt overal de zon beter door. De wind gaat in kracht afnemen om uiteindelijk vrijwel windstil weer te hebben komende nacht. En dan een temperatuur zo rond de 10 graden. En lokaal kan zich dan een mistbank vormen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Blondie was dat en Denise, Denise.
1: Even buurten.
0: Nice. Gaan we even buurten in Papenvoort.
2: Ja, dat klopt. Wij waren inmiddels op een soort safari met Tom in de elektrische tuk-tuk. En we rieden over het campingterrein van de Mariahoeve hier in Papenvoort. Goeiedag. Hoi. Jarig toevallig. Jarig toevallig. Nee, geef niks. Bedankt. Hier, oh, is... Ook niet jarig? Nee, ook niet jarig. Nee, dan gaan we verder, Tom. Dan geef maar weer de straal gas. En dan... excuus, sorry voor alles. We zijn dus... de efficiëntie slaat toe. Want de tijd begint te dringen om iemand te vinden die jarig is. En van de 150 mensen die we hadden hebt, is er nog een hoekje zit, Tom, van dat ben jullie nog niet west. Nou, daar rieden we nou langs. En ik kreeg helemaal safari-gevoelens in deze tuk-tuk hier door het bos. Op deze prachtige... Mooi! Jarig toevallig? Bent u jarig toevallig? Nee, ook niet. Nee, dan gaan we verder. Safari gevoelens. En dat is een beetje gek. Ik vertelde Ruben net al in de studio dat ik vannacht droomd heb dat ik tussen de leeuwen zat.
0: Oh, echt waar?
2: Hele rare droom. Ja, dat is echt waar. En dat ik nou dan in een soort safari rondgereden word door Mariahoeve in het bos in Papenvoort. Dat maakt het wel heel realistisch. Dat je in een soort koortsdroomachtige situatie beland bent. Maar dit is een luwer stukje. Het is echt groot hier, Tom, hè?
3: Het is enorm.
2: Het is echt enorm.
3: Waarom dat ik met een tuk-tuk kom?
2: Ja, dat snap ik. Ja, maar als we dit allemaal lopen hadden moeten doen, man, dan hadden we voor 3 uur helemaal niet rond geweest. Dan hadden we het helemaal niet gered. Even kijken, we benaderen nou een toiletgebouw, geloof ik. En ik kan even vragen... Hoi! Is een van jullie jarig toevallig? Ja. Ja, echt? Oh. Ja. Bedankt. Oh, ik had even een... Wat zeg je?
3: Drukstuk.
2: Een drukstuk. Tom zegt dat we een drukstuk benaderen. En dan natuurlijk wel druk voor de Mariahoeve. Dus... Oh, ja. Goeiedag. Hoi. Is een van jullie jarig toevallig? Nee. Oké, bedankt. Nou, dit is wel zeer efficiënt. Ik vraag me af, hoe lang we dit gaan doen. Ja, kijk, hier staan nog even wat mensen. Even kijken. Oh ja, hier wordt het druk. En gezellig. Even kijken, deze mensen zijn weg. De fietsen die starten niet. De leugel is ingeklapt van de witte camper tussen de beukenboom. Een hele goede middag. Excuus dat we even storen, maar is een van jullie jarig toevallig vandaag? Niet! Nou, dan zoeken we even verder.
0: We hebben je wel een hele moeilijke opdracht meegegeven, volgens mij.
2: Ah, dit is... wat nog het dichtst bij de buurt komt, dat zit hier bij mij in de tuk-tuk. En dat is cameraman Mark. Want Mark,
4: ja,
2: jij bent...
4: Morgenjarig.
2: Ah. Morgenjarig.
4: Het is... 9 uur.
2: Ja, dat is, ik weet niet hoe lang de uitzending duurt. Als we 9 uur wachten, dan hebben we iemand. Maar dat telt niet helemaal. Hè.
0: Nee, telt niet helemaal.
2: Oh, hallo. Goeiedag. Een van jullie jarig toevallig vandaag? Helaas niet. Nou, niks aan te doen. Hey, bedankt. Dit gaat nog wel even duren. Wij rijden nog even een rondje, draai nog maar een plaat. En als we iemand gevonden hebben, dan komen we bij jullie. En als we niemand gevonden hebben, dan komen we ook bij jullie. Okay. Dus tot straks.
0: Tot straks.
1: Radio Drenthe.
5: Even buurten.
1: Anouk in de middag.

0: Sting was dat in All This Time.
1: Even buurten.
0: Ja, nog 9 minuten en zo'n 5 seconden voor Robert om de opdracht te voldoen. Om in Papenvoort iemand te vinden die jarig is, Robert.
2: Ja, en dat valt niet mee, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb ooit ingereerd een onmogelijke opdracht gehad om in Langelo, wat toch bestaat uit 4 straten of zo, iemand te vinden die meedeed aan Burendag. En er geen enkele straat deed mee aan Burendag. En dan houden we al gauw op. Nou, en die kant gaan we hier ook een klein beetje op. Natuurlijk is Papenvoort meer dan alleen Camping de Mariahoeven. Maar hier staat wel veruit het meeste volk. En van het meeste volk hebben we ook, denk ik, het grootste gedeelte al wel hard om te vragen. En mensen die kijken ook van, wat zijn dat voor halve zolden die op een elektrische tuk-tuk door het bos heen rijden. Onder leiding van Tom van de Mariahoeven. Als grillend, ben je ook jarig? Dus mensen die zijn ons ook wel goed staan, denk ik. En eerlijk gezegd, als er een groene tuk-tuk op mij af zou komen met cameraploeg daarin, als schreeuwend, ben je jarig? Dan, nee, hier zijn we nog niet geweest. Dit zou nog kunnen. Dan zou ik ook zeggen van niet. Maar goed, hoi. Is een van jullie jarig toevallig vandaag? Ah, jammer. Wij zoeken een jarige, maar ook niet dus. Nee, nou, een fijne vakantie in ieder geval. Yo. Oh, ja, we moeten even aan de kant van een enkele auto die je door het bos heen trekt. Dat zie je niet vaak. Die meneer heeft een pijp in de brand en een raam dicht. Dat zal heerlijk geuren daar binnen in de wagen. We rijden verder het bos. Oh, er komt nou een hele groep aan. Of, oh, dat zijn de.
0: En nog één poging.
2: Dat zijn de picknickers. Die hebben al. Ja, die hebben al gehad. Die twee mensen die ervoor lopen. Zijn jullie toevallig nog jarigen tegengekomen of niet?
3: Nee, nog niet.
2: Nee, nog steeds niet. Maar we hebben nou bijna iedereen gehad. Hoi, is een van jullie jarig toevallig vandaag? Oh, nou dan. Wat zeg je? We zoeken een jarige, ja. Nee. Nou, bedankt voor het zoeken in ieder geval. Zoeken. Stond gewoon.
0: Volgens mij gaat het niet meer lukken, Robert. Deze
2: mensen inhalen? Nou, ik denk dat je met de woorden uit de mond haalt. Want we hebben nog 1 kans. Ik zie nog 2 mensen lopen hier. En we kunnen dit nog even. Hoi. Een van jullie jarig toevallig vandaag? Birthday?
3: Nee,
2: dat gaat niet. Nou, ook niet. Het houdt op. Mevrouw legt uit dat ze niet jarig is of geen Nederlands spreekt, een van de twee.
0: Okay, nou ja.
2: En we zijn hier weer bij het feerieke Pingoonmeer. En hier hebben we ook iedereen al gehad. Dus het houdt op. Het houdt gewoon op.
0: Je hebt goed je best gedaan,
2: Robert. Hond, is de hond jarig? Dat zou nog kunnen. Hoi, jarig toevallig vandaag? Nee. Ook niet jarig toevallig? Hoe oud is de hond? Ik keur op dit moment alles. Ben jij jarig toevallig? Ja, nee, de hond. Heel spannend, doodeng. Het houdt. Ja, geeft niks. Bedankt. Sorry voor alles. En het houdt gewoon op. Wij ronden deze bijdrage hier af, Edwin en ook Ruben. Ik ga hem huilen achter in de tuk-tuk. En dat is het. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Oké, met een nieuwe opdracht. En hopelijk heb je dan een iets makkelijke opdracht. Dankjewel, Robert, vanuit Papenvoort. Tot zover ook deze aflevering van Anouk in de middag. Veel plezier met zometeen met Dimitris met de jaren 60 en 70. Ook weer een top 40 uit het verleden natuurlijk ook nog. Ruben, dankjewel.
4: Ja, fijn weekend Edwin, hè?
0: Jij ook een fijn weekend. Tot 3 uur hoor je de Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Ik zou zeggen van geniet ervan, tot maandag. Mooi.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian

0: Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Radio Drenthe. 16.

0: Studio Steenbergen.
1: Oh, heerlijk zeg, hé. De Rolling Stones aan het begin van Studio Steenbergen. The last time. Van harte welkom bij Studio Steenbergen. Ja, hier op Radio Drenthe. René is deze week op vakantie. Maandag is hij er weer. Maar vandaag ik je zo nog eventjes op de vrijdagmiddag. Dimitris is mijn naam, hallo. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. Zometeen hebben we de Jukebox met daarin twee platen van Bob Marley. Vandaag in 1995 gebeurde er namelijk iets heel bijzonders. Iets plakkerigs met Bob Marley. Wat dat is, hoor je zometeen. En verder vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur gaan we het spelen. Tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Of je kan een balletje uit de tombola die hier in de studio staat trekken. En die tombola is gevuld met 100 mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer, zonnebrillen. Een hobbel

een hobbelpaard. Juist, maar ook een helikoptervlucht boven het TT-circuit in Assen. Ah ja, er zitten ook kleinere prijzen in. Stickers, sleutelhangers. Ja, wat ga jij er vanmiddag uit toveren uit die tombola? Oh, we gaan het horen. Zometeen na vieren kan je meespelen. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4. Hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin de baslijn net zo dik was

I Got You Babe. Sonny en Cher komen eraan, net als Hot Chocolate. Oh, ik zei Hot Chocolate, maar dat was deze. En ook de man met de zware stem komt eraan. Barry White. Let the music play. I just wanna dance the night away. Ah, lekker hoor. Dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: I Got You Babe, Sonny & Cher, Radio Drenthe. We gaan terug in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 komt de Amerikaanse countryzanger Jim Reeves, oftewel Gentleman Jim, om het leven bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Nashville in Tennessee. We kennen hem bijvoorbeeld van deze klassieker.

0: prachtig. Distant Drums. De zanger zit zelf achter de stuurknuppel van een eenmotorig toestel. Een dikke mist ontneemt hem het zicht. Jim Reeves is 40 jaar geworden. En bij het ongeluk komt ook zijn manager Dean om het leven, helaas. En dan naar 31 juli 1969. Dan treedt Elvis Presley om 10 uur 's avonds op. Voor het eerst in het International Hotel in Las Vegas. Meer dan 8 jaar heeft Elvis niet op de planken gestaan, maar zich vooral bezig gehouden met films. Maar hij heeft het optreden gemist. Zo vertelt hij zelf.
1: So anyway, I was doing picture after picture and I got into a routine of making movies. And I was really missing contact with the live audience. And the reason I'm telling you this story is because it's really great to be back working in front of people again, because I was away for such a long time.
0: Wat een stem had die man, hè? Elvis geeft bijna de hele maand augustus 2 concerten per dag. Het levert hem meer dan 1 miljoen dollar op. En dankzij dit succes, ja, ik denk ook dankzij het portemonneetje wat gevuld werd, staat hij begin 1970 nogmaals met een serie concerten in het International Hotel. En in het Kurhaus in Scheveningen wordt op 31 juli 1970 de theatershow van Paul van Vliet opgenomen. De opname daarvan verschijnen later op het album Een Avond aan Zee met Paul van Vliet. En de LP bereikt later de 4e plaats in de Nederlandse albumlijst. En deze klassieker van The Doors komt op deze dag in 1971 op nummer 22 binnen in de Nederlandse top 40. Right.

0: this world we're thrown. Riders on the Storm is een week eerder al alarmschijf op Radio Veronica geweest. En Riders on the Storm staat op het album LA Woman. Het is de laatste LP van The Doors waarop hun zanger Jim Morrison te horen is. Want hij overlijdt op 3 juli 1971 in Parijs na het nemen van een overdosis. Jim Morrison is dan slechts 27 jaar. En presentator Ron Brandsteder, bekend van De Lach, die trouwt op 31 juli 1979 met Patty Bart. Ja, die zijn getrouwd geweest. Patty Bart op dat moment succesvolle zangeres van Luf. 2 jaar later gaan ze uit elkaar. Ik pak er even een oude top 40 bij van 31 juli. Ik heb hier het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40 van 31 juli 1977. En daarin staan onder andere Hot Chocolate, So You Win Again. En ook Baccarat met Yes Sir I Can Boogie.
1: Yes Sir I Can Boogie.
0: Je hoort ze zometeen beide op Radio Drenthe. Na Flash and the Pan. Hey Sint Pieter, ook uit die top 40. De top 40 van 31 juli 1977.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
3: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
4: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
5: Goedemiddag, het is 4:01. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan de schademelders. En een man van 23 uit Emmen is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer in een Turks buurthuis aan de Tammingkamp in Ankerslo in Emmen. En toer-etappenwinnaars Tim Merlier en Olaf Kooi staan komende zondag aan de start tijdens de Gouden Mijl in Emmen. Tim Merlier stond vorig jaar ook al aan de start. Dit en veel meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag zien we stapelwolken. Daartussendoor zien we ook af en toe de zon schijnen. De temperatuur die schommelt zo rond de 21, 22 graden. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Vanavond breekt overal de zon beter door. De wind gaat in kracht afnemen om uiteindelijk vrijwel windstil weer te hebben komende nacht. En dan een temperatuur zo rond de 10 graden. En lokaal kan zich dan een mistbank vormen.
5: Zo meteen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Elvis Presley en de man met de mooiste, Barry White.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Oh, yes you are.
1: Deze zomer spelen we het weer.
2: Vriendje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, die

0: genieten. Het beste
1: van
0: de
1: Drentse Doezend. Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Doezend. En wil je nou het beste uit de Drentse Doezend horen, dan kan je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 luisteren naar Radio Drenthe. Want dan zenden we het uit. En voor nu nemen we een duik in de Drentse Doezend. Vandaag een plaat die afgelopen jaar niet in de Drentse Doezend stond, maar in de jaren daarvoor wel. Of tenminste, nou ja, af en toe. Laat ik eventjes wat met je doornemen. In 2021 stond de plaat op 651. In 2022 kwam hij helemaal niet voor in de Drentse Doezend. In 2023 stond hij op 749. En in 2024, ja, toen kukkelde hij bijna uit de Drentse Doezend, want toen stond hij op 994. In 2025 stond hij dus niet in de lijst. Maar misschien is dit wel een goede suggestie om op te stemmen voor de komende Drentse Doezend. De Drentse Doezend van 2026. Als tip voor de lijst, Mud en Tiger Feet.
2: De Drentse Doezend.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Op deze dag in 1995 wordt op Jamaica voor het eerst een serie postzegels ter ere van Bob Marley uitgebracht. Ja, de Jamaicaanse Bob Marley postzegeluitgave van 31 juli 1995... is een van de bekendste moderne postzegelseries van Jamaica. En de uitgifte verscheen ter gelegenheid van de 50ste geboortedag van Bob Marley en benadrukte zijn betekenis als nationaal icoon en wereldwijde ambassadeur van reggae. De serie bestond uit 6 verschillende postzegels. En mocht je nu een postzegel van Bob Marley hebben in goede kwaliteit, dan is hij zo'n $100 waard. Dus je wordt er niet heel rijk van. Nee. Daarom nu 2 nummers van Bob Marley achter elkaar in de Jukebox. Zometeen Stir It Up en eerst Three Little Birds.
0: De Jukebox.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Radio Drenthe.
9: Studio Steenbergen.
8: Met die

0: Studio Steenbergen.
1: Irene Cara, Fame op Radio Drenthe. Dit is Studio Steenbergen. We gaan het binnen nu en een half uur weer spelen. Tientje of tombola. Ja, er staat een tombola hier in de studio van Radio Drenthe. Dat is een snoepautomaat. Die is gevuld met balletjes. Oorspronkelijk zaten er 100 balletjes in. Er zijn al wat balletjes uitgetrokken. En in die balletjes zitten prijzen verstopt. Tenminste, er zit gewoon een briefje op. Want anders dan denk je, ja, dat kunnen hele kleine prijsjes zijn. Er zit een briefje in waarop staat welke prijs je wint. En dat varieert, hè, van cadeaubonnen. Er zit een dikke prijs nog in. Een helikoptervlucht boven het TT-circuit in Assen. Er zitten dinerbonnen in, maar ook sleutelhangers en stickervellen. Nou, ik som zo meteen alle prijzen nog eens eventjes op. En je kan zo meteen meespelen met tientje of tombola. Zou het leuk zijn als je zo vlak voor het weekend nog eventjes wat wint. We hebben zo meteen ook Robert, die is op Tjak. We gaan horen waar Robert is. En ik kwam nog bizar nieuws tegen uit Oldenzaal. Daar is een vrouw. Die genoot gistermiddag niets vermoedend van de zon in haar achtertuin. Gisteren scheen dat zonnetje heerlijk. Glaasje drinken erbij. Zo moet je het een beetje voorstellen. En plots een 20 centimeter grote vogelspin. Zo pats in haar tuin. Voor haar neus. Nou, de vrouw bleef cool en belde direct de dierenambulance. Ze kwamen vervolgens om het harige beest op te halen. En waarschijnlijk is de vogelspin een ontsnapt huisdier uit de buurt. Want vogelspinnen komen namelijk niet voor in de natuur in Nederland. Over het algemeen doen vogelspinnen niets. Een beet voelt ongeveer hetzelfde als een wespensteek. Dus wees er niet bang voor. Het ziet er goor uit. Maar ja, het kan dus eigenlijk niet zo heel veel kwaad. Ja, ja, ja. Het exotische beestje voelt zich waarschijnlijk prima thuis hier in Nederland.
2: Ja, wij doen heel veel met dieren in Nederland. We hebben zelfs het enige land ter wereld met een dierenadvocaat. Hoe dan? En wat doet die man? Die wacht de hele dag bij de telefoon. Die woont in Assen. Jans Maat, vacature, hallo. Ah, flippen weer. Hoe is het? Wat? Is het water te zout? In Harderwijk? Nou, ik zal ze een boze brief sturen. Ja, is goed. Dag. Dag. Jans Maat, vacature, hallo. Hallo. Met wie? Papagaai.

The Beatles op Radio Drenthe en The Ballad of John and Yoko. We gaan het zo meteen spelen. Hopelijk doe je mee. Tientje of tombola. Ja, 100 mooie prijzen te winnen. Zit allemaal in de tombola. Dikke cadeaubonnen, een designer zonnebril. Ook een hobbelpaard. Zit er gewoon in, hoor. Hey. Ja, een luchtbed. Helikoptervlucht. Maar ook stickers en sleutelhangers. We gaan het zo meteen spelen. Zou het leuk zijn als je vanmiddag mee wil spelen met tientje of tombola. Jennifer Lopez komt eraan. Dit is Marco. Oh.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Goedemiddag, het is 4:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
4: Goedemiddag. Verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Team Ten Kate Racing en UMCG Ambulancezorg, werken aan een volledig elektrische ambulance. De ambulance die moet een topsnelheid van 160 km per uur gaan halen en heeft een actieradius van 350 km. Na de zomer wordt er begonnen met de bouw van een prototype. Het voertuig moet net zo goed inzetbaar zijn als een gewone ambulance en kan een belangrijke stap zijn richting emissievrije spoedzorg. Twee Drentse wielertalenten rijden dit najaar voor Nederland op internationale kampioenschappen. David Haverdings uit Zuid-Laren. Hij is geselecteerd voor zowel het EK als het WK op de weg. En Gijs Schoonvelde uit Koekangen die komt in actie op het Europees kampioenschap. De wedstrijden die worden eind september en begin oktober verreden op zware heuvelachtige parcoursen in Slovenië en in Canada. En Charissa Blomsma uit Bovensmilde is Nederlands kampioen bloemschikken bij de junioren geworden. De kerstverse kampioen bij de junioren legt uit waar de jury bij een NK bloemschikken op let.
5: Bij bloembinden gaat het echt om de kleur, de techniek, je idee, je compositie. Dus je traint eigenlijk op heel veel aspecten. Dus het hele plaatje moet uiteindelijk kloppend zijn.
4: Charissa is inmiddels een eigen atelier begonnen en vertegenwoordigt Nederland tijdens de World Skill in Shanghai. In totaal reizen 25 talentvolle mbo-studenten af naar China om uit te komen in verschillende vakwedstrijden. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
3: En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag zien we stapelwolken. Daartussendoor zien we ook af en toe de zon schijnen. De temperatuur die schommelt zo rond de 21, 22 graden. En dat bij een matige noordwestelijke wind. Vanavond breekt overal de zon beter door. De wind gaat in kracht afnemen om uiteindelijk vrijwel windstil weer te hebben komende nacht. En dan een temperatuur zo rond de 10 graden. En lokaal kan zich dan een mistbank vormen.
3: Zometeen jouw kans om met dikke prijzen je weekend in te gaan. We gaan het namelijk zometeen spelen. Tientje of tombola en je mag meespelen. En muziek onderweg van de Doobie Brothers en Level 42.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
12: Studio
10: Joost Steenbergen.

0: We gaan het spelen, een tientje of tombola. Er staat een tombola in de studio van Radio Drenthe. Dat is een snoepautomaat, die is gevuld met 100 balletjes. Dus daar was hij mee gevuld, er zijn al een aantal balletjes uit. En in die balletjes zitten mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, een designer zonnebril kan je winnen. Een hobbelpaard, ook een luchtbed. Maar ook stickers en sleutelhangers. En ook de hoofdprijs, die zit er ook nog steeds in. Dat is een helikoptervlucht boven het TT-circuit. In Assen.
1: Dat is wel een bucketlist dingetje, vind je niet?
0: Dat is een mooie prijs.
1: Absoluut. Heb jij dat wel eens gedaan, een helikoptervlucht?
0: Nooit.
1: Nog nooit?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: En boven het TT-circuit, dat zou ook wel iets moois... Want jij komt natuurlijk uit Drenthe.
0: Ja.
1: Dat is wel een droom die in vervulling zou gaan dan.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Wat mooi dat we iemand blij mogen maken met zo'n prijs.
0: Heb jij dat wel eens gedaan dan?
1: Een helikoptervlucht wel, maar niet boven het TT-circuit.
0: Waar ben jij geweest? De Grand Canyon ben jij geweest?
1: Jazeker.
0: Nee.
1: Ja, echt. Je zegt als grap, maar het is echt waar.
0: Ach, met Bassinalia mee geweest.
1: Dat is mijn hele leven al mijn grote inspiratie. En ik probeer een beetje het leven van Bassinalia wel na te bootsen, inderdaad.
0: En hoe was het nou in het echt?
1: Ja, veel mooier.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Maar wat heb je... Nou komt er een gewetensvraag. Wat heb je liever, boven de Grand Canyon in Amerika of boven het TT-circuit in Assen met de helikopter?
1: TT-circuit.
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dat dacht ik.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja, 100%. Nee, dat is toch mooi. Drentse glorie.
0: Daar hij zit er nog in, hè? Hij zit er nog in.
1: Ja, nou ja, misschien gaat hij er straks wel uit. Wie weet.
0: Ja. Maar je kan ook kiezen tussen een tientje of de tombola. Dat is, zo werkt het spel. Maar een tientje is echt zo weinig geld inmiddels. Ja, maar dat is niet normaal. Want ik moest tanken.
1: Ja, nou, hallo.
0: Vorige week. En toen zat ik op de snelweg. En ik moest nog een heel stuk snelweg. Toen dacht ik, ja, weet je wat? Ik ga dan gewoon voor één keer tank ik... Langs de snelweg.
1: Helemaal tegen jouw principes in.
0: Dan doe ik een tientje en dan, ja. En dan ga ik dan verder ga ik, voor de volledige beurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je hebt echt 3,2 liter of zo. Het is niet normaal.
1: Nee, het is
0: bizar. Je hebt
1: maar dan
0: niks
1: zit je tegen de €3 aan per liter op de snelweg, denk ik. Of
0: ja,
1: niet?
0: Zoiets. Ja, ja, 2,60 of zo.
1: Ja,
0: 2,70.
1: Ja, niet normaal.
0: Ja, echt
1: normaal.
0: Dus ja, een tientje heb je niet zoveel aan. Maar het kan op vrijdagmiddag als je zegt nee, een tientje. Maar leuker is natuurlijk om die tombola te spelen.
1: Die spanning, die sensatie, dat wil je toch een beetje meemaken.
0: Je kan je opgeven voor tientje of tombola. Niet om nu al te bellen. Nee, we hebben een instapvraag.
1: Ja, zeker weten. Want we kennen natuurlijk allemaal Ron Jans hier uit de provincie. Hij woont in Tinalo. Die is afgelopen voetbalseizoen met pensioen gegaan. Maar de grote vraag waar wij het antwoord op zoeken is... wat is zijn laatst getrainde club?
0: Oeh!
2: Tientje of tombola.
0: De laatst getrainde club van Ron Jans.
1: Ja.
0: Oeh.
1: Ach, die moeten wat te doen zijn, denk ik.
0: Met Google kan je een hoop.
1: Ja, dat zeker.
0: Met ChatGPT kan je nog meer.
1: Ja. Geef je nou niet weg.
0: Bel of app maar. 0592-33-11-88. Nog één keer de vraag, Milko.
1: Voetbaltrainer Ron Jans uit Tinalo. Hij is afgelopen voetbalseizoen met pensioen gegaan. Maar wat was zijn laatste club die hij trainde?
0: Oeh, weet je het antwoord? Dan mag je nu bellen of appen. 0592-33-11-88. Als je de vraag goed hebt en je komt in de uitzending... mag jij meespelen met tientje of tombola? De keuze is een tientje. Of iets uit de tombola. Bel maar of app maar. 0592-33-11-88. Met je goede antwoord. Shirley Bassey komt eraan hier op Radio Drenthe.

0: Daarvoor aan de telefoon Jannie Bouwman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het leven in Bargen Kompaskum?
1: Gaat het aardig goed, hè?
0: Ja, gaat dat goed?
1: Alleen met de brand niet, maar...
0: Met de branden? Maar je zit toch niet in Spanje?
1: Twee dagen achter elkaar.
0: Branden?
2: Ja,
0: oh! Ja, ja, ja.
1: Brand.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is meer vandalisme, zeg maar, hè?
1: Nou, nee. Eén keer staat de combine in de brand en de andere keer de... Hoe heet dat ding?
3: Tesser.
0: Oh. Ja, we hebben dat ook op de website staan, toch, Milko?
2: Ja, zeker weten. Ja. We zitten er bovenop wat dat betreft.
0: Ja, ja. Goh. Zo. Ja, vlak bij Duitsland, Jannie. Ga je daar nog heen van het weekend voor boodschapjes?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nou, ik ben niet zo heel veel nodig, hoor.
0: Nee?
1: Nee. Als je alleen bent.
0: Nee, ik hoor toch iemand op de achtergrond?
1: Ja, dat was mijn zoon. Die komt eten.
0: Oh. Heel goed. Wat wordt er gegeten vanavond bij Jannie?
1: Oremba. Opgebakken aardappelen. Nou, en ja, van alles er een beetje bij.
0: Dikke, vette klotter mayonaise.
1: Ook.
0: Lekker zeg. Hé, Jannie, moet je luisteren. We spelen hier bij Radio Drenthe Tientje of Tombola. De instapvraag was voetbaltrainer Ron Jans uit Tienaarlo is met pensioen. Ja, maar wat was nou zijn laatste club die hij trainde?
1: FC Utrecht.
0: Dat is helemaal goed.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, nu heb je een tientje gewonnen, Jannie.
1: Nou, nee, doe maar niet.
0: Je wil een tientje inzetten voor de tombola?
1: Ja, doe maar.
0: Dan wacht even hoor, dan...
4: Tientje of tombola.
0: Dan gaan we naar Milko.
2: Jazeker, ik sta er al helemaal klaar voor.
0: Jij staat bij de tombola. Je kan ook meekijken via TV Drenthe trouwens.
1: Ja.
2: Ja, kijk je mee, Jannie. Dan zwaai ik even naar, naar je.
1: Nee.
2: Helemaal goed, super. Ben je er klaar voor? Want dan ga ik gewoon een slinger geven aan die tombola, hoor.
1: Ja, doe maar.
2: Nou, bij deze. Nou, FC Utrecht, dat heeft je tenminste een prijs opgeleverd. Ben je ook FC Utrecht fan?
1: Nou, nee.
2: Nee, dat niet. Wat is een club, wat is een club die je support?
1: Ik kijk wel alle voetbalwedstrijden, dat wel.
2: Dat wel, maar je hebt geen favoriete club?
1: Nee.
2: Geen FC Emmen?
1: Nee.
2: Nee, maar ja. Mooi voetbal is ook wat waard, natuurlijk. Jan, jij gaat naar huis met de RTV Drenthe pen.
1: Ach, geweldig.
0: Een pen!
1: Ach, geweldig.
0: Nou, dat is toch mooi. Milko, weet je ook welke kleur die schrijft? Ik hou zelf nooit van rode pennen, zeg maar, die rood schrijven of groen.
2: Hij is van de buitenkant rood, maar hij schrijft blauw.
0: Hij schrijft blauw.
2: Hij schrijft blauw. Ja, zeker.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat is nou het eerste woord wat je gaat opschrijven met die pen, Jannie?
1: Tientje of tombola.
0: Maar geen spelfouten dan, hè? Jannie, gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Fijn weekend.
1: Ja, wat dank u.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
13: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Studio Steenbergen.
1: Goedemiddag, het is 7 minuten over 5. De vrijdagmiddag van Radio Drenthe. Het laatste uur alweer van Studio Steenbergen. Dat betekent dat we zometeen gaan terugblikken op de dag. Wat is er vandaag allemaal gebeurd op Radio Drenthe? Nou, dat hoor je allemaal zometeen. En Milko, wat is jou opgevallen in het nieuws?
2: Nou, bijna 1700 mensen die schade hebben gemeld na de aardbeving bij Eleveld kunnen vanaf september een schadeopnemer op de stoep verwachten. De commissie Mijnbouwschade heeft dat in een brief laten weten aan de schademelders. Een man van 23 uit Emmen die is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Hij schoot vorig jaar mei op klaarlichte dag met een semi-automatisch vuurwapen zeker 10 keer bij een Turks buurthuis aan de Tamminkamp in Anslo. En ja, verschillende bedrijven en organisaties uit het noorden van Nederland, waaronder Team Ten Kater Racing en UMCG Ambulancezorg, die gaan beginnen aan een prototype van een volledig elektrische ambulance. En die ambulance die moet een topsnelheid van 160 km per uur kunnen gaan halen en heeft een actieradius van 350 kilometer. En de toekomst die komt dichtbij, Dimitris. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: Oké, we gaan kijken. En zo meteen om 5:30 een volledig bulletin, neem ik aan.
2: Absoluut.
1: Alrighty. Boy George staat voor je klaar. Ook Adele en dit is Keith Urban.

0: Everything I Own, Boy George. Radio Drenthe, 16:15 geweest. Iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Waar veel auto's en busjes tegenwoordig al elektrisch zijn, blijven ambulances nog achter in de ontwikkelingen. Het ontwikkelen van een elektrische ambulance blijkt behoorlijk complex. De huidige elektrische voertuigen zijn niet snel genoeg en daarnaast is de actieradius niet groot genoeg. Om die ontwikkeling te versnellen is UMCG Ambulancezorg bezig met een project dat de eerste volledig inzetbare elektrische ambulance moet opleveren. Judith sprak vanmorgen met Harry Meijer van UMCG Ambulancezorg en vroeg hem waarom het zo lastig is om elektrische ambulances te bouwen.
1: Het heeft te maken vooral met dat basisvoertuigen, dus eigenlijk de auto's die vanuit de fabriek rollen en waar wij ambulances voor bouwen. Die ontwikkeling bij de busjes, zal ik maar zeggen, die minder snel gaat als bijvoorbeeld de personenauto's, maar ook de vrachtauto's.
2: En wat is vooral lastiger dan?
1: Deze busjes hebben, tenminste de voertuigen die nu nog uit de fabriek rollen, de elektrische voertuigen, die zijn vooral gericht op de voertuigen die gebruikt worden door de postbesteldiensten. Die hoeven niet heel snel, die hebben niet een hele grote actieradius. Maar het zijn natuurlijk wel bedrijven die heel veel voertuigen afnemen. Dus die ontwikkeling, die noodzaak is er ook niet heel erg bij dat soort voertuigen. En wij hebben natuurlijk wel veel actieradius nodig en een topsnelheid die vele malen hoger ligt.
2: Ja, en dat is niet, lastig.
1: Dat is lastig. En die basisvoertuigen zijn er dus niet. Dus daardoor zijn we zelf het project gestart om in ieder geval ervaring te gaan opdoen. Omdat we formeel voor de Europese wetgeving rond 2032 eigenlijk alleen nog maar voertuigen mogen aanschaffen. Zero-emissie.
2: Ja. En hoe ziet dat project er dan uit? Met wie doet u dat bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn verschillende partijen natuurlijk bij betrokken. Newborn Rubber. Die vooral ook bezig is met lichte materialen te ontwikkelen voor onder andere voertuigen, maar ook voor andere soorten toepassingen. Takata Racing, die heel veel ervaring heeft met dit soort toepassingen.
2: U kijkt gewoon in de racewereld, zeg maar, omdat van allemaal zo snel
1: Ja. Nou, dat zie je natuurlijk heel veel, waar ontwikkelingen in de racewereld ontstaan, die later doorgroeien naar de gewone automobielindustrie. De Formule 1 is daar een goed voorbeeld van. Maar ook in de motorsport is dat toch zo, waar dingen getest worden. En hier is onder andere getest met de zeer lichtgewichte materialen, zoals de vlas toepassing in plaats van polyester. Ja. Wat natuurlijk ook veel, veel duurzamer is.
2: Heb je het dan alleen en vooral over de wagen zelf, de accu en noem het maar op? Of heb je het ook over de inrichting van die hele ambulance dan? Die misschien ook wel op die accu moet werken?
1: Ja, precies. Het is met name belangrijk dat materialen heel licht worden. Want hoe minder gewicht je meeneemt, hoe meer actieradius je krijgt met een voertuig.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: in the Deep. Radio Drenthe, 7 minuten voor 5:30 is het. Iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op Radio Drenthe op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Kjell Scherpen die gaat zijn ambitie achterna. Hij heeft het goed voor elkaar. Hij gaat naar zijn nieuwe voetbalclub Ipswich Town in Engeland. De doelman uit Emmen is voor 14 miljoen aangekocht door die club. Goedemiddag. Die komend seizoen ook promoveert naar de Premier League. Dat is de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De transfer volgt na een hectische periode voor Kjell.
1: Het heeft een poosje geduurd. Maar laten we zeggen dat goede dingen misschien wat meer tijd nemen. Maar uiteindelijk dan is het wel maar rondgekomen. En ben ik blij dat ik deze stap nu kan maken.
2: Ja, hectische tijd dus achter de rug. Wat komt er dan allemaal op je af in zo'n periode?
1: Het is best hectisch, want je bent natuurlijk nog onder contract bij je oudere club. En dan zit je een beetje in een middenweg van wat te doen. En ook voor de verkopende club Union in dit geval. Dus dan is het altijd een beetje wikken en wegen om wat is verstandig om te doen en wat niet. En aan de andere kant moet je ook gewoon je job uitvoeren omdat je daar onder contract staat. Maar we hebben een goede weg gevonden en uiteindelijk alles rond kunnen maken en ben ik nu in Engeland.
2: Een mooie stap. Wat gaf voor jou de doorslag om voor Ipswich Town te kiezen?
1: Ja, ik denk als je die kans krijgt om in de Premier League te gaan met potentieel hoog potentieel om te gaan spelen daar, dan hoef je als jonge gast vaak niet dubbel na te denken daarover. En dan is het een mooie kans voor mij en voel ik wat ik de afgelopen jaren heb geïnvesteerd en stijgende lijn die ik heb ingezet, nu een heel mooi vervolg te gaan geven op het hoogste niveau wat er is eigenlijk.
2: Ja, het hoogste niveau, je zegt het zelf ook, in Engeland. Dat brengt misschien ook andere ambities met zich mee, ook buiten de Engelse competitie. Het Nederlands elftal bijvoorbeeld, is dat iets waar je aan denkt?
1: Ja, ik denk dat je daar altijd aan denkt als Nederlands voetballer. Dus dat... Wat ik zeg, dat staat ook gecombineerd aan prestaties. Dus ik moet het eerst gaan laten zien hier bij mijn nieuwe club en het goed doen. En dan is dat natuurlijk iets wat hopelijk in de toekomst weer op mijn bordje komt.
2: Nou, dat zou natuurlijk te gek zijn. Je hebt twee kinderen inmiddels. Je moet nog toch met de hele boel naar Engeland verhuizen. Hoe is dat?
1: Ja, we zijn inmiddels ervaren verhuizers geworden. Dus gelukkig komen we ook verder dan het plaatselijke Emmen. Dus we hebben al veel gezien van de wereld. En deze verhuizing, het is altijd even een beetje hectisch en stressig. Maar we gaan het weer regelen en dan zo snel mogelijk een huis vinden hier. En dan komt de familie over en zetten we ons in.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Goedemiddag, het is exact 5:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
4: Goedemiddag. Verschillende bedrijven en organisaties, waaronder Team Ten Kate Racing en UMCG Ambulancezorg, werken aan een volledig elektrische ambulance. Die ambulance die moet een topsnelheid van 160 km per uur gaan halen en heeft een actieradius van 350 km. Na de zomer wordt er begonnen met de bouw van een prototype. Het voertuig moet net zo goed inzetbaar zijn als een gewone ambulance en kan een belangrijke stap zijn richting een emissievrije spoedzorg. Twee Drentse wielertalenten rijden dit najaar voor Nederland op internationale kampioenschappen. David Haverdings uit Zuid-Laren is geselecteerd voor zowel het EK als het WK op de weg. En Gijs Schoonvelde uit Koekangen die komt in actie op het Europees kampioenschap. De wedstrijden die worden eind september en begin oktober verreden op zware heuvelachtige parcours in Slovenië en Canada. En Charissa Blomsma uit Bovensmilde is Nederlands kampioen bloemschikken bij de junioren geworden. De kerstvers kampioen bij de junioren legt uit waar de jury bij zo'n NK bloemschikken op let.
5: Bij bloembinden gaat het echt om de kleur, de techniek, je idee, je compositie. Dus je traint eigenlijk op heel veel aspecten. Dus het hele plaatje moet uiteindelijk kloppend zijn.
4: De oud-studenten is inmiddels een eigen atelier begonnen en vertegenwoordigt Nederland dus tijdens de World Skill in Shanghai. In totaal reizen 25 talentvolle mbo-studenten af naar China om uit te komen in verschillende vakwedstrijden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
3: En voor het weer hebben wij contact met Roland van der Zwaag.
6: Ja, goedemiddag. Hoi.
3: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Gaat de zon nog schijnen?
6: Nou, hij schijnt. Hij heeft 5 uur geschenen in het zuiden van Drenthe. Een paar uurtjes minder in het noorden van Drenthe. Daar was de bewolking nogal hardnekkig. Ja, waren er een paar druppels in Wijster. In Coevorden was er nog wat heeft hij daar doorgegeven? Coevorden heeft 7 mm opgeleverd. In Rolde was het toch echt wel even een ruim. Met 20 mm met onweer. Dat was een enkele losse bui dus vanmiddag. Aan het begin van de middag en aan het eind van de ochtend. Nou, 25 graden is het geworden in Hogeveen. In het noorden van Drenthe 20 graden. En op dit moment is er een noordelijke wind opgestoken. Die maakt het voor het gevoel wat minder warm. De luchtvochtigheid gaat geleidelijk ook naar beneden. En dat betekent dat we de komende dagen, dus het komend weekend, eigenlijk met heel lekker Hollands zomerweer, misschien wel lekker Hollands Drents zomerweer kunnen verwachten met 24 graden morgen en flink wat zon, dus het ziet er goed uit.
3: Oké, en komende week, hoe ziet dat eruit?
6: Nou, na ongeveer 10, 11 zonuren, dat halen we denk ik morgen wel en dat halen we zondag wel. Zondag draait de wind naar het noordoosten, dan wordt het ietsje warmer, een graad of 26. Volgende week gaat de wind wat meer bijdraaien naar het noordoosten, nog iets verder zelfs. Dat betekent dat er met een omweg wat warmere lucht binnenkomt. Waarschijnlijk in het zuiden van Drenthe kan misschien net de tropische grens worden bereikt. Als dat niet lukt, nou ja goed, dan heb je 29,5 graden, ook lekker. De zon die blijft erbij. Er zijn wat stapelwolken. En vooral op dinsdag, dat is dan nog 1 dag verder, dan wordt de luchtvochtigheid hoger. En dat betekent dat de kans op een enkele losse regen- of onweersbui wat groter wordt. Dus dan wordt het een beetje benauwd met de graad of 29. Dus dit weekend samengevat, zonnig, een paar stapelwolken, droog met gematigde temperaturen. En na het weekend is het gewoon drukkend warm. Maar het blijft mooi zomers.
3: Roland, we zijn helemaal bij. Dankjewel.
6: Ja, mooi weekend.
3: Geniet ervan, mooi weekend.
6: Hoi, hoi. Hoi, hoi.
3: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Love Unlimited. En ook Abel komt eraan.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Studio Steen.

0: Onderweg van Abel op Radio Drenthe. Het is 12 minuten over 5:30. Dimitri is hier zo. Elke werkdag blikken we tussen 5 en 6 op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het volgende gebeurd. Ja, je moet het maar willen. Een attractiepark kopen. Nou, het kan, want speelstad Oranje gaat onder de hamer. De veiling is het gevolg van het faillissement van ondernemer Henny van der Most. Judith sprak vanmorgen met Richard Dieteren van Vastgoedveiling. Het bedrijf dat de veiling gaat voorbereiden en ook de veiling gaat verzorgen. Want ja, hoe werkt dat nou eigenlijk, zo'n veiling? En hoeveel geld moet je meenemen om over de brug te komen, om dat speelstad Oranje te kunnen kopen?
1: Wij beginnen met 0 euro. Dus het eerste bod dat gedaan kan worden is 1000 euro.
2: Oh, is 1000. Ik dacht, ja, dat is 5 euro dan als je met 0 begint. Ja, maar waarom dan 1000?
1: Wij werken met stapjes van 1000. Ja. Dus maar, de stappen zijn 1000. En ja, het is echt aan de markt over wat het waard is.
2: Precies, ja, want het moet natuurlijk veel meer opleveren. Wat gaat u in?
1: Nou, ik vind dit een hele moeilijke om te zeggen wat dit gaat in of moet opleveren. Ik ga er dan ook geen uitspraak over doen. Kijk, met Rivoli, het andere object van de ondernemer, hadden we ook eigenlijk geen inschatting. En nou ja, die ging gelukkig uiteindelijk voor een 6,5 miljoen euro weg. Nou, of dat hier ook gaat gebeuren, nou, dat ik denk geen 6,5 miljoen, maar ik durf u ook te garanderen, hij gaat ook niet voor 1000 euro weg.
2: Nee. U zegt, de mensen kunnen dan schriftelijk al indienen, maar moet ik me ook daarna iets voorstellen als u voor een grote zaal met mensen, u een grote hamer in de hand, en dan maar bieden met elkaar?
1: Nou, dat was vroeger. Tegenwoordig is het helemaal gedigitaliseerd. Dus alles is online. Dus nou ja, alle luisteraars die interesse hebben, die kunnen een account aanmaken. Die moeten dat account eenmalig laten legaliseren. Dus dan ga je naar de notaris om je identiteit vast te stellen. En vanaf dat moment kun je op onze veilingen meebieden. En op die manier weten wij dus ook altijd welke entiteit er achter een bieder zit.
2: Maar
1: dus
2: je moet er wel snel bij zijn, hè? Want het gaat heel snel, hè, die veiling.
1: Het gaat heel snel.
2: Hoe snel?
1: We openen de veiling op 22 september om 11:30. En dan staat hij in principe 5 minuten open voor biedingen. Jo. Maar bij een bieding in de laatste 30 seconden wordt de veiling verlengd naar 60 seconden. Dus iemand die denkt, ik doe een bieding 2 seconden voor het eind, ja, die komt een beetje bedrogen uit.
2: Ja, maar hoe lang staat het al met al dan open? Hoe ver kan het verlengd worden?
1: Ja, in principe kan het oneindig verlengd worden. Nou, dat is natuurlijk supergoed nieuws, want dat betekent dat er telkens in die laatste secondes biedingen binnenkomen en dat uiteindelijk het bedrag zo hoog mogelijk wordt. Ja, en daar is de ondernemer, maar ook de schuldeisers zijn natuurlijk bij gediend. Ik verwacht het niet. Ja. Wij denken dat hij ergens tussen de 20 minuten en 3 kwartier zal gaan duren.
2: Zo, dat gaat snel. Goed, 22 september, 11:30 moet je erbij zijn als je een attractiepark wil kopen.
3: Radio Drenthe.

0: 7 minuten voor 6. Dit is Radio Drenthe. Robbie Williams hoorde je met Millennium. Zometeen vanaf 6 uur Johan Derksen met een uur lang muziek voor volwassenen. En iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag was dat het volgende. Zo'n 800 mensen kwamen gisteravond in Bijlen samen voor een informatiebijeenkomst over stikstofplannen van het kabinet. Ze werden daar door verschillende sprekers bijgepraat over de gevolgen voor boeren. Collega Frank Molema was bij de informatieavond, waar dus heel veel behoefte aan was.
1: Ja, dat klopt. En dat heeft mee te maken dat eind juni door minister Jamie van Essen van Landbouw een stikstofbrief naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daar staan allerlei maatregelen in voor de landbouw, maar ook voor mobiliteit en industrie, zodat natuurherstel kan plaatsvinden en weer vergunningen verleend kunnen worden. Denk aan maatregelen om te komen tot een afname van stikstof en bufferzones rondom natuurgebieden. Nou, we zijn nu een dikke maand verder sinds die brief en eigenlijk weten heel veel boeren niet zo goed waar ze aan toe zijn. En allerlei mensen uit de landbouwsector kwamen gisteravond daarom naar Bijlen om meer uitleg te krijgen.
2: Want wie dacht, wij moeten mensen informeren hierover?
1: Ja, dat was niet de overheid en ook niet een natuurorganisatie of een gevestigde boerenbelangenbehartiger zoals LTO Noord. Ja, en Bijlen heeft een groep samenwerkende boeren zelf de handschoen opgepakt. Ja, en zij droegen t-shirts met de tekst alle Drentse agrariërs.
2: Ja, en is hun doel dan alleen informeren of willen ze meer met zo'n avond?
1: Ja, ze wilden informeren, maar ze wilden ook dat boeren gingen inzien wat de pijn is van de brief van minister van Essen, in hun ogen dan. De gevolgen, zeggen ze, zijn groter in vergelijking met een paar jaar geleden, toen boeren protesteren, heel massaal tegen de stikstofplannen. Ja, ik denk dat we dat allemaal nog wel kunnen herinneren, die protesten. Mm-hmm. Nou, ik sprak de organisatie in de afgelopen ook nog even en zij waren erg tevreden over de avond en hadden niet verwacht dat de opkomst zo enorm groot zou zijn.
2: Ja. En hoe was het? Was het een fanatieke beleving die avond? Was er boosheid? Hoe moet ik me de sfeer en het overbrengen van die informatie voorstellen?
1: Nou, ik denk dat de toehoorders die luisterden en het was niet zo dat die heel erg in emoties tonen. De emoties zaten misschien meer bij de 5 sprekers die in totaal 1,5 uur hebben gesproken over wat zij niet goed vinden aan de plannen van de overheid. Nou, ze lieten onder meer tabellen en cijfers zien over wat de stikstofplannen precies voor gevolgen gaan hebben. Het ging ook over framing door de overheid op de onderwerpen stikstof en natuur in hun ogen dan. Hè. Nog veel meer onderwerpen passeerden de revue. Dat gebeurde door mensen van Agractie, Stichting Agifex, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en adviesbureau AAA. Nou, ze spraken ook allemaal onder een omgekeerde Nederlandse vlag.
2: Maar ging het ook over actie voeren bijvoorbeeld?
1: Het ging wel over actie voeren, maar niet dat er concreet iets afgesproken is. Het ging wel ook bijvoorbeeld over gedrag tijdens het actie voeren. Dat er geen hooibalen in de fikken gestoken moest worden. Er kwamen wel vragen over actie voeren. Wat moeten we nou doen? En hoe sterk moet onze stem zijn om dit deze plannen van tafel te krijgen? Maar voorlopig is het gebleven bij een bijeenkomst zoals deze. En een concreet vervolg voor actievoeren is niet afgesproken gisteren.
3: Nee. Radio Drenthe.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hup de tuin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.

Het nummer komt van het album Heartbeat City van de Amerikaanse band Cars. Het is een compositie van Rick Okacek en het nummer wordt gezongen door Benjamin Orr. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het eindigde 3 in Zwitserland en Ierland, 4 in Engeland, Duitsland, 5 in Nieuw-Zeeland, 9 in Noorwegen, 11 in Australië en 12 in Nederland. Cars, Drive.

Cars. Drive. Mel McDaniel, dat is een singer-songwriter uit Oklahoma. Hij nam een nummer op van Bruce Springsteen en dat nummer zat ook in de film Ruthless People. Deze uitvoering van Mel McDaniel eindigde 5 in Canada en 12 in Amerika. Mel McDaniel, Stand on It.

Mel McDaniel, Stand On It. Het is een compositie van gitarist Mick Jones. Dat is de Engelse leider van de Amerikaanse band Foreigner. En hij is de ex-gitarist van Johnny Hallyday. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada en Australië. En het nummer eindige 5 in Nederland, Foreigner. I want to know what love is.

Foreigner, I want to know what love is. The Beat Farmers, dat was een band uit San Diego. Maar na het overlijden van drummer en zanger Dick Montana viel de band uiteen. Hij overleed in 1985 tijdens een optreden in Canada aan een hartinfarct. The Beat Farmers, Reason to Believe.

The Beat Farmers, Reason to Believe. De Nitty Gritty Dirt Band komt oorspronkelijk uit Long Beach in Californië, maar opereert al jaren vanuit Nashville onder leiding van Jeff Hanna. En Bernie Leadon en Jackson Browne zijn beroemde ex-leden van deze band. Dit was een hit in Amerika en Canada. De Nitty Gritty Dirt Band, From Small Things.

De Nitty Gritty Dirt Band, From Small Things. Het nummer komt van het debuutalbum van Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. Het werd de nummer 1 hit in Canada, het nummer eindigde 10 in Amerika, 21 in Nieuw-Zeeland en 50 in Australië. Alice Cooper, Only Women Bleed.

Alice Cooper, Only Women Bleed. Them Yankees, dat was een superband uit New York met muzikanten uit Styx, Night Ranger, The Amboy Dukes en Lynyrd Skynyrd. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 12 in Canada, 24 in Nieuw-Zeeland, 57 in Australië en 81 in Engeland. Them Yankees, High Enough.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky Key en de Snake Charmers is het album van deze week. En naast zijn band werkte er ook nog 13 gastmuzikanten mee aan dit album, onder wie zijn mentor Ronnie Earl. Dit nummer wordt gezongen door blueszanger Greg Nocci. Nicky Key en de Snake Charmers. Guess Who?

Mickey T en de Snake Charmers. Guess who? Bad English, dat is een band uit Los Angeles met de Engelse zanger John Wade en muzikanten uit Journey en The Babies. Het werd alleen een hit in Nederland. Bad English. Time stood still.

Bad English, Time Stood Still. Journey, dat is een band uit San Francisco met voormalige muzikanten uit Santana en de Steve Miller Band, en zanger Steve Perry ging solo verder. Journey, Winds of March.

Journey, Winds of March. Mark Poussard uit Louisiana zingt alle genres en maakt overal blues soul van. Hij komt voort uit een gospelband en dit is een cover van een oude hit van de Righteous Brothers. Mark Poussard, Unchained Melody. Oh.

0: Marc Broussard, Unchained Melody.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.
0: Will Hoke komt uit Nashville, maar is zeker geen countryzanger. De ex-leraar aan een high school koos voor een carrière als Americana-artiest. Hij levert sterke albums af, maar hij wil maar niet doorbreken. In Amerika niet en ook in Europa niet. Will Hoke, Deadbolt.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
10: Iedereen is een beetje op hun hoede. Denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
9: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
11: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
9: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
4: World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen die

nachten naar het droom gehad.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delftland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens hun presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt. Oh.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.